0: NPO Radio 2.
1: 2 uur, Suzanne de Vries met het NOS Journaal. In Parijs zijn rellen uitgebroken na de Champions League finale. Er zijn zeker 235 mensen opgepakt. Mensen gingen in de Franse hoofdstad de straat op om de winst van Paris Saint-Germain te vieren. Die club won in Boedapest na strafschoppen met 4-3 van Arsenal. Na de wedstrijd werd er op meerdere plekken in Parijs vuurwerk afgestoken en ook brand gesticht. En ook werd de confrontatie met de politie gezocht. Al het busvervoer in Parijs werd stilgelegd, omdat het door de grote menigtes op straat niet meer mogelijk was om veilig te rijden. Een voetbalclub in Herpen bij Os heeft een jeugdtrainer herdacht die vrijdag dood werd gevonden in een sloot. De politie gaat uit van een misdrijf. Thuiswedstrijden van Berchem Sport werden afgelast. En voor de dood van de trainer zit een 35-jarige man vast. Hij komt uit Os. In het midden van Frankrijk hebben honderden treinreizigers vrijdagnacht vastgezeten in 2 hoge snelheidstreinen. Het ging om treinen van Trenitalia die onderweg waren van Lyon naar Parijs. Vanwege technische problemen op het spoor vielen de treinen stil. In Franse media klagen passagiers over een gebrek aan water, licht en stroom. Vanochtend werden de problemen pas opgelost. De treinen kwamen met bijna 13 uur vertraging aan in Parijs. Wielrenster Lorena Wiebes is kort na haar zegen de Giro d'Italia Women uitgezet. De Nederlandse renster van ST Works Pro Time bleek met een te lichte fiets te hebben gereden. Wiebes kwam vanmiddag in de massasprint als eerste over de finish en greep ook de roze trui voor het eerst in haar carrière. Tijdens een controle na de etappe bleek dat haar fiets lichter was dan het minimumgewicht, en dat is 6,8 kilo. Ze werd daarop gedisqualificeerd. Het weer: in het zuiden een paar stevige onweersbuien en de rest van het land is het droog. Het koelt af naar een graad of 15. Komende dag wolken en zon met in het oosten kans op regen en onweer. Het wordt 19 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Het NPO Radio 2.

0: NPO Radio 2.
1: 3 uur, Suzanne de Vries met het NOS Journaal. In Parijs zijn honderden mensen opgepakt. Na de winst van Paris Saint-Germain in de Champions League gingen mensen de straat op in de Franse hoofdstad. Er werd brand gesticht en 1 agent raakte gewond. Ook op andere plekken in Frankrijk zijn mensen opgepakt na de winst van de Franse club. Grote delen van Australië hebben al weken last van een enorme

0: Drie uur, Suzanne de Vries met het NOS-journaal. In Parijs zijn honderden mensen opgepakt. Na de winst van Paris Saint-Germain in de Champions League gingen mensen de straat op in de Franse hoofdstad. Er werd brand gesticht en één agent raakte gewond. Ook op andere plekken in Frankrijk zijn mensen opgepakt na de winst van de Franse club. Grote delen van Australië hebben al weken last van een enorme muizenplaag. De dieren zorgen voor veel overlast. Zo vernielen ze akkers en eten ze zaaisel op. Een boer zegt tegen Australische media dat er per hectare zo'n 9000 muizen zijn. Er wordt over een plaag gesproken als er 800 muizen per hectare zijn. Ook scholen hebben er last van, omdat daar boeken worden aangevreten. En leraren in West-Australië hebben hun handen vol aan het opruimen van uitwerpselen. De plaag komt door de recordoogst van vorig jaar. Daardoor is er veel te eten voor de muizen. President Trump wil zelf het podium pakken op het onafhankelijkheidsfeest van de VS. Meerdere artiesten hebben afgezegd. En in plaats van concerten wil Trump nu een toespraak gaan geven. De viering is op 4 juli. Het team van wielrenster Lorena Wiebes is verbijsterd over de diskwalificatie van de renster. Wiebes werd kort na haar zege de Giro d'Italia Women uitgezet, want ze bleek met een te lichte fiets te hebben gereden. Hij was lichter dan het minimumgewicht van 6,8 kilo. Team SD Works Pro Time plaatst vraagtekens bij die conclusie en zegt dat er door de organisatie misschien verkeerd gewogen is. Ze zeggen dat Wiebes dit seizoen meerdere keren met zo'nzelfde fiets heeft gereden en dat er toen geen problemen waren. Het weer, wolkenvelden en opklaringen wisselen elkaar af. In het zuidoosten kans op een bui, het is een graad of 15. Overdag gaan wolken en zon elkaar afwisselen. In het oosten is er dan kans op regen en onweer. Het wordt 19 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Het NPO Radio 2, Solnay.

0: NPO Radio 2.
1: 4 uur, Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Op de A67 bij Lierop is een man overleden na een ongeluk. De politie zegt dat het slachtoffer door een auto is aangereden op de rijbaan. Het is nog niet duidelijk hoe de man op de weg terecht is gekomen. Er wordt onderzocht of hij al eerder op de weg lag of dat hij op de snelweg liep. Ook wordt er onderzoek gedaan naar het identiteit van het slachtoffer. Op de A67 bij Lierop, die is in de richting van Venlo nu afgesloten. In Parijs zijn honderden mensen opgepakt. Na de winst van Paris Saint-Germain in de Champions League gingen mensen de straat op in de Franse hoofdstad. Er werd brand gesticht en vernielingen aangericht. Bij de ongeregeldheden raakten 6 agenten gewond. Ook op andere plekken in Frankrijk zijn mensen opgepakt na de winst van de Franse club. Muizen veroorzaken veel schade op akkers in Australië. Door de recordoogst van vorig jaar heerst er nu een enorme muizenplaag. De dieren vernielen de oogst en eten zaaisel op.

0: Saint-Germain. In de Champions League gingen mensen de straat op in de Franse hoofdstad. Er werd brand gesticht en vernielingen aangericht. Bij de ongeregeldheden raakten 6 agenten gewond. Ook op andere plekken in Frankrijk zijn mensen opgepakt na de winst van de Franse club. Muizen veroorzaken veel schade op akkers in Australië. Door de recordoogst van vorig jaar heerst er nu een enorme muizenplaag. De dieren vernielen de oogst en eten zaaisel op. En ook scholen merken het, omdat muizen hun boeken aanvreten en overal in de gebouwen uitwerpselen achterlaten. Het team van wielrenster Lorena Wiebes is verbijsterd over de disqualificatie van de renster. Wiebes werd kort na haar zege de Giro d'Italia Women uitgezet. Ze bleek met een te lichte fiets te hebben gereden. Hij was lichter dan het minimumgewicht van 6,8 kilo. Team ST Works Pro Time plaatst vraagtekens bij die conclusie. Hij zegt dat er door de organisatie misschien verkeerd gewogen is. Ze zeggen dat Wiebes dit seizoen meerdere keren met zo'nzelfde fiets heeft gereden en dat er toen geen problemen waren. Het weer, wolkenvelden en opklaringen wisselen elkaar af. In het zuidoosten kans op een bui. Het is een graad of 15. Overdag gaan wolken en zon elkaar afwisselen. In het oosten is er dan kans op regen en onweer. Het wordt 19 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Het NPO Radio 2.

0: NPO Radio 2.
1: 5:00, Suzanne de Vries met het NOS-journaal. In Parijs zijn honderden mensen opgepakt. Na de winst van Paris Saint-Germain in de Champions League gingen mensen de straat op in de Franse hoofdstad. Er werd brand gesticht en vernielingen aangericht. Bij de ongeregeldheden raakten 6 agenten gewond. Ook op andere plekken in Frankrijk zijn mensen opgepakt na de winst van de Franse club. Op de A67 bij Lierop is een man overleden na een ongeluk. De politie zegt dat het slachtoffer door een auto is aangereden op de rijbaan. Het is nog niet duidelijk.

hoe de man op de weg terecht is gekomen. Er wordt onderzocht of hij al eerder op de weg lag of dat hij over de snelweg liep. Ook wordt er onderzocht wat de identiteit van het slachtoffer is. De A67 bij Lierop is in de richting van Venlo afgesloten. Muizen veroorzaken veel schade op akkers in Australië. Door de recordoogst van vorig jaar heerst er nu een enorme muizenplaag. De dieren vernielen de oogst en eten zaaisel op. En ook scholen merken het, omdat muizen hun boeken aanvreten en overal in de gebouwen uitwerpselen achterlaten. Het team van wielrenster Lorena Wiebes is verbijsterd over de disqualificatie van de renster. Wiebes werd kort na haar zege de Giro d'Italia Women uitgezet, want ze bleek met een te lichte fiets te hebben gereden. En was lichter dan het minimumgewicht van 6,8 kilo. Team SD Works Pro Time plaatst vraagtekens bij die conclusie en zegt dat er door de organisatie misschien verkeerd gewogen is. Ze zeggen dat Wiebes dit seizoen meerdere keren met zo'nzelfde fiets heeft gereden en dat het toen geen probleem

0: De bus werd kort na haar zegen de Giro d'Italia Women uitgezet, want ze bleek met een te lichte fiets te hebben gereden. Hij was lichter dan het minimumgewicht van 6,8 kilo. Team SD Works Pro Time plaatst vraagtekens bij die conclusie en zegt dat er door de organisatie misschien verkeerd gewogen is. Ze zeggen dat Wiebes dit seizoen meerdere keren met zo'nzelfde fiets heeft gereden en dat er toen geen problemen waren. Het weer in Limburg en Brabant geldt code geel. Daar kan veel regen vallen in korte tijd met onweer, hagel en harde wind. In de rest van het land is het droog. Overdag gaan wolken en zon elkaar afwisselen. In het oosten is er kans op regen en onweer. Het wordt 19 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Het NPO Radio 2.

0: NPO Radio 2.
1: 6:00, Suzanne de Vries met het NOS Journaal. In Parijs zijn rellen uitgebroken na de Champions League finale. Er zijn zeker 283 mensen opgepakt en 6 agenten raakten gewond. Mensen gingen in de Franse hoofdstad de straat op om de winst van Paris Saint-Germain te vieren. Die club won in Boedapest na strafschoppen met 4-3 van Arsenal. Na de wedstrijd werd er op meerdere plekken in Parijs vuurwerk afgestoken en brand gesticht. Ook werd de confrontatie met de politie gezocht. Al het busvervoer in Parijs werd stilgelegd, omdat het door de grote menigtes op straat niet meer mogelijk was om veilig te rijden. Ook in andere steden waren ongeregeldheden. In totaal zijn er 426 mensen opgepakt in heel Frankrijk. Opnieuw zijn er 3 mannen gedood bij een Amerikaanse aanval op een boot in de Stille Oceaan. Volgens het Amerikaanse leger was het schip betrokken bij drugsmokkel, maar bewijs daarvoor wordt niet geleverd. Eergisteren werden er ook al 3 mannen gedood bij een Amerikaanse aanval op een boot in de Stille Oceaan. Een voetganger is op de A67 bij Lierop aangereden door een auto. De politie onderzoekt of de man al op de weg lag of dat hij over de snelweg liep en toen werd aangereden. De politie onderzoekt ook wie het is. Het team van wielrenster Lorena Wiebes is verbijsterd over de disqualificatie van de renster. Wiebes werd kort na haar eerste zege, de Giro d'Italia Women, uitgezet. Ze bleek met een te lichte fiets te hebben gereden. Hij was lichter dan het minimumgewicht, dat is 6,8 kilo. Team ST Works Pro Time plaatst vraagtekens bij die conclusie en zegt dat er door de organisatie misschien verkeerd gewogen is. Ze zeggen dat Wiebes dit seizoen meerdere keren met zo'nzelfde fiets heeft gereden en dat er toen geen problemen waren. Het weer. In Limburg en Brabant geldt code geel. Daar kan heel veel regen vallen in korte tijd met onweer, hagel en harde wind. In de rest van het land is het droog. Overdag gaan wolken en zon elkaar afwisselen. In het oosten is er kans op regen en onweer. Het wordt 19 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Suzanne Topper, dankjewel. Ja, Nederland is weer gewoon lekker weer Nederland.
3: Joe, het is vakantiegeldvoordeel bij Veneta. Nu

0: Het weer. In Limburg en Brabant geldt code geel. Daar kan heel veel regen vallen in korte tijd met onweer, hagel en harde wind. In de rest van het land is het droog. Overdag gaan wolken en zon elkaar afwisselen. In het oosten is er kans op regen en onweer. Het wordt 19 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Suzanne Topper, dankjewel. Ja, Nederland is weer gewoon lekker weer Nederland.
2: Joe, het is vakantiegeldvoordeel bij Veneta. Nu tot wel 20% korting op alle gordijnen, jaloezieën en shutters. Plan snel je adviesafspraak of bestel op veneta.com. Jouw raam, jouw Veneta.
3: Hey, met mij. Weet je nog, die comfortabele essentials van Bamigo? Ze hebben deze maand een gigantische jubileumdeal. 25% korting op alles, de hele collectie. Kijk snel even op bamigo.com. Wacht niet te lang, hè?
2: Alleen vandaag nog tot 20% korting op alle raamdecoratie bij Veneta.
4: Spanje. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Boek nu net tot €300 korting per persoon op sunweb.nl.
5: Hoe klinkt werken in een wereldteam?
6: Yes, hij doet het.
7: Ja hoor, dat kan zeker.
5: Van IT'er tot planner tot chauffeur. Als je werkt in transport en logistiek, dan werk je in een wereldteam. Ontdek jouw baan op wereldteam.nl.
8: Van zaakwaarnemer Mino Raiola naar de grote man van de FIFA, Gianni Infantino. We duiken in zijn wereld waarin het draait om loyaliteit, macht en veel, heel veel geld.
9: We love you, president.
8: Luister naar de nieuwe podcast, Gianni's Imperium. Nu in de gratis NPO Luister-app.
10: Vandaag tekenen Bas en Lotte een koopcontract. Net als 510 andere starters. En dan begint het wachten. Met Zeker Starten van ABN AMRO heb je na het tekenen van je eerste koopcontract binnen 3 dagen al duidelijkheid over de financiering. Vraag naar de voorwaarden. Eerste huis kopen? Begin goed voorbereid. Voor ieder begin. ABN AMRO.
11: Jij gebruikt energie op jouw manier. Daarom zie je in de slimme RegelNeef-app van Energie Direct naar welke apparaten in huis de meeste stroom gaat. Handig voor als je een gamende puber thuis hebt. In 1 app snel zien waar je kunt besparen. Met Energie Direct.
10: Zeker starten is nu tijdelijk gratis. Ga naar abnamro.nl/zekerstarten.
12: Ontdek de volledig nieuwe Mazda 6e. Elektrisch rijden met de klasse van Japans vakmanschap. Eindelijk biedt een elektrische auto ook uiterlijke schoonheid en ruimte waar alles samenkomt. Geniet van het pure rijplezier van de volledig nieuwe Mazda 6e. Ontdek meer op Mazda.nl.

0: korting op alles. Montel, de bank is mooi, de prijs nog mooier.
1: Alsof je een ruimtewandeling maakt. Ontdek het werk van kunstenaar Steve McQueen in de Pont Museum Tilburg. Tickets, depont.nl.
2: Boek de mooiste bestemmingen voor de zomervakantie op dereizen.nl of in een van onze winkels. Profiteer nu van onze vakantiegelddeals en krijg tot wel €600 korting. D-Reizen. Live your dreams.
3: De energieprijzen gaan door het dak. Isoleer met nieuwe kunststof kozijnen van Crayon. Zo berekend, eenvoudig besteld. Crayon kozijnen.
2: Profiteer nu van onze vakantiegelddeals. D-Reizen. Live your dreams.
4: Bij Plus zijn we ook dol op lekker buiten eten. Daarom hebben we de beste barbecue-aanbiedingen. Zoals Plus barbecue-worsten, nu 1 plus 1 gratis. En alle Ola waterijs, Cornetto en Magnum handijs, 2 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.

0: Akkerman. Mijn uitzending.
1: Er is maar één.
2: NPO Radio 2.
1: NPO Radio 2.

0: Teddy Swims, Mr. Know-It-All, hoorde je net. Oh, wat een slechte film. Maar ja, gelukkig was de muziek top.
1: Begin je zondag.
2: De thee van Tannas.
0: De persoon die raadt welke film ik heb gezien, krijgt een thee van Tannas autogeurhanger. Want eerlijk, ik weet de titel niet eens meer. Zo weinig indruk heeft die hele film op mij gemaakt. Het ging over twee maffiagroepen en een tijdmachine. En met die tijdmachine gingen ze terug in de tijd om bepaalde mensen niet te vermoorden, omdat er dus een of andere vrouw zwanger was. En meer dan dit herinner ik me eigenlijk niet, want zo boeiend was die hele film niet. Er zaten trouwens wel twee hele goede acteurs in, waardoor ik überhaupt de film ben gaan kijken. De ene die ken je van Wedding Crashers en de ander van X-Men. Maar goed, de muziek, ja, dat was in ieder geval geweldig. Ik vind het altijd leuk aan films dat ze ineens met van die klassiekers komen en zo. Op een gegeven moment, terwijl een van die gasten bijna dood ging, hoorde ik ineens Valerie van Steve Winwood. En ja hoor, ik ging ook gewoon meteen meezingen terwijl die guy gewoon dood ging. Ja, daarom is het ook mijn deeltrack van vandaag, want dat was mijn enige hoogtepunt van mijn filmavond. Welke deeltrack wil jij heel graag horen en waarom? En natuurlijk andere mededelingen over je dag, het leven, de maan, alles is welkom. Misschien heb je ook wel een goede, slechte film gezien die je wilt tippen. Ja, laat je hoe dan ook horen via de NPO Luister-app. Oh ja, en laat dus ook weten welke film het was. Als je het raadt, krijg je een thee van Tannas autogeurhanger.

0: Don't speak, maar stuur een foto via de NPO Luister-app en zorg ervoor dat wij met een bek vol tanden zitten. Ja, dat kan. Dat heeft Pieter namelijk gedaan. Die houdt van diamond painting. Nu heeft hij iets heel opmerkelijks in elkaar gezet. Iemand die zit op een wc met een wc-rol in de hand en haar slipje tegen haar voeten aan. Ik zeg je heel eerlijk, ik rook niet, maar door dit soort dingen denk ik, ja, nou, misschien moet ik dat toch maar wel gaan doen. Nee, geintje, dat doen we natuurlijk niet. Verder komen de audioberichten binnen. Namelijk het volgende.
1: Morning, Hilversum en Wokkelin.
0: Ja, precies. Nou, dat is ook een vibe die ik ontzettend voel op dit moment. Goedemorgen. En verder had ik een hele slechte filmtip gegeven. Iets wat je eigenlijk niet moet kijken. En er komt een tip binnen van wat je eventueel wel kan kijken.
2: Goedemorgen, Thomas. De beste film die ik ooit heb gezien is Saturday Night Fever. Nou, het verhaal was ook dat je zegt niet om over naar huis te schrijven.
0: Oh.
2: Maar John Travolta, ja, dat vond ik en vind ik nog steeds een knappe man.
0: Okay.
2: En de muziek van de Bee Gees. Dus ja, de muziek was geweldig in die film. Dus een beetje vergelijkbaar. Okay, fijne uitzending.
0: Dus niet kijken vanwege de verhaallijn, maar kijken vanwege John Travolta. Okay, noted.
3: De deeltrek.
0: Als er een knap persoon in zit, dan vind ik het eigenlijk ook niet zo erg om ernaar te kijken. Dus ik snap hem eigenlijk wel. En goede muziek helpt ook altijd. En over die muziek gesproken, je kan altijd een deeltrek aanvragen via de NPO Luister-app. En dat heeft John ook gedaan. John, goedemorgen.
4: Hey, goedemorgen.
0: John, jeetje mina, jij hebt best wel iets pittigs meegemaakt. Een snowboardongeluk, waardoor ze echt met hamers en toestanden jou helemaal weer in elkaar moesten timmeren. Dat is gelukt, maar er was een twijfel. Hè? Er ligt de twijfel dat jij niet meer zou kunnen hardlopen.
4: Ja, dat klopt. Dat zei de dokter destijds die mijn enkel in de gips zette. Die zei, nou ja, het is maar de vraag of je überhaupt nog kan lopen na zo'n ongeluk. Want het ging met 75 kilometer per uur en dan sta je in één keer stil. Dus dan komt er best wel wat kracht op zo'n enkel die hoorbaar breekt. Maar dat ging in het begin even goed, dacht ik. Ik heb na 3 maanden weer een marathon gelopen.
0: Wow.
4: Maar daarna kreeg ik zo'n enorme terugval dat het normaal lopen niet meer mogelijk was. Maar goed, iets van 15, 16 weken terug heb ik een behandeling gehad, inderdaad met een hamer en een drevel, had ik gezien van Jutta Leerdam. En hebben ze die enkel weer op zijn plek getikt.
0: Ja.
4: En verdomd, het lopen ging ineens goed.
0: Oh.
4: En vandaag sta ik aan de halve marathon van Groningen. Dus geen John Travolta die gaat dansen, maar
0: we have John Travolta at home. John, dit is zulk waanzinnig nieuws. Weet je, ik hou er zo ontzettend van als mensen met hun gedachten het toch voor elkaar krijgen om als arts te zeggen van we geven op. En het is maar, of je kan lopen en jij denkt nee, ik kan het. Dit is mijn lichaam.
4: Ja,
0: ik neem de macht terug over mijn lichaam. En als ik zeg dat ik kan lopen en hardlopen, dan doe ik dat. And you did that.
4: Absoluut, ja. Nou, vooral doorgaan, hè.
0: Ja, ik vind het zo'n mooi verhaal. Dank je wel dat je dit wilde delen. Ik weet niet wie dit moet horen luisteren. Er luisteren best wel wat kwetsbare mensen naar dit programma. Oprecht, nee, echt, ik meen het. Ik krijg best wel veel berichten binnen van mensen die er echt doorheen zitten. Geen licht meer zien aan het einde van de tunnel. Luisteren naar dit programma. En dan heb je jou, John, met jouw verhaal. Dat jij dit deelt en dat jij macht en regie over jouw lijf hebt overgenomen. John, ik hou echt van jou en jouw verhaal. Ik ga je gewoon nog een applaus geven.
4: Ja.
0: Dankjewel.
4: Ja, dankjewel.
0: Ja, dit is echt een wonder. Zo meteen dus een halve marathon voor jou. En je wilde daar heel graag een liedje bij horen. Welk liedje mag ik voor je draaien?
4: Nou ja, Van Halen, Running With The Devil.
0: Van Halen, Running With The Devil. Ik ga hem voor je draaien. En wil je me één ding wel beloven, lieve John?
4: Vertel.
0: En dat is dat je wel rustig aandoet en ervoor zorgt dat je gewoon voor altijd kan blijven lopen, rennen en alle dingen die je wil doen.
4: Ik ga zeker niet rustig aan doen vandaag. Ik zal lekker knallen.
0: Maar wel knallen met gedachten. Juist, inderdaad. Hou je kopje erbij, topper. Ik ben zo ontzettend trots op jou. Nogmaals, dank je wel voor het delen.
4: Hey, jij ook bedankt. Fijne dag, hè?
0: Jij ook.
4: Hai, hai.
3: De deeltrek.

We hebben een heleboel mensen blij gemaakt met Anastasia, I'm Out of Love. Ja, het voelt echt als lang geleden dat we het hebben gedraaid op NPO Radio 2. Ja, lekker man. De thee van Tadas hier in de vroege ochtend. Ik was net op zoek naar een film die ik heb gezien, waarvan ik de naam dus niet meer wist. En er is iemand binnengekomen die het juist heeft geraden. Geloof het of niet, alle titels. Ik moet toch googlen om te kijken of het die film is of niet, want ik wist het ook niet meer. Maar het was inderdaad The Mike en Nick... En Nick en Alice. Je kan het dus zien op Disney+. De Mike en Nick en Nick en Alice. Maar eigenlijk weet je het niet kijken, want het is gewoon geen goede film. Gewoon niet doen. Degene die het goed had geraden is Matthijs trouwens. Matthijs, jij krijgt van mij een thee van Tannas autogeurhanger. Ik heb wat moois geleerd via een Amerikaanse motiverende spreker. En ik wil die boodschap daarom ook heel graag met jou delen. Stel je voor, je merkt dat iemand die je dierbaar is afstand van je neemt. Je voelt spanning en twijfel. Maar heb ik iets verkeerd gedaan? En je overweegt vervolgens om te bellen, maar je besluit te wachten, omdat je niet zeker weet wat er speelt. En de dagen erna sluimert die gedachte in je achterhoofd. Je voelt je rusteloos, afgeleid. Alles lijkt beïnvloed door die onzekerheid, terwijl er nog helemaal niets bevestigd is. 3 dagen later ontvang je een bericht. Hun telefoon was stuk. Daarom hoorde je dus niks, want ze konden je gewoon helemaal niet bereiken. En er ontstaat een opluchting, want er is niemand gekwetst en alles bleek gewoon een aanname te zijn. En je realiseert je daardoor het volgende. 3 dagen voor onnodige stress laten zien hoe makkelijk onze gedachten ons leven gewoon kunnen bepalen. Waarom wacht je op een probleem dat misschien niet bestaat? Waarom kies je niet voor positieve aannames of het zelf nemen van initiatief? En natuurlijk is het oké om onrust te voelen, hè? Maar... niemand verdient het om diens hele leven te laten bepalen door 1 gevoel of 1 gebeurtenis. Kortom, laat aannames niet de regie over je dagen nemen. Vertrouw, handel en verschuif je energie naar wat echt telt. Zo maak je ruimte voor mooiere dagen.

Als je in de top 2000 café bent geweest... Sorry, we moeten het erover hebben. Ik weet het, het is morgen pas juni. Maar als je in het top 2000 café bent geweest... en je hoort ineens weer de liedjes die dan in jouw uren waren... dat jij aanwezig kon zijn in het café... dan krijgt het toch ineens een andere lading. Dat heb ik onder andere met Phil Collins, met Studio. Weet je wel, dan denk ik bij mezelf... oh, ja, dat doet me gewoon weer denken aan de top 2000. Ja, sorry, ik weet het, het is juni. Ik weet het, tenminste bijna juni dan. Ja, maar wacht eens even. Dat betekent dus dat we 6 maanden in het jaar zitten. Mogen we het er dan wel over hebben? 6 maanden. Is dat een regel? Ik weet het niet. Ongeschreven regel. Bij deze, we mogen het er weer over hebben.

Wij vrouwen kunnen dat als geen ander als we elkaar weer zien. Binnen 5 minuten plannen we een heel leven. Weekend weg, andere stad, die ene koffietent waar we echt heen moeten. Dit gaan we doen hoor, ja, dit keer echt. 3 jaar later appen we. Zullen we koffie doen? Nou, uiteindelijk wordt het zondag. 2 uurtjes, strak gepland. Jij iets later, ik iets eerder weg. En natuurlijk, natuurlijk, eindigen we gewoon weer bij datzelfde koffietentje waar we altijd zitten. We bestellen ook hetzelfde, praten bij en voor we het weten staan we weer buiten. Hé, die trip hè, waar we het eerder over hadden, die moeten we echt doen, dat zeg jij. Ja, ja, ja, dit jaar nog schat, dit jaar nog, zeg ik. En ergens geloven we het nog steeds. Eerlijk, misschien zit het hem niet in waar we heen gaan, maar dat we elkaar toch steeds weer kunnen vinden. En mannen, die sturen gewoon via WhatsApp bier. En diezelfde avond zien ze elkaar nog. Ik ben nooit jaloers op mannen geweest, maar nu wel. Bedankt.

0: hier.
1: Dit is NPO Radio 2.
2: Geniet jij minder van de zon omdat je dan al gauw meer teruglevert? Met de zonoplossingen van Vattenfall verbruik je zoveel mogelijk van je opgewekte stroom zelf. Dat voelt als nieuwe energie. Vattenfall. Er is altijd een weg.
3: Hallo allemaal, ik ben het. Lieselot van Prijsvrij.
4: Lot, je bent op de radio, hè?
3: Weet ik heb een belangrijke mededeling.
4: Over de vakantiegeld Supersaleweken?
3: Ja, dat wou ik dus zeggen.
4: Oh, sorry. Ook zo'n zin in vakantie? Prijsvrij vakanties.
2: De nieuwe Opel Astra. Made in Germany. Maar wat betekent dat eigenlijk? Je voelt het in de dynamische rij-eigenschappen. En je ziet het in het krachtige en verfijnde design. De nieuwe Opel Astra. Ontwikkeld, ontworpen en gebouwd in Duitsland. Stap in vanaf €35.599 of €197 netto bijtelling per maand. Ontdek de nieuwe Astra bij jouw Opel verkooppunt.
3: Heb jij ook zo zin in vakantie?
4: Prijsvrij vakanties.
5: Transport rijdt alleen door als de banden in topconditie zijn. Daarom heeft Profile 100% uptime voor bandenmanagement. Helemaal afgestemd op jouw bedrijf. Met 100% uptime zijn je voertuigen fit voor elke rit. Kijk op profile.nl/truck voor meer informatie.
6: Profile. Beter, sneller, verrassend voordelig.
7: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Deze week Café Sauzen. Flessen van 250 of 320 milliliter. 1 plus 1 gratis. En alle Robijn. 2 plus 3 gratis. Aanbiedingen die je omver blazen. Dat is de ja van Jumbo. Fit voor iedere rit. Met de banden van Goodyear en de service van Profile.
8: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
9: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
10: Nog steeds drempelvrees om over te stappen op een elektrische bedrijfswagen van Peugeot? Je bent dan wel van je BPM-vrees, je angst voor zero-emissiezones en je brandstofprijzenpaniek af. Snel naar Peugeot.nl dus, want daar profiteer je van 5 jaar 0% rente op de financiering en van korting tot €12.000. Ben je ook meteen van die FOMO af?
11: Peugeot.
12: Ruimte, weg van de massa. Je vindt het nog...

0: last-minute zonvakanties? Ontdek nu de collectie op ElizaWasHere.nl. Eliza Was Here. Unieke vakanties. Weg van de massa.
1: Lieve kips, vega broodbeleg dan gewoon vega broodbeleg. Nieuw van kips, vega broodbeleg. In de vega lekkere varianten grillworst, boterhamworst en kipfilet. Lekker, op je boterham, wrap of cracker.
2: Dit is NPO Radio 2.
3: Het is 7 uur, Jeroen van Kan met het NOS Journaal. In Parijs zijn gisteravond rellen uitgebroken na de Champions League finale. Er zijn zeker 283 mensen opgepakt en 6 agenten gewond geraakt. Mensen gingen de Franse hoofdstad de straat op om de winst van Paris Saint-Germain te vieren. Die club won in Boedapest na strafschoppen met 4-3 van Arsenal. Na de wedstrijd werd er op meerdere plekken in Parijs vuurwerk afgestoken en brand gesticht. Ook werd de confrontatie met de politie gezocht. Al het busvervoer in Parijs werd stilgelegd omdat het door de grote menigtes op straat niet meer mogelijk was om veilig te rijden. Het Amerikaanse leger heeft opnieuw een boot in de Stille Oceaan aangevallen. Daarbij zijn 3 mannen gedood. Volgens de VS was het schip betrokken bij een drugsmokkeloperatie. Bewijs daarvoor wordt niet geleverd. Het is de 2e aanval in 2 dagen tijd. Eergisteren werden ook 3 mannen gedood bij een aanval vanuit de lucht. De regering Trump voert sinds september geregeld aanvallen uit op boten in de Caribische Zee en de Oostelijke Stille Oceaan. Volgens Trump zijn die gericht op drugskartels. Op de A67 bij Lierop is een man overleden na een ongeluk. Politie zegt dat het slachtoffer op de rijbaan is aangereden door een auto. Het is nog niet duidelijk hoe de man op de weg terecht is gekomen. Onderzocht wordt of hij al eerder op de weg lag of dat hij op de snelweg liep. Ook wordt onderzoek gedaan naar de identiteit van het slachtoffer. Het team van wielrenster Lorena Wiebes is verbijsterd over de disqualificatie van de renster. Wiebes werd kort na haar eerste zege de Giro d'Italia Women uitgezet. Ze bleek met een te lichte fiets te hebben gereden. Hij was lichter dan het minimumgewicht van 6,8 kilo. Team SD Works ProTime plaatst vraagtekens bij die conclusie en zegt dat het door de organisatie misschien verkeerd is gewogen. Het weer tot besluit. In Limburg en Brabant geldt code geel. Dan kan korte tijd veel regen vallen. De onweer, hagel en harde wind. In de rest van het land blijft het droog. Later vandaag wisselen wolken en zon elkaar af. In het oosten is er kans op regen en onweer. Het wordt 19 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Jeroen Topper, dankjewel. Ster.
5: Met Libelle mag je gezien worden. Want bij een jaar Libelle krijg je nu een exclusieve Shabby's tas ter waarde van €189,95. Lees Libelle nu voor maar €2,95 per week. En krijg deze stijlvolle tas gratis. Maar wacht niet te lang, want op is op. Ga naar libelle.nl/actie.
6: Alligators op de golfbaan, valspelen bij het kaarten en een bom in het vliegtuig. En dan moest er ook nog gevoetbald worden. Andere tijden sport over de verhitte avonturen van Oranje op het WK van 1994 in Amerika. Vanavond 21:15 op NPO 1.
7: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Ben & Jerry's bekers van 427 of 465 milliliter. 1+1 gratis. En alle 1 liter Pepsi, Royal Club, Rivella of Sushi.

0: kaarten en een bom in het vliegtuig. En dan moest er ook nog gevoetbald worden. Andere tijden sport over de verhitte avonturen van Oranje op het WK van 1994 in Amerika. Vanavond 10:15 op NPO 1.
1: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Ben & Jerry's bekers van 427 of 465 milliliter. 1+1 gratis. En alle 1 liter Pepsi, Royal Club, Rivella of Sushi. 1+1 gratis. Aanbiedingen die je omver blazen. Dat is de ja van Jumbo.
2: NN North Sea Jazz, 10, 11 en 12 juli. Rotterdam Ahoy, met de Isley Brothers, The Roots en special guests. Burna Boy, John Legend, Nile Rodgers en Sheik. En nog veel meer. Info en tickets via noordseajazz.com.
3: Hey, met mij. Weet je nog, die comfortabele essentials van Bamigo? Ze hebben deze maand een gigantische jubileumdeal. 25% korting op alles. De hele collectie. Kijk snel even op bamigo.com. Wacht niet te lang, hè?

0: Alleen bij Vodafone. Maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited.
1: Ik wil sneller snel, zonder te remmen. Vodafone.
0: Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
2: Verleg je grenzen met de Kia EV5. Een krachtig SUV-design met ongekend veel ruimte en comfort en een rijbereik tot 530 kilometer. Daag jezelf uit om verder te gaan. Ontdek de Kia EV5. Tijdelijk met €3000 inruilvoordeel. Boek je proefrit op kia.com.
3: Kia. Movement that inspires.
0: Vodafone Unlimited. Vanaf €22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
4: Dit weekend is het late night shopping in de designer outlets van Roermond en Roosendaal.
5: Oh, ja, lekker zeg. Shoppen tot 10 uur 's avonds.
4: En met extra korting. Zullen we?
5: Tot 60% extra korting bovenop de outletprijs. Late night shopping. Van 29 tot en met 31 mei bij designer outlet Roermond en designer outlet Roosendaal.
6: Hardlopen, Hyrox, hiken, padel, crossfit, yoga. We trainen meer dan ooit. Maar train je ook je zelfvertrouwen, je persoonlijke kracht en je werkgeluk? Daar heb je op je werk iets aan en thuis. Schouten en Nelissen. Trainingen voor je leven.
7: Vanavond in Over Mijn Lijf.
8: Daar zijn we.
9: De lang verwachte dag.
8: Nou, de grote avond eigenlijk, hè?
9: Ja, eindelijk.
10: Nou, we gaan gewoon hardlopen.
8: Ja, want...
10: Ik vond het een
11: bucketlist. Waar het? Nou, bij Wonderfeus.
8: Nu toch wel, hè?
11: Ja.
7: Over Mijn Lijk, vanavond om 21:30 bij BNN Vara op NPO 1.
6: Train je zelf bewuster, krachtiger en gelukkiger met Schouten en Nelissen. Kijk op sn.nl.
12: De thee van Panas.

0: Mika, Grace Kelly, goedemorgen op deze zondagochtend. Je luistert naar NPO Radio 2. Ze zeggen vaak dat je mensen pas echt leert kennen op reis, omdat je daar ziet wie iemand is buiten diens comfortzone.
1: Goedemorgen, bakkie doen.
0: Voordat mijn vriendinnen gingen trouwen, verloof raakten of zwanger werden, gingen we nog één keer samen op reis. En ja, dat vonden we best wel spannend, want je hoort genoeg horrorverhalen over vriendinnenvakanties. Bijvoorbeeld over iemand die ineens met vreemden verdwijnt of spontaan naar een andere stad vertrekt. Dus wij dachten, nee, dit wordt chaos. Dadelijk ga ik iets zien van jou, waardoor onze vriendschap gewoon op het spel staat. Maar het tegenovergestelde gebeurde. Iedere middag haalden we broodjes, zaten we uren op een bankje aan de boulevard te praten over van alles en nog wat. Psychologische analyses over allemaal mannen gooiden we erop los. Het was gewoon zo leuk dat ik zelfs één keer had besloten om naar Spanje te rijden. En dat we daar toen verdwaalden en dat we toen werden aangehouden door de politie. Maar uiteindelijk hebben we er vooral heel hard om gelachen en kwamen ermee weg om met een waarschuwing, omdat mijn vriendin supermooi is, waardoor ze met haar schoonheid de politieagent heeft doen geloven dat wij heel onschuldig zijn. En onze irritaties, ja, die waren er wel hoor. Ik bijvoorbeeld die de hele reis aan het klagen was omdat ik niet kon poepen. Een vriendin die alleen maar over haar ex praatte, die gewoon geen haar meer op zijn hoofd had. En een ander die elke dag haar verloofde belde en dan hoorde je echt alleen maar... Nou goed, in vergelijking met die horrorverhalen viel dit dus hartstikke mee en groeiden we juist ook meer naar elkaar toe. En in het kader van het strandvakantieseizoen, het lekkere weer, is het onderwerp van vandaag: hoe heb jij op vakantie met vrienden gemerkt dat je elkaar en misschien zelfs jezelf op een andere manier leert kennen? Laat je horen via de NPO Luister-app. We gaan het erover hebben. En een audioberichtje deze kant op sturen kan. Mocht je verlegen zijn, dan mag je natuurlijk ook gewoon typen.

0: Hoe heb jij op vakantie met vrienden gemerkt dat je elkaar en misschien zelfs jezelf op een andere manier leert kennen?
1: Goedemorgen, Bakkie Doen.
0: Via de NPO Luister-app kan je dat laten weten. En Edward die heeft dat gedaan. Die zegt, ik heb wel vrienden, maar de weinige keren dat we samen op vakantie waren, waren er van mijn kant wel wat kleine ergernissen. Zoals dat er een paar met oogkleppen op te snel voor ons uitfietsen of liepen. Die snap ik ook niet, hè? Dat zie je ook heel vaak met partners die voor het eerst op vakantie samen gaan. Dat de partner, de man, dan heel snel vooruit gaat lopen, de vrouw een beetje achterblijft. Of dat ze dan continu alleen maar op hun telefoon zitten, helemaal geen aandacht hebben voor elkaar. Dan denk je, wat wil je samen op vakantie gaan? Dat is toch juist om meer bonding te creëren? Je houdt toch rekening met elkaar? Hé, ik zeg je eerlijk, wij hadden zelfs een toiletschema op een gegeven moment gemaakt van wanneer gaan we poepen en wanneer niet. En wanneer, ja, je moet rekening houden met elkaar. En dat was zo fijn dat we dat ook konden van. Een vriendin zei, ik ga wel even buiten wandelen, zodat jij kan poepen. En dan ging ik andersom buiten wandelen. Want zij kon er niet tegen dat er iemand in de kamer was terwijl ze aan het poepen was. Ja, weet je, dat zijn dingen waar je rekening mee moet houden. Ik vind dat echt heel normaal, vind ik geen taboe. Matthijs die zegt, ik had een relatie met een Luxemburgse jongen in Luxemburg. En we deden mee met een dropping. De camping waar we stonden was christelijk. En het was de eerste keer, ondanks wat anderen lieten merken, ik gelukkig was. En toen kwam de eigenaar langs en die praatte met mij en die zei dat ik me niet gek moest laten maken. Nou, dat was de eerste keer dat ik een relatie had en zo'n mooie tijd. En die dropping was snel gelopen. Hij vroeg een Luxemburger de weg zonder dat de teamleider het door. Ik snap helemaal geen fuck van wat ik net heb gelezen. Ik snap echt niks. Wat staat hier nou? Er zijn geen punten, er is geen interpunctie. Matthijs, ik probeer dit echt te lezen, maar ik snap het niet. Volgens mij, lang verhaal kort, dacht je dus dat het een ramp zou worden om samen op vakantie te gaan met je vriend uit Luxemburg. Maar in Luxemburg zijn ze op vakantie gegaan. Christelijke camping, maar het viel mee, want het ging gewoon goed. Volgens mij staat dat er. Ik weet niet wat ik net gelezen heb. Sorry iedereen die dat moest horen. We gaan snel door naar de muziek. Ik heb goede muziek voor je klaarstaan. Fleetwood Mac, Landslide, is al prachtig. Nickelback staat daarna voor je klaar met Rockstar. Hey, het is hier ook benauwd en warm, hè? Ik snap er niks meer van.

0: Rockstar.
1: Nickelback met Rockstar. Dat doet me denken aan van die AI country liedjes op TikTok. Ja, ik weet het hoor, dit nummer is van de Zero's en het heeft er helemaal niks mee te maken. Maar dit is dus nu een trend en misschien ken je het niet, je gaat het nu kennen.
2: Listen to it, just wait for the ads to go by.
1: Wait for it, wait for it.
2: I just need your real reaction to this, okay?
3: Okay.
1: Oh, je hoort het niet goed. Wacht, wacht, één seconde, je hoort hem niet goed. Wacht. Ja, oké, komt-ie, sorry.

0: Ja, Jerking on Dead Goose. Jij mag raden waar het over gaat. Gaan we over op het weer. Ja, het lijkt heel erg mooi weer. Het is eigenlijk ook wel mooi weer. Maar ja, zon en wolken wisselen elkaar af. In de middag zijn er een paar buien. Het wordt vandaag 19 tot 25 graden. Over naar de NOS Headlines van 7:30, verzorgd door Sydney Dijkers. Goedemorgen.
1: Hey Dennis, goedemorgen. Op de A67 bij Lierop is vannacht een man overleden na een ongeluk. Hij lag of liep op de weg en werd vervolgens geschept door een auto. De politie onderzoekt nog waarom hij op de snelweg was. Het Amerikaanse leger heeft opnieuw een boot in de Stille Oceaan aangevallen. Daarbij zijn 3 mannen gedood. Volgens de VS was het schip betrokken bij een drugssmokkeloperatie. Maar bewijs daarvoor geven ze elke keer niet bij zo'n aanval. Het is de tweede aanval in 2 dagen tijd. In Rotterdam is vannacht een man zwaar gewond geraakt bij een steekpartij. Die was in een woning daar. Het slachtoffer is een man van 38. Hij is naar het ziekenhuis gebracht. Een andere man en een vrouw die ook in de woning waren zijn opgepakt. En Paris Saint-Germain heeft de Champions League gewonnen. In een spannende finale tegen Arsenal stond het na 1-1 verlenging. Verlenging 1-1 en dus kwamen er strafschoppen. Was te horen bij Ziggo Sport.
2: Gabriel Safonov. Oh, het is klaar! En Paris Saint-Germain prolongeert de Champions League-titel. Is opnieuw de beste van Europa. En Arsenal blijft wachten.
1: Nee, in Parijs was het dus gisteravond feest, maar het liep ook op een aantal plekken uit de hand. Er werden brandjes gesticht en er werd vuurwerk afgestoken. Er zijn 283 mensen opgepakt. 6 agenten raakten ook gewond.
0: En dan zijn er mensen die zeggen dat vrouwen emotioneel zijn. Nou, bij deze. Sydney, dankjewel. Jouw autotoilet of slaapkamer kan ruiken naar de sterke geur van snoep, vanille en vrolijkheid. Want je kunt weer een thee van Tannas autogeurhanger winnen. En je kunt kans maken op die geurhanger door minimaal 2 van de 3 fragmenten die mijn collega Google vanuit het Engels naar het Nederlands heeft vertaald correct te raden. Denk je, ja, ik weet niet zo goed waar ik aan toe ben. I got you.
3: Ik wil niet rocken, DJ.
0: Ik wil niet rocken, DJ. Ja, kom op, die is heel makkelijk.

0: Vandaag over hoe heb jij op vakantie met vrienden gemerkt dat je elkaar en misschien zelfs jezelf op een andere manier leert kennen. En Matthijs die had een heel bericht gestuurd die we niet begrepen, dus hij heeft besloten om het in te spreken. Jongens, hold your horses.
1: Ja, dus lang verhaal kort. Ik had daar voor het eerst een relatie. En ondanks dat het christelijk camping was, die mijn gaardheid natuurlijk wel een beetje judgde, had ik toch een goede tijd. En ja, ik heb me ook gewoon laten zien dat ik niet me gek moest laten maken wat anderen denken. En dat eigenlijk.
0: Fee, goedemorgen.
2: Hallo.
0: Snap jij het? Of ligt het aan mij?
2: Ik moet eerlijk zeggen, halverwege was ik een beetje uitgezoomd.
3: Welkom bij Hotel California. Wat een heerlijke plek, wat een heerlijke plek.
4: Even Google vertalen.
0: En Fee is iemand die wel echt haar aandacht erbij kan houden. Hè? Ze gaat vanavond gewoon voor samen met 90 andere mensen in een orkest spelen. En ze speelt zelf 4 jaar viool en ze doet dit. Dus als ik het zelfs niet begrijp en zij niet, dan Matthijs, dankjewel schat, stuur ons niet nog iets. We snappen het niet. Niets meer sturen alsjeblieft. En wauw, ik ben wel echt onder de indruk dat je dit doet. Hoe ben je hier nou weer ingerold?
2: Ik ben toen ik 8 of 9 was, denk ik, begonnen met viool spelen. En toen zo rond dus mijn 15, 16, was mijn docent van, dit is misschien echt wel iets voor jou. En ja, toen ook auditie gedaan. En dat was wel echt een van de beste keuzes die ik ooit heb gemaakt.
0: Ja, zo zie je maar weer dat je zoiets groots en gaafs mag doen. Is dit de eerste keer of doe je dit wel vaker?
2: Dit is wel de eerste keer dat ik, zeg maar, bij zo'n orkest ben gekomen.
0: Wauw, ja. Hey, deze is voor jou. Deze is voor jou. En zo zie je maar weer hoe belangrijk het is dat je een docent in je leven hebt die je aanmoedigt en support. Hè? Hoe belangrijk het is dat docenten de juiste dingen tegen hun leerlingen zeggen. Want kijk waar je nu bent.
2: Ja, echt helemaal mee eens.
0: Is er ook een bekend nummer wat wij kunnen kennen wat je gaat spelen vanavond? Of is het echt klassieke muziek?
2: Ja, het is wel echt klassieke muziek. Maar we spelen bijvoorbeeld ook wel een stuk van John Williams. Dus dat filmmuziek.
0: Wauw, interessant. Leuk, schat. Nou, heel veel plezier. Ja. Ik ben benieuwd of je ook een beetje de muziek van nu goed kan herkennen. Zeker als Google er ook nog eens een vertaling overheen heeft gegooid. Vanuit het Engels naar het Nederlands op een vlakke en saaie manier. Maar je bent een muziekkenner, dus ik heb er alle vertrouwen in. Heb jij er alle vertrouwen in?
2: Alle vertrouwen, nee. Maar, weet je, we zien het wel.
4: Even Google vertalen.
0: Ja, je moet er minimaal 2 van de 3 goed hebben, dan moet het in principe in orde komen. Oké, komt de eerste.
3: Ja, ja, ja, ja, ja, ik heb je, maanlicht. Jij bent mijn sterrenlicht, ik heb je de hele nacht nodig. Kom op, dans met me, ik zweef.
2: Yes. Dance with me, I'm...
0: Okay. You're doing what?
2: Nee.
0: Nee.
2: Oh my god. Oh my god.
0: Ja, Dua Lipa en Da Baby met Levitating. Geef niks, je hebt nog kansen op die jackpot. Komt de volgende.
3: Ik wil niet rocken, DJ, maar je geeft me zo'n fijn gevoel. Wanneer houdt het op, DJ? Want je houdt me de hele nacht wakker.
2: Rock DJ. I don't wanna rock on DJ.
0: But you're making me feel so nice. Correct, inderdaad, van Robbie Williams. Oké, komt de volgende.
3: Ga makkelijk op me, schatje, ik was nog een kind. Ik kreeg niet de kans om de wereld om me heen te voelen. Ik had geen tijd om te kiezen wat ik wilde doen, dus ga makkelijk op me.
2: Easy on me van Adele.

0: inderdaad. Je hebt er minimaal 2 van de 3 goed. Dus die jackpot die is van jou. Vandaag speelthema is paffen. Want het is vandaag Wereld Anti-Tabakdag. En om die reden hoorde je 3 spelfragmenten van artiesten die in het verleden hebben aangegeven gestopt te zijn met roken. Die thee van Tannas autogeurhanger is dus van jou. En jij mag dus 1 van de 3 nummers uitkiezen die ik in zijn volledigheid voor je ga draaien. Dus zeg het maar.
1: Oh, moeilijk.
0: Hij is echt moeilijk, ja. Het zijn echt 3 parels.
1: Ja. Doe maar Rock DJ.
0: Rock DJ van Robbie Williams. Ik ga hem voor je draaien. Topper, dankjewel voor het meespelen. Succes vanavond, hè.
1: Dankjewel.

0: Have Some Fun, Sheryl Crow, te horen hier op 2. Ja, we hebben eerder een bericht ontvangen vandaag in de NPO Luister-app van Matthijs, die antwoord geeft op de vragen waar we het vandaag over hebben. Hoe heb jij op vakantie met vrienden gemerkt dat je elkaar en misschien zelfs jezelf op een andere manier leert kennen? Nou, hij deed een poging om dat verhaal te vertellen. Ik probeerde het te lezen, ik snapte er niks van, zat geen interpunctie in. Daarna probeerde hij het kort en krachtig via een audiobericht in te sturen. Dat kwam toen ook niet helemaal bij ons aan. Maar Matthijs is een vaste luisteraar van ons. En wij kunnen altijd lachen, gieren, brullen met Matthijs. Achter de schermen heb ik hem gebeld. Ik heb hem nu ook aan de lijn. Hij baalde vooral dat hij het gevoel had dat ik daardoor mijn uitzending op het spel heb gezet. Omdat ik dan niet lekker uit mijn woorden kwam doordat ik zijn bericht wilde lezen. Maar weet je, ik vind het juist mooi als het lekker menselijk is. En ik zeg ook zo vaak dingen op de radio waarvan achteraf Youssef me aankijkt met, dat is mijn producer, die aankijkt van, ja, wat heb je nou eigenlijk echt gezegd? Ik heb geen idee. Dus het hoort ook wel een beetje bij het leven om dingen niet altijd helemaal te kunnen vertellen. Ik bedoel, ja, wij zijn radio-dj's, maar af en toe lullen wij zo slap dat je echt denkt, tering, je krijgt gewoon betaald om goed te praten en zelfs dat kan je niet. Weet je? Dus Matthijs, lieverd, ben je oké?
1: Ja hoor, het gaat helemaal goed hoor.
0: En het mooie is dat we een berichtje kregen van Kikje, die dus jouw verhaal, toch nog iets van je verhaal heeft gemaakt. En deze, daar ben je akkoord mee gegaan. Dit is dus wat Matthijs bedoelde. Matthijs die had voor het eerst een relatie met een jongen en belandde als homostel op een christelijke camping in Luxemburg. Oeps, de camping-eigenaar stak ze een hart onder de riem. Laat je niet gek maken door hoe anderen denken. En ik denk dat Matthijs deze levensles bedoelde. Ik ken hem verder niet, maar ik wens hem heel veel geluk in de liefde. Dat zegt Kikje. Matthijs, kun je bevestigen dat dit het verhaal is?
1: Ja, zo was het verhaal een beetje, ja.
0: Kijk, luisteraar Kikje, is het toch gelukt om er wat van te maken? Kikje, ik zeg, ik schuif aan de kant en jij komt hier werken. Is het daarmee opgelost?
1: Ja hoor, is helemaal goed hoor.
2: Op NPO Radio 2 hoor je nieuwe Nederlandse muziek.
3: Dit is Ruben Heijn met It Feels Right.

0: NPO Radio 2.
1: Op je dooie gemak of met een ongelofelijke gang naar witte steriele museumzalen, groene tuinen, hoge muren en houten vloeren, naar het topje van een kasteeltoren of naar de krochten van een archief. Naar bloeddorstige dieren met spierwitte tanden, naar onzichtbaar krioelende microben ergens op een stuk giraf, of, eens voor de verandering, naar iets dat eens een keer niet leeft. Iets van bijvoorbeeld vreselijk koud marmer. Iets dat geen mening heeft. Iets totaal abstracts. Of naar schilderkunst, Rembrandt en ogen. Ogen zo echt dat je het niet kan geloven. Ga naar wat je nog niet snapt of normaal gesproken zou afkeuren. Maar ga zoals jij wil met de museumkaart.
2: Hey, dat is wel raar. Deze mosselkwekerij zit midden in de stad op 8 hoog.
3: Weet met wie je wel of niet veilig zaken kunt doen. Check altijd het handelsregister. En beoordeel bijvoorbeeld of een bedrijf wel op een logische plek zit. KVK. Hou vast voor ondernemers.
4: Mei is finale maand bij NOS Sport. De ontknopingen in volleybal, hockey, handbal, voetbal en veel meer. Iedere zondagmiddag in mei is het alles of niets. Beleef het bij de NOS. Live op NPO 1 en NPO Radio 1.
5: Een nieuwe grill. Op ons terras.
6: Sorry, het is WK.
5: Ontdek waanzinnige WK-deals. Score nu een Tefal Dual Easy Fry en Grill XXL voor 139,99. Alleen bij Mediamarkt.
7: Bij Ziggo heb je altijd alles om van het voetbal te kunnen genieten. Switch daarom nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Geldig bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
8: 1 op de 4 mensen overlijdt aan trombose. Trombose is een bloedprop die kan leiden tot een longembolie, hersen- of hartinfarct. Daarom, stop de prop. Stop trombose. Ontdek hoe op trombosestichting.nl.
7: Switch en score, ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
9: Alsof je een ruimtewandeling maakt. Ontdek het werk van kunstenaar Steve McQueen in de Pont Museum Tilburg. Tickets, depont.nl.
10: Alligators op de golfbaan, valspelen bij het kaarten en een bom in het vliegtuig. En dan moest er ook nog gevoetbald worden. Andere tijden sport over de verhitte avonturen van Oranje op het WK van 1994 in Amerika. Vanavond 21:15 op NPO 1.
11: Bij Plus zijn we ook dol op lekker buiten eten. Daarom hebben we de beste barbecue-aanbiedingen. Zoals Plus barbecue-worsten, nu 1 plus 1 gratis. En alle Ola waterijs, Cornetto en Magnum handijs, 2 plus 1 gratis. We doen met je mee, Plus.
12: Goedemorgen, hopelijk zonder zorgen topper. Zometeen staan Cardigans voor je klaar met Loveful. Na het NOS-journaal van 8 uur verzorgd door Sidney Dijkers. Goedemorgen.
13: Hey Thanos, goedemorgen. President Trump heeft geprobeerd om verschillende voorwaarden van een voorgestelde deal met Iran te wijzigen. Volgens Amerikaanse media was er een bijeenkomst in de Situation Room en zou Trump daar een nieuwe versie naar Iran hebben gestuurd. Hij zou alleen een deal willen ondertekenen als aan zijn rode lijnen is voldaan. Maar wat die dan zijn is niet duidelijk. Er gaan al de hele week berichten rond over een mogelijke deal tussen Iran en de VS. Maar een definitieve overeenkomst is nog ver weg. Op cruciale onderdelen liggen beide landen mijlenver uit elkaar. Het is vandaag Witte Bandendag. Dat is de dag waarop het genocidale geweld tegen Bosnische moslims en Kroaten in de jaren 90 wordt herdacht. Sara Zavic spreekt dan bij de herdenking in het Wereldmuseum.
14: Mijn volk is bijzonder weerbaar, dus ze dragen dat trauma zeker met zich mee. Maar het is niet dat het alleen maar verdriet is in de omgeving. Mensen gaan door en het leven gaat verder. Maar dat trauma, dat springt zo nu en dan op. En zeker in mei merk je dat mensen weer nerveus worden.
13: In 1992, aan het begin van de oorlog in Bosnië, moesten alle niet-Serviërs een witte band om zijn arm dragen om herkenbaar te zijn. Veel van hen zijn later vermoord. België heeft gisteravond en vannacht last gehad van hevig noodweer. Op verschillende plaatsen vielen hagelstenen van zo'n 5 centimeter. Auto's, serres en tuinmeubelen raakten daarbij beschadigd. Ook steeg in sommige plaatsen het water zeer snel en werden inwoners verrast door modderstromen. De hulpdiensten kregen meer dan 300 meldingen binnen. Iets dat ze bijna nooit eerder hebben meegemaakt, zeggen ze. En het team van wielrenster Lorena Wiebes is verbijsterd over de diskwalificatie van de renster. Ze werd kort na haar eerste zege de Giro d'Italia uitgezet. Ze bleek met een te lichte fiets te hebben gereden. Haar manager snapte niks van.
0: Eigenlijk kan dit niet waar zijn. En welke weegschaal is de correcte weegschaal, hè? Weet je ook niet, hè? Want het is natuurlijk absurd, want een fiets wordt altijd voor de koers gemeten door de mechanieken. Ja, en de UCI heeft de fiets natuurlijk gelijk gewogen na de etappe. En die constateren dat hij waarschijnlijk ietsje te licht is. Maar ja, welke weegschaal is de juiste? Dat is mijn vraag eigenlijk. Dit is voor Lorena natuurlijk verschrikkelijk.
13: Wiebes zou dit seizoen vaker met deze fiets gereden hebben en toen waren er geen problemen.
15: Mag ik die weegschaal? Ik wil ook te licht zijn.
13: Ja.
15: Ik ga ze... Wiebes, ik moet dat hebben. Ik wil die weegschaal. Jij krijgt die van mij, die is zwaarder. Dan komt ze er echt doorheen.
13: Dat zou ze wel fijn vinden. Omgedraaid. Het weer, zon en wolken. In de middag vooral in het oosten een paar buien. Het wordt erbij 19 tot 25 graden.
15: Nou, super. En onweer, hè? En
13: dat soort dingen. Ja,
15: ja. Ja, ja. Maar beter dan in België.
13: Ja, gelukkig wel.
15: Heel fijn.
13: Ja.
16: Nu bij Zeeman, herenhemden, 2 voor 6,50. En heren shorts, 2 voor 20 euro. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
17: Het is al even geleden, maar beest is weer los. Ja, de leeuw die komt eraan.
18: Ja, het WK gaat bijna van start. Maak je oranje outfit compleet en scoor nu jouw WK-merjas. Met je favoriete speler achterop en speciale juichsjaal. Voor slechts 9,99 met een volle spaarkaart. Nu bij Albert Heijn.
19: Het is Bol 10-daagse met

0: In leren shorts, 2 voor 20 euro. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
1: Het is al even geleden, maar beest is weer los. Ja, de leeuw die komt eraan.
2: Ja, het WK gaat.

0: Albert Heijn.
1: Het is Bol 10-daagse met bizar goede deals die je wel moet delen. Alleen vandaag AEG Ecolijn drogers tot €75 korting. En Dove en Dove Men Plus Care tot 60% korting op de meest getoonde prijs. Scoor nu alle deals bij Bol.
2: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last-minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
3: Boek de mooiste bestemmingen voor de zomervakantie op dereizen.nl of in een van onze winkels. Profiteer nu van onze vakantiegelddeals en krijg tot €600 korting. D-Reizen, live your dreams.
4: Bij Ziggo heb je altijd alles om van het voetbal te kunnen genieten. Switch daarom nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels. Geldig bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
3: Profiteer nu van onze vakantiegelddeals. D-Reizen. Live your dreams.
4: Switch en score, ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
5: Hey, met mij. Weet je nog, die comfortabele essentials van Bamigo? Ze hebben deze maand een gigantische jubileumdeal. 25% korting op alles. De hele collectie. Kijk snel even op bamigo.com. Wacht niet te lang, hè?
6: Hoe klinkt werken in een wereldteam?
7: Yes, hij doet het.
8: Ja hoor, dat kan zeker.
6: Ja. Van IT'er tot planner tot chauffeur. Als je werkt in transport en logistiek, dan werk je in een wereldteam. Ontdek jouw baan op wereldteam.nl.
9: Zomer, de leukste tijd van het jaar? Niet voor de duizenden vergeten kinderen van Nederland. Zij voelen zich eenzaam, niet gewenst of geliefd. Laten we samen zorgen dat ze er deze zomer niet alleen voor staan. Doe mee en doneer een onvergetelijke zomerbox op hetvergetenkind.nl.
10: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Ook de ANWB Onderweg-app. Met makkelijke navigatie, hotels en campings onderweg. En je ziet waar je goedkoop kan tanken of laden. Dus download die app en dan kun je eindelijk zeggen: vakantie! ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
9: Geef een onvergetelijke zomer op hetvergetenkind.nl.
11: Weet je nog, die avonden samen voor de buis, de spanning van de wekelijkse serie of die ene vertrouwde stem op de radio? Beeld en geluid bewaart de Nederlandse mediageschiedenis, die ruim 100 jaar teruggaat in de tijd. En maakt deze nu gratis beschikbaar. Verrijk je heden, ontdek het verleden op schatkamer.nl.

op 2. Ze is van alle markten thuis en heeft een brede muzikale stijl. Van haar vroege nummers Tout est bon. Tout est bon, tout est bon. Ik kijk niet naar jou, in mijn zak heb ik een bon. Ja, samen met Boef en natuurlijk ook deze en Nauwiek. Ik wil zoveel, in het jachtseizoen en beste zangers, waar ze onder andere indruk maakte met haar versie van Arcade.

0: maakte haar theaterdebuut in de musical The Bodyguard, waarin ze te zien is als Nicky Marin. Ja, daarover zo direct meer. Ik heb het over the one and only Numidia. Goedemorgen, Numidia.
1: Goedemorgen.
0: Ja, je moest helemaal lachen, hè, om die liedjes. Waarom?
2: Ja, ik heb nog nooit... Ik ben bij veel radiostations geweest, maar ik heb nog niet ergens gehoord dat ze NOEX hebben gedraaid. Dus ik schrok er een beetje van.
0: Ja, welkom bij het subsidieproject van de NPO. Ja. Jullie doen het wel.
2: Ja, leuk man.
0: Meer of minder Marokkanen.
1: Meer,
0: inderdaad. Ja, je zit ook nu in de volksmuziek en daar hoort Holland Zingt Hazes ook bij. In maart 2026 stond je op het podium in de Ziggo Dome. Maar ja. Ja, je bent eigenlijk dus ooit inderdaad begonnen in andere genres. En ja, je muzikale kant is nogal best wel breed en dat heb je ook breed gehouden. Maar hoe heb je die overstap dan ervaren en wat maakt dat je je hier zo thuis in voelt?
2: Nou, ik heb eigenlijk altijd wel gewoon levenslieden willen maken. Toen ik in de urban scene zat, deed ik dat vooral omdat ik er op dat moment geld aan kon verdienen en dat moment gewoon het beste voor me was. Alleen ja, nu kan ik eindelijk gewoon schrijven over mijn leven. Ik kan lekker vrij zingen. Mensen die ook echt kunnen huilen, lachen of boos worden op mijn muziek. Het maakt niet uit. Ik voel me gewoon wat vrijer in mijn muzikaliteit. En dat is eigenlijk het doel wat ik altijd eigenlijk voor ogen had.
0: Maar je zou dus nooit meer teruggaan naar die NOEX tijd?
2: Nee,
0: dat is echt klaar.
2: Misschien ooit een keer over 10 jaar dat ik denk... Hey, ik heb nog wat liggen en ik drop het gewoon. Ik breng het gewoon uit. Maar dit is toch echt de genre waar ik gewoon in thuis hoor.
0: Bijzonder. Echt heel mooi. En wat ik zeg, heel breed. Je houdt het ook breed volgend jaar, dus je musical debuut in The Bodyguard. Ja, hoe voelde het om ja te zeggen tegen musical? En wat maakt dat dit hoofdstuk zo bijzonder is?
2: Nou, eerlijk gezegd, ik twijfelde heel erg. Ik was eerst een beetje angstig. Ik dacht, oké, ga ik dit wel doen? Past dit wel bij mij? Ik weet eigenlijk nog steeds niet of het echt bij mij past.
0: Wat dan?
2: Ja, je weet dat toch niet? Het is een hele nieuwe hoofdstuk die je opent. Je weet niet wat je gaat meemaken. Ik ga gewoon in één keer een topmusical doen. Dus het is best wel
0: Maar twijfel je aan je kunnen?
2: Nee, of ik het leuk ga vinden.
0: Wauw.
2: Ja.
0: Maar je hebt toch ja gezegd. Dus waarom heb je dat gedaan dan?
2: Omdat ik... Misschien vind ik het wel hartstikke leuk.
0: Maar wat ga je doen als je het niet leuk vindt?
2: Ja,
0: maak je hem dan wel af?
2: Ik zeg altijd accepteren en doorgaan.
0: Ik vind het wel eerlijk dat je dit zegt.
2: Ja, nee, ik ben gevraagd en ik dacht, wow, dit is best wel een vette kans. Ja. En ik ging gewoon auditie doen en ik denk, zie wel waar het schip strandt. En toen ben ik gegaan en toen kreeg ik de rol en toen dacht ik... Oh, dit was niet de bedoeling.
0: Oh shit, man. Ik heb een auditie gedaan en ik heb hem gekregen ook.
2: Ja, dat was eerst mijn reactie. En toen dacht ik, dit is eigenlijk wel vet. Ik moet dit gewoon gaan proberen. Misschien vind ik dit wel hartstikke leuk. Dus
0: And here we are. Ik wil tickets, hè?
2: Voorin.
0: Ja, nu heb ik het zwart op wit. Ik denk achter de schermen zei ik het ook, maar nu heb ik audio ervan. Je bent best wel ver. Je hebt veel bereikt. Maar wat is op dit moment nog jouw ultieme droom of doel waar je echt naartoe wil werken?
2: Zo, ik denk dat ik heel graag een eigen Ziggo Dome show zou willen uitverkopen. Gewoon helemaal van mezelf. En mijn echte droom, wat ik er al jaren sinds jongs af aan heb, is ooit een keer coach worden van The Voice. Dat lijkt me echt vet.
0: Nou, we zoeken nog een nieuwe knuffel, Marokkaan.
2: Nou, kijk, fijn.
0: Goed, hè?
2: Ik kan eindelijk weer een leegte vullen, jongens.
0: Snap je, die ene is weg, gelukkig. Weg, Galusu. En dan hebben we deze erbij gekregen.
2: Ja.
0: Goed, toch? Een onproblematische oplossing. Ik zeg let's go.
2: Ja, ik ook. Maar ja, we zien het wel.
0: Je hebt het nu de wereld ingeroepen. We manifesteren het voor
2: we
0: je.
2: We manifesteren het. Ja.
0: We gaan Numidia zo meteen nog beter leren kennen. En natuurlijk ook haar single draaien. Maar nu eerst tijd voor Christopher Cross met All Right.

0: hier bij mij, Numidia. We hebben de songtekst van Ik Bleef Geloven er even bij gepakt. Oh. En daarvoor hebben we dus 3 vragen opgesteld om jou nog beter te leren kennen.
1: Oké.
0: Okay. Ben je er klaar voor?
1: Ja.
2: Het Vragenvuur.
0: Komt de allereerste zin.
3: Ik had geen dak boven mijn hoofd. Of iets waar ik op bouwen kon.
0: Ja, de tekst gaat over geen vaste basis of houvast hebben. Wie of wat gaf jou in die tijd toch een beetje rust of het gevoel van veiligheid?
1: Goeie vraag.
0: Specifiek die tijd, hè?
1: Die tijd? Ja, niemand. Nee, die tijd sowieso niemand. Toen ik... ik had geen dak boven mijn hoofd. Ja, ik had alleen maar begeleiders en hulpverleners om me heen. En dat was mij ook mijn enige houvast. En mijn voogd. En mijn voogd was wel een persoon die heel erg naar mij luisterde. En zij geloofde wel in mijn dromen wat andere begeleiders waanzin vonden. Maar ja, ik zit nu toch hier. Hè? Al die waanzin is toch uitgekomen.
0: Precies. Hey, best revenge is succes. En toch die ene persoon, hè? Die
1: dat is toch mijn voogd. Ja, absoluut. Suzanne heet ze. En we doen nog steeds dingen samen bij het Vergeten Kind. Dus zij is weer betrokken geraakt bij mij. Ja, dat is heel grappig. Maar ja, elke keer als ze me ziet, begint ze te huilen. Dus soms denk ik, oké, stop nu.
0: Tranen van geluk is het ook wel, hè?
1: Ja, het is toch bijzonder. Want ik was wel echt... Het zag er niet echt uit alsof ik een mooie toekomst zou hebben in die tijd. Dus voor haar is het natuurlijk wel echt... Ja, ze is gewoon heel erg blij dat ik heb gedaan wat ik wou doen. En dat zij daar ook in heeft geloofd.
0: Ja.
1: Ja.
0: Ja, ja. Zij bleef ook geloven.
1: Ja, absoluut, ja.
3: Vechtend voor geluk.
0: Vechtend voor geluk. Ja, als je even los van je carrière kijkt. Wat betekent geluk voor jou in het dagelijks leven?
1: Ik vind dat geluk niet bestaat. Ik vind dat je geluk moet creëren voor jezelf. Ik denk niet dat als je thuis zit dat in één keer een zak met geld boven je hoofd naar beneden komt vallen. Je moet dat creëren voor jezelf. Je moet het aan je toe trekken. En daarom vechtend voor geluk. Ja.
0: Oké, en wat is iets wat jij aan het creëren bent om toch gelukkig te zijn?
1: Ja, ik werk heel erg hard. Ik blijf positief. Ik blijf niet hangen in een dipje. Kijk, je mag je af en toe slecht voelen, maar ik ben niet iemand die graag in een slachtofferrol springt. Ja, accepteren en doorgaan, zoals ik eigenlijk net zei. Ja. En alles gebeurt met de reden en gewoon doorpakken. En als er iets niet leuk is, ja, dan is dat wat het is. En dan gaan we het nu anders doen. Maar alles eigenlijk wat fout gaat, is ook gewoon een les om het daarna anders te doen. Ja.
3: Ik hoor zo van
0: Wat is iets kleins of misschien zelfs stom waar je ooit om moest huilen, maar waar je wel meteen bij je vrienden bij terecht kon?
1: Nou, ik huil om alles.
0: Ik huil echt om alles. Dan ben je net zo aan het vertellen van ja, je moet weer door en dit en nu huil je om alles.
1: Ja, maar je mag wel even huilen en daarna moet je door.
0: Wat huil je dan? Ook het laatste waar je om hebt gehuild.
1: Het laatste waar ik om heb gehuild? Ik had, Het laatste waar ik om heb gehuild, ik weet het echt niet. Ik denk bij mij, als ik mijn menstruatie krijg, dan ga ik echt huilen om alles. En ik zat laatst even in zo'n hormoonprobleem moment. En toen ging ik echt janken omdat ik dus geen chocola kon eten.
0: Waarom niet?
1: Ja, omdat ik dus aan het lijnen ben nu weer. En ik wou heel graag een bepaald soort chocola eten. En dat kon echt niet. En toen zat ik helemaal zo... Ja.
0: Heb je er wel aan geroken?
1: Nee, grapje. Nee. Okay. Dan zou het in één keer in mijn mond zitten. Dus het heeft geen zin.
0: Maar weet je, schat, balans is alles, hè? Als je echt om moet huilen, dan vind ik ook wel dat je het jezelf moet gunnen.
1: Nee, ik eet wel een stukje pure chocola in de avond. Maar dit was echt zo'n foute chocola met allemaal melkdingen erin. En, ja, dat...
0: Maar ja, weet je, je hebt gewoon een doel. En heel veel mensen zullen nu zeggen, nee, ja, Patanas, je kan dat niet goed praten. Jawel. Als iemand in een soort gym mindset zit, in een sportroutine, en die zit nu ergens in, daar zit zij in, dan ga je jezelf dat gewoon niet aandoen. En dan laten we het doel hebben behaald, dan kan het
1: weer. Ja, dan ga ik tekeer. Frietje speciaal, dat is het eerste wat ik ga eten.
0: Wat is de meest onverwachte of gekke vraag die een fan jou ooit heeft gesteld?
1: Mag ik jouw voeten zien?
0: Wat? Een fan?
1: Ja.
0: En, wat heb je gedaan?
1: Niks. Niet gereageerd.
0: Je hebt je voeten laten zien.
1: Nee, ja, als ik een miljoen voor kreeg, ja, dan wel, maar...
0: Misschien wilde diegene wel geluk creëren waar je het net over
1: had. Ik krijg echt heel vaak van die best wel vreemde vragen. Maar ja, dit was echt eerst wat in me opkwam.
0: Dan ben je een fan, dan kan jij vragen, kan je een liedje voor me zingen? En dan zeg je, nee, ik wil je voet zien.
1: Ja.
0: Heb je mooie voeten?
1: Ja.
0: Ja, doe je ze vaak? Pedicure en zo?
1: Ja.
0: Mag ik zo meteen je voet zien?
1: Nee! Eww, ik moet echt van cringen.
0: Numidia, topper, dankjewel dat je er was. Mocht je dit interview terug willen luisteren, dan kan dat via de NPO Radio 2 site of de luisterappen. Zoals beloofd hoor je nu haar single Ik Bleef Geloven. Trek je schoen uit.
1: Nee.

0: van deze week. Ilse de Lange, Something Good. En daarvoor de tip van D. Nu Media met Ik Bleef Geloven. Je kunt zo direct een shout-out winnen als je het onderscheid kunt maken tussen nieuws en muziek. Nou, onze nieuwslezer die leest een zin op. En jij mag vervolgens raden of het een zin is wat voor gaat komen in zijn bulletin van 8:30. Of een zin is uit een track die zo direct voor je klaarstaat. Onze nieuwslezer van vandaag is Sydney. Sydney, goedemorgen.
1: Hey, Thomas. Hallo, goedemorgen.
0: Wat is je zin van vandaag?
1: Het is zo koud als ijs.
0: Het is zo koud als ijs.
2: Is het nieuws of lyric?
0: Geef je antwoord door via de NPO Luister-app. En wie weet win jij zometeen een shout-out. Terwijl je dat doet, krijg je van mij het weer. Ja, je ziet het al, de wolken die komen een beetje tevoorschijn. In de middag zijn er ook een paar buien door heel het land. Het wordt vandaag tussen de 19 tot 25 graden. Dan de beloofde NOS-headlines, dus van 8:30 verzorgd door Sydney Dijkers.
1: Ja, goedemorgen, Thanas. Oekraïne heeft vannacht opnieuw meerdere olieraffinaderijen in Rusland aangevallen. Volgens Oekraïnse media gaat het om een raffinaderij in Saratov, in het zuiden van Rusland. En ook een oliedepot in Taganrog, vlakbij de Oekraïnse grens. Volgens het Russische leger zijn er vannacht ook meer dan 200 Oekraïnse drones onderschept. Staatssecretaris Van Brugge van Justitie en Veiligheid is gisteren onwel geworden tijdens een herdenking in de wijk in Drenthe. Er staat de muur tegen geweld. Tijdens een ceremonie worden elk jaar bordjes met de namen van slachtoffers van zinloos geweld aan die muur toegevoegd. De staatssecretaris was daarbij aanwezig, maar de aansluitende lunch liet ze aan zich voorbij gaan, omdat ze volgens het ministerie bevangen werd door de hitte. Een blokkade op de Brennerpas in Zuid-Oostenrijk is weer afgelopen. Omwonenden hielden daar de belangrijke snelweg dicht, omdat ze de overlast beu zijn. Vooral vrachtverkeer nam de afgelopen jaren enorm toe. Rond 8:00 gisteravond werd de blokkade opgeheven. Zo'n 200 vrachtwagens moesten een andere weg nemen. Een groot feest in Parijs na de Champions League zege gisteren. In de finale tegen Arsenal werd het 1-1. Maar na penalties won uiteindelijk Paris Saint-Germain. Volgens trainer Louis Enrique had zijn team een beetje geluk, maar was het vooral over het hele toernooi gezien wel verdiend.
3: Maybe today both teams deserve to win, but the way we played the whole season, I think we deserve to win that Champions League and we are very lucky, also we are very happy and trying to be there next year. Why not?
1: Het was voor hem de tweede keer dat hij de Champions League won met Paris Saint-Germain.
0: Topper Sydney, dankjewel. Ja, en de zin die je net oplas.
1: Ja, dat was toch echt wel een lyric.
0: Het was inderdaad een lyric. Welke lyric het is, dat vertel ik zo meteen. De mensen die het goed hadden zijn Jeroen, Ben, Kenny, Casper, Bas, Valentijn en een heleboel andere mensen. Als jij toestemming hebt gegeven via de NPO Luister app, dan kan je je naam zien op ons grote scherm. Die te zien is ook weer via die NPO Luister app. Sydney, nogmaals, dankjewel.
4: Alsjeblieft.
0: En los van shout-outs kun je ook een Thee van Thanas theepakket winnen. Je speelt zo meteen mee aan het geheel waarbij ik 5 vragen aan jou ga stellen. En het is aan jou de taak om correct antwoord te geven op die vragen, want alleen met die antwoorden kun je het geheel vormen. Meedoen kan alleen als je antwoord geeft op de kwalificatievraag. En die luidt: hoeveel is 100 stieren verdeeld over 20 stieren? Hoeveel is 100 stieren verdeeld over 20 stieren?

0: 0800 11 22. Dat is het gratis telefoonnummer van onze studio waar je nu naar mag bellen. 0800 11 22. Dan kan je meespelen met het geheel en dan kun je een thee van Tannas theepakket winnen. Ik stel jou 5 vragen. Aan jou de taak om correct antwoord te geven op die vragen. Als dat jou lukt, dan kun je dus het geheel gaan vormen. 0800 11 22. Bel naar de studio. We hebben leuke muziek klaarstaan. Chocolate Cake, Crowded House. Ik krijg wel echt automatisch weer zin in chocoladetaart. Maar goed, hè? Dat terzijde. 0800 11 22. We blijven net zo lang wachten totdat er iemand belt. Woonden we maar in Amerika, hè? Dan kon je echt van die gigantische chocoladetaart halen. Heerlijk, joh. Ja. Ja, ik snap wel dat ze overgewicht hebben daar. Maar ja, het is tenminste wel met plezier. We hebben een beller. Goedemorgen, met wie?
1: Met Lilian spreek je.
0: Dag Lilian, ben jij er klaar voor?
1: Ja.
2: Het geheel.
3: Het geheel.
0: Hoeveel is 100 stieren verdeeld over 20 stieren?
1: Ja, wij denken 5 stieren.
0: Dat is correct. In welke bekende boyband zat Justin Timberlake?
1: In welke bekende boyband van Justin Timberlake? Als jij het zegt, weet ik het wel, maar ik weet het niet.
0: Nee? Gooi de handdoek in de ring?
1: Weet jij het? Nee, hè? In welke boyband zat Justin Timberlake? Nee.
0: Dan moet ik je laten gaan, Lilian. Dankjewel voor het meespelen. Maar dankjewel ook voor het bellen.
1: Graag gedaan. Fijne
0: dag. 0811-22. In welke boyband zat Justin Timberlake? Goedemorgen, met wie spreek ik?
4: Goedemorgen, met Audie Mahoney.
0: Dag, Audie Mahoney. Weet je het antwoord?
4: NSYNC.
0: Welke dag... Heet je echt zo?
4: Ik heet Audie, ja.
0: Oké. Welke dag wordt gevierd na dodenherdenking? Ik verstond wat anders, sorry.
4: Oh, ja, dat geeft niet. Het is bevrijdingsdag.
0: Correct. Van wie is de cd uiteindelijk in de kapitein deel 2 van Acta en de Munning? Van mij, van jou of van ons allebei?
4: Van mijn moeder, dacht ik. Gekregen van moeder, van mij.
0: Correct, inderdaad. Door welke christelijke feestdag had je afgelopen weekend misschien een verlengd weekend?
4: Eerste en tweede Pinksterdag.
0: Ook correct. Oké, Woudie, je speelt het goed. De antwoorden die jij hebt zijn 5, NSYNC, Bevrijdingsdag, Van Mij en Pinksteren. Wat zou het geheel kunnen zijn?
4: Ja, dat is wel een hele goeie. Geen flauw idee. Ja.
0: Denk aan 5, denk aan stieren, denk aan dingen als Bevrijdingsdag en Pinksteren. Ja, wanneer valt dat altijd?
4: Dat is op een maandag.
0: Nee, maar het is wel een beetje het hoekje waar we naar...
4: De zondag zeker.
0: Nee.
4: Ook al niet.
0: Nee, sorry, nee, dat is fout. Ik moet jou helaas laten gaan.
4: Oké.
0: Doei.
4: 0811
0: 22. Ja, ik heb echt genoeg hints gegeven. Dus iemand anders moet bellen om het geheel te raden. Ik vind het wel heel sneu. Als iemand dan alle antwoorden heeft gegeven, ja. Maar ja, zo zijn de spelregels die ik zelf heb verzonnen. Goedemorgen, met wie spreek ik?
5: Goedemorgen,
0: hallo. Hi, met wie?
5: Billy, van
0: Billy, weet je het geheel?
5: Ik denk nee.
0: Het is de laatste dag van mei, de 5e maand van het jaar... met onder andere de sterrenbeelden Stier en Tweelingen... en verschillende feestdagen zoals Bevrijdingsdag en Pinksteren... en natuurlijk Moederdag. Nou, op het internet wordt daar elk jaar tot en met vandaag... grappend op ingehaakt rond de uitspraak uit het nummer... It's gonna be me van NSYNC. Want dat zou dan klinken zoals hoe ik hem net ging zingen. It's gonna be me, it's gonna be me. Topper, je gaat er vandoor met een thee van Tannas theepakket. Ben je er blij mee?
5: Heel blij.
0: Oké, gelukkig maar.

Mrs. Jackson, Outkast, te horen hier op NPO Radio 2. Ja, het is het einde van de maand, dat betekent... Hoe vaak is het straatalarm deze maand afgegaan? Mocht je hem niet kennen, elke maand gaan we even kijken hoe vaak ik iets heb gezegd wat niet in de dikke vandalen voorkomt, oftewel alleen op straat voorkomt. Aan jou de taak om te raden hoe vaak dat is geweest en de persoon die het meest dicht bij het getal zit of het gewoon correct raadt, krijgt van mij een thee van Tanas autogeurhanger. Dus hoe vaak is dit alarm in de maand mei 2026 afgegaan? Laat je horen via de NPO Luister-app. En wie weet win jij dus zometeen een thee van Tanas autogeurhanger.

0: Sander zegt, hoi Thalas, uit benieuwdheid, hè. Zeg je nou eigenlijk expres dingen verkeerd voor het straatalarm, of houdt iemand anders het bij hoe vaak je iets wel of niet zegt wat in de dikke vandalen wel of niet voorkomt? Als je het niet expres doet, dan lijkt het lastig bij te houden. Ik doe dit niet expres. Sterker nog, de teller stond op nul totdat mevrouw Numidia hier naar binnen liep. Toen ineens gebeurde er iets in mij. Ik weet niet wat het is. Ik denk toch wel een beetje buitenlanders onder elkaar. Dan ontstaan er ineens dingen waardoor je dit soort dingen gaat zeggen.
1: Die ene is weg, gelukkig. Weg, Ganlusu.
0: Weg, Ganlusu. Dat heb ik nog nooit op NPO Radio 2 gezegd. Totdat Numidia binnenkwam, toen zei ik het ineens wel. Ja, dat betekent dus dat iets weg is. Gewoon punt. Weg, gone, van het Engelse woord gone, weg. Hè. En Lusu is dus vanuit straattaal en dat betekent dus weg. Het stond dus al die tijd op nul, totdat Numidia binnenkwam. Dus ik ga Numidia gewoon de schuld geven van het feit dat we toch de mis in zijn gegaan. De enige persoon die het goed had is François. François Topper, jij gaat er vandoor met een thee van Tannas autogeurhanger. En nogmaals, ik doe het dus niet expres. Meestal als ik op vakantie ben gegaan en ik weer omringd ben door mijn vrienden. Slechte invloed. Nee, geintje, is gewoon leuk. Dan komt dat er ook weer automatisch in. Dus is wel een leuke vraag. Bij deze ook beantwoord. Zometeen is de tijd voor Rinkel de Kinkel met Jeroen van Inkel. Heel veel plezier bij hem.
2: Samen Max. Dit is NPO Radio 2.
3: Ster. Mindshift. Elk moment de reis. Boek 7 nachten Westelijke Middellandse Zee vanaf slechts €779. Verzeker je voor vroegboekaanbiedingen nu tot 31 mei en bespaar bij het reisbureau en op mindshift.com. Mindshift.
4: Waarom experts WeHeat kiezen? WeHeat heeft gewoon de slimste warmtepomp. Verbruikt minder gas en meer van je opgewekte zonnestroom. Bespaar tot wel 40% op je energiekosten. Er is een WeHeat warmtepomp voor elk type woning. Ga nu naar WeHeat.nl en begin met besparen.
5: Waarom vinden ook steeds meer 50, 60 en zelfs 70-plussers de liefde via e-matching? Meld je vandaag nog gratis en vrijblijvend aan en ontdek het zelf. E-matching. Dating voor hbo'ers en academici. Want niemand is te oud voor nieuwe liefde.
4: Ga naar WeHeat.nl voor een gratis adviesgesprek. WeHeat, de slimste warmtepomp.
6: Wil jij je fitter voelen? Beter slapen? Misschien wat kilo's afvallen? Doe dan van 8 tot en met 14 juni mee met de Nationale Suiker Challenge. Zeg ook voor 1 week nee tegen suiker en ja tegen gezonde voeding. Krijg ook de smaak te pakken en ontvang elke dag handige tips en heerlijke recepten. Meld je nu gratis aan op diabetesfonds.nl.
7: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk, maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
8: Precies, want bij Youfone krijg je glasvezel en tv nu de eerste 6 maanden voor maar €24 per maand. Bekijk alle deals op Youfone.nl.
7: Dus waar moet je zijn voor de magic?
9: Joujou!
10: Ook zo zin in vakantie? Dan is dit het moment om te boeken.
11: Juist, want het zijn vakantiegeld super sale weken.
10: Dus nog meer vakantie voor je geld.
11: Absoluut, kortingen tot wel €600. Prijsvrij vakanties. Jouw zorgeloze reis voor de beste prijs.
12: Tijdens de Nederlandse keukendagen van Tulp krijg je nu 15% extra korting op jouw Tulpkeuken. En je maakt kans op een keukencheck van €5000. De Nederlandse keukendagen van Tulp. 10 dagen lang extra voordeel. Kijk snel op tulpkeukens.nl.
10: Heb jij ook zo zin in vakantie?
11: Prijsvrij vakanties.
13: Het is bijna 9:00 zondagochtend. NPO Radio 2 met het NOS Journaal. Cindy Dijkers, goedemorgen.
14: Goedemorgen Jeroen. In Parijs zijn gisteravond rellen uitgebroken naar de Champions League finale. Die werd gewonnen door Paris Saint-Germain. Mensen gingen de straat op om de overwinning te vieren, maar het liep op meerdere plekken al snel uit de hand daar in Parijs. Er werden spullen in brand gestoken en met vuurwerk gegooid. Er zijn zeker 283 mensen opgepakt. Ook raakte 1 politieagent gewond. Zo klonk het gisteravond en vannacht in grote delen van België. Ja, het was echt noodweer met zware hagelbuien, onweer en regen. Met name in het zuiden van België ging het flink tekeer, zegt deze VRT-verslaggever.
15: Daar viel de regen met bakken uit de lucht. Vooral de regio tussen Namen en Charleroi is er erg zwaar getroffen. De brandweer kreeg daar honderden oproepen. Volgens een van de brandweercommandanten stond het water er op sommige plaatsen in geen tijd 1,20 meter hoog.
14: Daardoor kwamen er zelfs mensen vast te zitten op hun daken. Het Amerikaanse leger heeft opnieuw een boot op de Stille Oceaan aangevallen. Volgens het leger smokkelde die boot drugs, net als de andere boten die ook door de VS op de Stille Oceaan al werden aangevallen. Maar bewijs daarvoor wordt elke keer niet gegeven. Bij de aanval kwamen 3 mannen om. In totaal zijn sinds september meer dan 200 mensen omgekomen bij deze Amerikaanse aanvallen op boten. En een onvergetelijke dag gisteren voor 50 kinderen in Assen. Zij mochten bij de Children's Run het TT-circuit op met een echte motor. Het was vooral bedoeld voor kinderen die het niet makkelijk hebben, zegt een van de coureurs.
9: Er zijn ook kinderen die met misbruik te maken hebben gehad. En kinderen die thuiswonend zijn, maar die geen kind kunnen zijn. Door ouders die een ernstige ziekte hebben of andere dingen hebben meegemaakt.
16: Ja, dit is gewoon niet te missen. Dit vergeet je niet. Je gaat leuke dingen doen, je krijgt wat lekkers en je mag wat uitzoeken na die tijd.
14: En ook ouders zijn enthousiast. Zij zeggen dat ze een ander kind terugkrijgen na de rit op de motor. Het weer, zon en wolken momenteel. In de middag, vooral in het oosten, ook nog een paar buien. Het wordt uiteindelijk 19 tot 25 graden.
17: Ster. Budget Home Store bestaat 20 jaar. En dat vieren we met toffe deals op geselecteerde banken. Dus is het tijd voor een nieuwe bank? Dan zit je nu wel heel goed. Kom nu naar Budget Home Store en profiteer van deze mooie deals.
18: Alligators op de golfbaan, valspelen bij het kaarten en een bom in het vliegtuig. En dan moest er ook nog gevoetbald worden. Andere tijden sport over de verhitte avonturen van Oranje op het WK van 1994 in Amerika. Vanavond 10:15 op NPO 1.
17: Kijk op budgethomestore.nl voor de dichtstbijzijnde winkel en scoor nu je nieuwe bank.
19: Passie voor techniek? Mooi! Bij HANAP werk je aan techniek die Nederland draaiend houdt. In energie, water, installatie en telecom. Bij HANAP vind je collega's die net als jij houden van een uitdaging. Ook technisch de beste worden? Ga naar werkenbijhanap.nl.
20: Hoe lang voer jij al een strijd tegen de kilo's? Bij Goodway helpen we je met blijvend gewichtsverlies. Ga naar goodway.nl. Gewichtsverlies verandert je leven.
19: Toe aan een uitdaging in techniek? Bekijk alle HANAP vacatures op werkenbijhanap.nl.
21: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week de Volkskrant. 4 weken voor maar €2 per week. Stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl.
22: Kun je design voelen? Kun je voorsprong zien? Ontdek tijdens de Audi ID's al onze elektrische modellen. Met een bereik tot wel 772 kilometer. En nu tijdelijk met aantrekkelijke e-premies. Ervaar hoe voorsprong eruit ziet en voelt. Plan een proefrit op Audi.nl.
23: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We hebben onze

0: ging zien. Ontdek tijdens de Audi ID's al onze elektrische modellen. Met een bereik tot wel 772 kilometer. En nu tijdelijk met aantrekkelijke e-premies. Ervaar hoe voorsprong eruit ziet en voelt. Plan een proefrit op Audi.nl.
1: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We hebben onze volle aandacht op groei en bouwen actief mee aan het succes van deze bedrijven. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
0: Ervaar de Audi A6 e-tron tijdens de Audi e-days. Met een netto bijtelling vanaf €365 per maand. Plan een proefrit op Audi.nl.
2: Juich mee met Oranje. Spaar nu bij Jumbo voor het juichjack. Bij aankoop van actieproducten ontvang je nu één gratis pakje met emblemen om jouw juichjack te personaliseren. Dat is de ja van Jumbo.
3: Weet je nog, die avonden samen voor de buis, de spanning van de wekelijkse serie of die ene vertrouwde stem op de radio? Beeld en geluid bewaart de Nederlandse mediageschiedenis, die ruim 100 jaar teruggaat in de tijd. En maakt deze nu gratis beschikbaar. Verrijk je heden, ontdek het verleden op schatkamer.nl.

0: lang geleden dat hij zo voldaan glimlacht. Hij koestert de klanken uit de ether in zijn luidspreker. En langzaam begint hij te trillen en te glimmen. Langzaam begint hij te leven. Het is zondagochtend. De radio is tevreden.
1: Dames en heren, vanaf dit punt in tijd en dimensie zal het radioprogramma van Jeroen van Inkel gaan beginnen. Maakt u zich geen zorgen.
2: Rinkel de Kinkel.
3: Hihi, hihi, hihi, hihi. Para.
4: Zo blij weer. Het is maar één. 20 graden bovenop de Radio 2 Zetmast. Het is bewolkt, dames en heren. Dit uur zetten we straks weer het geluidenarchief open. Kun je je geluiden uit je huishouden weer doorsturen.
3: Hallo!
4: Trap af met The Church. Sometimes.

Gast uit Australië, The Church. Even voor Jeff Bezos gedraaid. Die had weer een raketje wat explodeerde. Ze willen allemaal zo graag aan de Milky Way in de sterren verblijven. Maar het gaat wel eens fout. En toen ik die vlammen zag, moest ik meteen aan The Church denken. Ladies and people, daar is ze weer. De fascinerende, de altijd onderhoudende

0: En we zijn er weer met z'n tweeën, dames en heren. Ja, weer aanwezig. Blij dat je er weer bent. Jesse Spikkelman.
1: Goedemorgen, Jeroen van Inkel. Hallo.
0: En ik maak grote complimenten voor jouw jack wat je aan hebt. Je hebt een... omschrijf even zelf wat voor jack je aan hebt.
1: Ja, het is van een sportmerk. En die hebben in 1994 het jasje gemaakt wat gebruikt werd tijdens het WK in Amerika. Hè, net zoals dit jaar. En dat hebben ze opnieuw uitgebracht. Dus die kocht ik. En het is lekker, het valt lekker op.
0: Ja, nou zeker. Ja,
1: dat past ook wel bij de huisstijl van deze radiozender met het rood erin. Hè?
0: Echt helemaal perfect.
1: Ik blend helemaal in de studio.
0: Een ensemble is het, zou je kunnen zeggen.
1: En jij bent al het hele weekend in het groen.
0: Ja, dat is probeer niet zo op te vallen in de natuur.
1: Oh, ik dacht misschien dat je na de show nog wat afspraakjes hebt in de bossages.
0: Nee.
1: Goed om te weten.
0: Ga meteen naar huis, hè?
1: Oké, okay, ja, goed.
0: Dus, zondag 31 mei is het, dames en heren.
1: Vandaag hangen we de slingers op voor niemand minder dan Clint Eastwood.
0: Ja, hij
1: blaast vandaag 96 kaarsjes uit. En of hij vaak stilstaat bij zijn hoge leeftijd?
2: I don't think about it. I sometimes think... When I was a little kid, I used to hang out with my grandfather, who was in his 90s. And I thought, Jesus, who the hell want to live this long?
1: En nu is hij zelf die leeftijd.
0: Ja.
1: Het is natuurlijk maar één vraag, hè, die je kan stellen aan zo'n legendarische filmmaker. En dat is, wat is je favoriete film?
3: I think they're all your favorites when you're doing them. They become the eyes of the beholder after you're done with them. But as you're shooting them, they all have a certain meaning in your life.
0: Ja, dit zijn mooie opnames van Clint uit verschillende tijdperken. Dat hoor je ook een beetje aan zijn stem.
1: Overduidelijk.
0: Het is natuurlijk een gevierde acteur en ook regisseur. Laten we dat niet vergeten. En weet je wat zo grappig is? Het is voor Clint Eastwood allemaal begonnen met, zoals ze dat noemen, spaghetti westerns. Sergio Leone, dat was een Italiaanse regisseur, die maakte spaghetti westerns. En er werd altijd een beetje zo minachtend naar gekeken. Maar weet je wat bijvoorbeeld ook een spaghetti western was? Once Upon a Time in the West. Ja. En hoewel Clint niet in die film gespeeld heeft, heeft hij wel voor A Few Dollars More een heleboel andere films gespeeld. En zo is eigenlijk zijn carrière begonnen. Het is toch een mooi verhaal. Dat
1: en
0: je
1: wat voor een carrière.
0: En wat voor een carrière. En een bizar moment tijdens het concert van Miss Montreal. Dit weekend vriendin van de show, vriendin van de radiozender. En vriendin van velen, ook vriendin van een man. Nou ja, ja, ze kende een man. En die vroeg zijn vriendin tijdens haar concert ten huwelijk. Maar ze zei nee. Want...
4: Ik hou echt heel veel van hem. Maar op dit moment is er heel veel tussen ons gebeurd. Waardoor ik het nu eventjes gewoon echt niet kan.
1: Oh, wat erg.
0: Dat is toch wel een downer, hoor. Hey.
1: Oh, en die man, dat gezicht van die man. Oh.
0: Ik zal het nog een keer herhalen. Je hoort dus de mensen die eromheen staan ook een beetje zo... Die hoort zo lachen. Je.
4: Ik hou echt heel veel van hem. Maar op dit moment... is er heel veel tussen ons gebeurd, waardoor ik nu eventjes gewoon echt niet kan.
0: Oh, wat is er eigenlijk met die meneer gebeurd? Is die opgenomen in een inrichting meteen na afloop? Of,
1: nee, die is er vertrokken naar Veroord.
0: Veroord, om nooit weer terug te keren. Het is echt langdurig is hij op vakantie, zullen we maar zeggen. Ja, vrienden, straks openen officieel het geluidarchief. Kun je je geluid weer doorgeven. De Rinkel de Kinkel Show. We zijn er tot 12 uur.
5: Ik vind het vreselijk. Laten we de politie bellen.
6: Er is maar één.
7: NPO Radio 2.
6: NPO.

0: raakt aan. Voel het en betast het. Zo'n beetje op zijn woorden, zoals God vroeg, denk je natuurlijk. Maar ik heb het over dat zwarte fluweel. Die geweven stof waarbij rechtopstaande pluizen, de zogenaamde pol van zijde of katoen, met de kettingdraden zijn meegeweven en afgesneden. Leest hij even op uit Wikipedia. Ja, je dacht zeker, doet hij het zelf? Nee. Maar dat is dat fluweel. Fluweel heeft iets heel bijzonders. Het is natuurlijk ook een hele sensuele stof. En als je dan zo'n sensueel nummer schrijft, zoals Alana Miles heeft gedaan, dat sensuele ritme, sensueel onderwerp, dan ja, komt Black Velvet, het zwarte fluweel, daar al vrij snel om de hoek. Kijkend, vrienden, vriendinnen. Goedemorgen, zondag 31 mei. Wolken en zon wisselen elkaar vandaag in de middag. Vallen vooral in het oosten een paar buien. Lokaal ook met onweer zelfs. 19 tot 25 graden wordt het. Dat is een aangename temperatuur om gewoon in te verblijven.
1: En ook een mooie temperatuur om hard te lopen. Want ja, er was het gisteren iets te warm voor. Dat heb jij gewoon gedaan, zag ik.
0: Ja, het was eigenlijk wel te warm.
1: Zo dapper.
0: Mijn vrouw zegt ook, je bent ook gek dat je... ik ging om 2:30 lopen.
1: Ja, dat is natuurlijk het warm.
0: Het warmste. Ze zegt, je bent gek dat je daar gaat lopen. Dat zit in mijn hoofd, weet je wel. Dan kom ik thuis en dan denk ik, ik moet meteen gaan lopen. Hardlopen, want anders gaat het niet meer gebeuren.
1: Dus dat snap ik dan ook wel weer. Ja, nou, ik vind het dapper, hoor.
0: Ja, dank je. Dank je wel, ja. Dus, even kijken. Oh, het is er alweer... Oh ja, het zit er alweer aan te komen. Cool.

0: Ja, via de NPO-luister-app een geluid aan ons doorsturen, dat kan. En wel even beschrijven daarna wat het is. Onze vaste bijdrage Ashwin is al vroeg wakker. Hij doet even voor hoe het moet.
1: Oeh. Een foutmelding van een gokkast.
0: Oh, wauw.
2: Ashwin is volgens mij meerdere gokkast. Ik hoop voor zijn buren dat het niet al te gehoorig is.
0: Behoorlijk, ja. Of hij staat nu al in de snackbar. Nee, dat lijkt me niet, toch?
2: In het Holland Casino.
0: Ja, Casino. Ja, maar dit is wel goed geluid. Je schrikt er wel eventjes van. Ik dacht eigenlijk, hij laat hem wekker horen aan ons.
2: Oh ja.
0: Dat hij vroeg wakker is, maar dat kan natuurlijk ook allemaal. Fijn dat je er ook even bij zegt. Ashwin, hartelijk dank. Voeg ook jouw geluid toe aan het geluidarchief. Het digitale doorgeeflijn, dat kun je daarvoor gebruiken.

0: dames en heren, het blijft toch een Beatle. George Harrison, hij zat er toch in. En als je afvraagt waar die naam Beatle vandaan komt... Jesse kan dat perfect uitleggen. Oh, ja. Want we hadden het gisteren over. Je had een van een oude film gezien.
1: Ja, de eerste film van Marlon Brando. Dat is echt een jaren 50 film. Ik ben de titel heel even kwijt, maar een hele oude film.
0: Ja.
1: En daar zat een motorclub in. En die heette The Beatles, met twee E's geschreven. En de echte Beatles dachten, nou, schrijft iets anders en prima.
0: En ook de haardracht van Marlon Brando in de film was ook... zeg maar de basis voor een bekende muzikant uit de geschiedenis.
1: Ja, voor Elvis Presley, ja.
0: En die Marlon die zag vroeger hartstikke goed uit. Dat was echt een movie star.
1: Absoluut, ja. The Wild One is overigens de titel. Ik heb het even snel opgegoogeld.
0: Zo grappig. Want jij dat wist. Ik wist het dus helemaal niet.
1: 1953. Ik was natuurlijk even 2 weken niet aanwezig. Dus ik heb de hele filmhistorie hier zitten kijken.
0: Ik heb het. Ik merk het. Maar goed. Ja, ga zo door. Je mag blijven.
1: Gelukkig maar.
0: 10 met een griffel krijg je. 9:33. Sydney, wat gebeurt er allemaal in de wereld?
2: Ja, goedemorgen Jeroen. Nou, Israël breidt de grondoperaties uit in het zuiden van Libanon. Troepen zouden volgens Israël nu verder zijn opgetrokken naar extra gebieden. Wat die precies zijn, weten we niet echt. Daarnaast voert Israël ook nog steeds aan luchtaanvallen uit op het zuiden van Libanon. De Libanese premier noemt het een gevaarlijke en ongekende escalatie door Israël. In Roosendaal is vanochtend een woning verwoest door een brand. Toen de brand weer aankwam, sloegen de vlammen al uit het huis. Ze hadden het vuur wel snel onder controle, maar het pand was dus niet meer te redden. De bewoner raakte niet gewond. In Rotterdam is vannacht een man zwaar gewond geraakt bij een steekpartij. Die was in een woning. Het slachtoffer is een man van 38 en hij is naar het ziekenhuis gebracht. Een andere man en een vrouw die ook in die woning waren zijn opgepakt. Het huis zou in de wijk bekend staan als adres waar al langer problemen speelden. En president Trump is van plan om het feest van de Amerikaanse Onafhankelijkheidsdag, de 4th of July, anders in te richten. Normaal gesproken treden er allerlei artiesten op in Washington, maar meerdere acts hebben afgezegd, zoals Morris Day en de Commodores. Trump is daarom van plan om de concerten helemaal te schrappen en te vervangen door een lange speech van zichzelf, schrijft hij op zijn social media. Deze verslaggever die weet wat er in dat bericht staat.
3: I'm thinking about bringing the number one attraction anywhere in the world. The man who gets much larger audiences than Elvis in his prime. And he does so without a guitar. Trump, of course, referring to himself and signing off as the president of the United States.
2: Ja, Trump zegt dus dat hij meer mensen zal trekken dan Elvis in zijn hoogtijdagen.
0: Oké.
2: En zonder gitaar.
0: En qua haar... kan het wel, want Elvis had het ook zo'n beetje zo. Zo doe het alleen zwart verven.
2: Even naar de kapper en dan...
0: gaan met die beraden.
2: Kan niet, het podium op.
0: Ja.
2: Het weer, zon en wolken. In de middag, vooral in het oosten, nog ook een paar buien. Het wordt 19 tot 25 graden.
4: De jaren 80. Hij was erbij. Woo! Mr. Gorbachev, tear down this wall.
5: Skies over Baghdad have been illuminated.
6: The United States military began major combat operations in Iran.
7: 2026.
8: Hij is erbij.
7: Nog altijd.
8: Altijd.
7: Altijd.
9: Our clock is still going strong. You're the one funny girl.
0: En wie weet kan ik daar aan toevoegen aan deze jingle. Buitenaards bezoek. Gesignaleerd op aarde.

0: strand te gaan. Want het strand, daar is het eigenlijk wel mooi weer op dit moment. We kijken altijd via de webcams. Ja, jij zit te schudden. Ja, toch?
1: Ben je een beetje bewolkt, maar mag de pret niet drukken, toch?
0: Vaak is het aan het strand net even wat lekkerder dan in het binnenland.
1: Ja.
0: Als je, dat heb ik heel vaak gehad. Dan zijn we vrouw, kom, we gaan naar het strand. Zei ik, ben je gek mee kijken, al die wolken. En dan reden we naar Zandvoort en dan was het daar prima.
1: Ja, gek is dat. Ja, dat zo werkt dat.
0: Anyway, je hoorde dus Sundays. En het gaat goed met
2: het rinkelde kinkel geluidenarchief.
0: Er komen heel veel dingen binnen en Bianca heeft ook iets opgestuurd.
3: Het dichtdoen van mijn broek.
1: Oh, intiem moment.
0: Ja, dank hiervoor, Bianca, voor het delen.
1: Even luisteren wat Alex stuurt.
4: Een neustrimmer.
0: Oh, ja. Too much info.
1: Nou, dat moet ook gebeuren.
0: Ja, inderdaad.
1: Probeer het een keer. Nee. Oh, nee hoor.
0: Ik heb een neustrimmer.
1: Ja,
0: ik gebruik hem ook. Ja, dat is gewoon zo. Goede lichaamsverzorging.
1: En ik vind het ook een rustgevende activiteit. Lekker. Ja. Lekker zo, lekker erin.
0: Je moet hem wel in je neus doen, hè?
1: Ja. Oh, is die daar voor jou? Ja, je kan hem ook.
0: Saskia voert ook een geluid toe aan het geluidenarchief.
5: Ik scheur een velletje van de keukenrol af.
0: Oh, dat is ook een heel goed geluid.
1: En tot slot is daar nog Roy.
6: Mijn kat Floris is zich aan het wassen op mijn schoot.
0: Oh, dat is ook wel heel gezellig.
1: Lief.
0: Ja, katten zijn toch mooie dieren, hè?
1: Wat dat betreft. Ja. Hebben we straks nog een nieuws over, over gekidnapte katten?
0: Oh, zwaar. Het is echt zeker zwaar verteerbaar. Niet op de nuchtere maag. Dus neem nog even een boterhammetje.

dat zijn de woorden die je wil horen als je voor de spiegel staat mee te zingen met Bruno Mars. Hey, goedemorgen, dit is NPO Radio 2 met de soundtrack van je leven.

0: Ja, vrienden van lang vervlogen tijden. Misschien wel erg lang geleden, maar wat klinkt het toch mooi, deze Walker Brothers. De strandgeluiden. En ik hoor dan ook meteen die echte. Die sfeer van de periode dat plaat een hit was. Met de zeezenders. Come on, sail away. Look for Veronica today. Ja, zo is alweer genoeg reclame gemaakt voor de concurrentie. Maar die sfeer, hè, die sfeer van die zeezenders.
1: Heerlijk.
0: Zo ongelooflijk aanwezig daarin. Chappelle Roan is hier.

Het is een mooi statement daar van Chapel Roan. Oh. Vrienden, vriendinnen, Marjan Mudder heeft een boek geschreven over de liefde. Love. En straks kun je die winnen in deze show.

0: waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want tientallen projecten overzien kan met één oplossing. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
1: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last-minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
2: Hoe leg je in het Spaans uit dat de omvormer van je elektrische auto stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. We repareren of regelen vervangend vervoer. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af met 20% korting. ANWB en gaan.
3: Anisometropie. Nee, dan heb je geen angst voor de metro. Het betekent gewoon dat je linker- en rechteroog een groot verschil in sterkte hebben. Met wazig zicht of hoofdpijn als gevolg. Wij kunnen dat bij Eyewish corrigeren met de juiste glazen of contactlenzen. Dus kom langs bij Eyewish Opticians. Onze vakmensen zien meer.
4: Van Green Choice krijg je positieve energie. Met 100% groene stroom uit zon en wind. En door samen bij te dragen aan natuurprojecten. Dichtbij. En ver weg. Als klant doe je er automatisch aan mee. Green Choice. Positieve energie.
5: Obelink, alles voor kampeergeluk.
6: Vroeger speelde ik de hele vakantie met mijn campingvriendjes. Dit jaar zie ik mijn kinderen dezelfde avonturen beleven.
5: Obelink, tijd voor nieuwe herinneringen.
7: Alles voor kampeergeluk.
4: De positieve energie van GreenChoice is er ook voor ondernemers. Kijk op greenchoice.nl/zakelijk.
5: Ontdek het grootste kampeerassortiment van Europa op obelink.nl. Alles voor kampeergeluk.
8: Dit is een ziekmakende bacterie. Zo te horen heeft hij niet het beste met ons voor. En wij worden steeds minder weerbaar. Daarom is het nodig elkaar te beschermen. Vooral voor mensen met een kwetsbare gezondheid. Kijk wat je kunt doen op sameninfectieveilig.nl. Voor elkaar tegen infecties.
9: Centraal Beheer Ondernemersdesk met Tessa.
10: Hallo, met bouwbedrijf Pim van der Steen. Ik ben al maanden druk met een enorme renovatie, maar ben zelf helemaal gesloopt.
9: Ai, de man met de hamer.
10: Ja, en gisteravond tijdens het voorlezen had ik het ineens over klusje nooit genoeg.
11: Even over je zakelijke risico's. Door vaker vrij te nemen verklein je de kans op fouten en uitval. Onze specialisten helpen je met de juiste zakelijke verzekeringen. Centraal Beheer.
12: Ontworpen in Zweden, geproduceerd in België. De volledig elektrische Volvo EX30. Een compacte SUV met een rijbereik tot 475 kilometer. De Volvo EX30 is er nu, vanaf €32.995. Boek nu een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
13: Boek de mooiste bestemmingen voor de zomervakantie op dereizen.nl of in een van onze winkels. Profiteer nu van onze vakantiegelddeals en krijg tot wel €600 korting. D-Reizen. Live your dreams.
12: De Volvo EX30 is nu leverbaar in speciale Europa-uitvoeringen. Met voordeel tot wel €6.000. Kijk op volvocars.nl.
13: Profiteer nu van onze vakantiegelddeals. D-Reizen. Live your dreams.
14: 1 minuut over 10 in het prachtig mooie Nederland. Tijd voor het NOS Journaal met Sydney Dijkers.
15: Hey Jeroen, goedemorgen. Israël heeft in Libanon een kasteel uit de tijd van de kruisvaarders ingenomen. Het is in ruim 25 jaar tijd het diepste punt dat Israëlische troepen hebben bezet in het land. Kasteel Belfort ligt op een strategische hoge plek bij de rivier Litani. In God lang als de officieuze grens voor de inzet van grondtroepen in het buurland. Volgens het Israëlische leger is het nodig zover op te rukken om te voorkomen dat Hezbollah aanvallen uitvoert. De baas van de Wereldgezondheidsorganisatie, WHO, is naar de Democratische Republiek Congo gereisd. Er is een Ebola-uitbraak en de hulp komt maar moeizaam op gang. WHO-baas Tedros heeft er vertrouwen in dat Congo de uitbraak onder controle kan krijgen, omdat ze vaker met Ebola te maken hebben gehad.
16: As we know, DRC has faced Ebola before and has ended every outbreak, and this is the 17th. That history gives me real confidence.
15: In Congo gaat nu een Ebola-variant rond waar nog geen vaccin tegen is. In Amsterdam is vanochtend iemand gewond geraakt bij een steekpartij. Die gewond is meegenomen naar het ziekenhuis. De steekpartij was in een woning in Amsterdam-Noord. De politie zoekt nog uit waarom er gestoken werd. En een spannende dag voor tennisser Jesper de Jong. Hij is een van de verrassingen op Roland Garros. Als lucky loser versloeg hij 3 tegenstanders. Nu wacht in de 8e finale Alexander Zverev. Die is favoriet voor de eindwinst, omdat veel concurrenten al zijn uitgevallen. Dus de druk zal groot zijn op hem, zegt commentator Mark Brasser.
17: Met die ballast stapt Alexander Zverev morgen natuurlijk de baan op. En Jesper de Jong, frank en vrij, en die ziet dat iedereen van iedereen kan winnen op dit moment. Ja, die stapt met een hele andere mentaliteit die baan op. En hij speelde natuurlijk fantastisch in zijn vorige rondepartij tegen Gatjanov. Dus ja, laat het maar gebeuren. Ga er maar staan, knokken tot het einde. Zie maar waar het schip strandt en misschien is het genoeg.
15: Aan het eind van de middag staat de partij van de Jong op het programma. Het weer, zon en wolken. In de middag vooral in het oosten ook nog een paar buien. Het wordt erbij 19 tot 25 graden.
18: NN North Sea Jazz. 10, 11 en 12 juli. Rotterdam Ahoy. Met de Isley Brothers. The Roots and special guests. Burna Boy. John Legend. Nile Rodgers and Sheik. En nog veel meer. Info en tickets via noordseajazz.com.
19: Nu bij Zeeman, dames singlets 3 voor €7. En kinderhemdjes 3 voor €6. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
20: Chris?
21: Ja?
20: Hoef jij niet te werken vandaag?
21: Nou, bij de Belastingdienst bepaal je zelf de indeling van je werkweek. Zoals 36 uur werken, verdeeld over 4 dagen.
20: Dus, heb je nu...
21: Een vrijdag? Wel een overleg natuurlijk.
20: Oh, dat is goed geregeld. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
22: Jij gebruikt energie op

0: In één app snel zien waar je kunt besparen. Met Energie Direct.
1: Thuiskomen? Dat klinkt voor de meesten zo. Maar voor mij klinkt het zo.
2: Dankzij 140 jaar innovatie voelt elke Mercedes-Benz als thuiskomen.

0: zien waar je kunt besparen met Energie Direct.
1: Thuiskomen, dat klinkt voor de meesten zo. Maar voor mij klinkt het zo.
2: Dankzij 140 jaar innovatie voelt elke Mercedes-Benz als thuiskomen. Ervaar tijdens de Anniversary Days onze nieuwste modellen en speciale edities met aantrekkelijke voordelen. Kom ze ontdekken bij uw Mercedes-Benz dealer. Of boek een proefrit op mercedes-benz.nl.
3: Zonalarm! Smeer hem naar Kruidvat, want daar is nu heel veel zonbescherming

0: broodbeleg. Nieuw van Kips. Vega broodbeleg. In de Vega lekkere varianten grillworst, boterhamworst en kipfilet. Lekker. Op je boterham, wrap of cracker.
1: Vandaag tekenen Bas en Lotte een koopcontract. Net als 510 andere starters. En dan begint het wachten. Met Zeker Starten van ABN AMRO heb je na het tekenen van je eerste koopcontract binnen 3 dagen al duidelijkheid over de financiering. Vraag naar de voorwaarden. Eerste huis kopen? Begin goed voorbereid. Voor ieder begin. ABN AMRO.
2: Hoe klinkt werken in een wereldteam?
3: Yes, hij doet het.
4: Ja hoor, dat kan zeker.
2: Ja. Van IT'er tot planner tot chauffeur. Als je werkt in transport en logistiek, dan werk je in een wereldteam. Ontdek jouw baan op wereldteam.nl.
1: Zeker Starten is nu tijdelijk gratis. Ga naar abnamro.nl/zekerstarten.
5: 1 op de 4 mensen overlijdt aan trombose. Trombose is een bloedprop die kan leiden tot een longembolie, hersen- of hartinfarct. Daarom, stop de prop. Stop trombose. Ontdek hoe op trombosestichting.nl.
6: 18 plus speelbewust.
7: Ja.
8: Serieus?
7: Oh,
8: wat een geld.
9: 18.000. Godverdikke me.
10: En ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
11: Attentie alsjeblieft. Let op. Vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed. Geen kortingen. Ook geen andere acties. Ik herhaal. Geen aanbiedingen en geen kortingen.
12: Bij Hornbach vind je alles voor je project, behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs. Zelfs na je aankoop. Hand erop.
13: Nieuw, de bonustrekking. 1 op de 5 postcodes wint. En iedereen krijgt een lotcadeau. Activeer jouw lot op postcodeloterij.nl.
6: 18 plus speelbewust.
14: Een nieuwe grill. Op ons terras.
15: Sorry, het is WK.
14: Ontdek waanzinnige WK-deals. Score nu een Tefal Dual Easy Fry en Grill XXL voor 139,99. Alleen bij Mediamarkt.
16: Rinkel de Kinkel.

Eric Brazilian die schreef het nummer voor Joan Osborne. Over dat er iets in je leven gebeurt wat je hele kijk op het leven verandert. En dat zou bijvoorbeeld kunnen zijn als je God zou ontmoeten. Of als je een alien zou ontmoeten. Dat wordt bezongen in dit geweldige chanson.

0: krachtiger dan de golven van de zee zijn tranen van liefde. Het is zondag 31 mei. Vrienden, vriendinnen, hartelijk welkom in de Rinkel de Kinkel Show. Vandaag is een man jarig die het liefst zijn eigen verjaardag aankondigt.
1: Vandaag viert een grootheid uit de Nederlandse televisiegeschiedenis zijn verjaardag. Het is een mediaheld waar een ieder voor thuis bleef. Niemand minder dan Ivo Niehe blaast 80 kaarsjes uit.
0: Oh, natuurlijk.
1: En dat vier ik met mijn radiovrienden, mijn grootste fans. Jeroen en Jesse van Rinkel de Kinkel.
0: Ja,
1: een aangename radioshow. Alhoewel, het kan natuurlijk nooit tippen aan mijn producties.
0: Nee, uiteraard niet. Dat is duidelijk. Niemand kan daar aan tippen. Maar Ivo, gefeliciteerd man.
2: De grote Belgische politiemacht heeft gisteren een Flixbus, van die groene bussen, die zie je wel eens, op de E40 aan de kant gezet. Dit omdat er twee vuurwapens werden gevonden op het toilet.
3: Alle passagiers zijn van de bus gehaald. Iedereen is gefouilleerd ook die op de bus zat. En de bus is eigenlijk grondig onderzocht.
2: De wapens die zaten verpakt in plastic en lagen dus op het toilet. En er is niemand aangehouden.
0: Nou, raar verhaal, joh. Hoe komen ze vandaan? Waarom lagen ze daar? Wat was de bedoeling?
2: Ja, is het dan smokkel? Of waarom in het plastic verpakt?
0: Mijn brein is helemaal, slaat helemaal los op hol, moet ik zeggen.
2: Het is heel dubieus.
0: Ja, een heel rare situatie. Nou, dat daar en bekende actrice Emily Blunt echt... Een van de beste actrices van dit moment, heeft in het interview onthuld niet zo'n fan te zijn van kunstmatige intelligentie, KI. Zoals je het eigenlijk zou moeten noemen.
2: Ja.
0: Maar iedereen zegt AI, maar dat is de Engelse. Dus ja, taalkundig.
2: Wat ook goed is, maar je mag niet AI zeggen, dat is verboden.
0: Nee, dat is, of wat zegt Derek zo? A1.
2: A1, dat is de snelweg.
0: Het gebeurt allemaal tijdens het maken van Spielberg's film Disclosure Day. Die moet ik zien. Daar ben ik zo benieuwd naar. En toen moesten alien geluiden maken. En...
4: There's various ways you could do it. You could go the AI route, which I'm a bit terrified of. I thought I could make some really strange sounds. So I said, maybe I could come in and we'll just do a range of weird sounds. And it's what we did.
0: Ja,
2: ik ben benieuwd.
0: Ik hou er maar van als Emily gekke geluidjes maakt.
2: Ja, dat vermoeden had ik al wel, ja.
0: Het schijnt dus iets met...
2: Ja, ze wordt wel een soort van overgenomen, toch?
0: Ja, dat is echt... Wat dat betreft, met beide benen op de grond blijven staan. En vooral vandaag niet vergeten, je bent... Ja, om te doen waar je gewoon zin in hebt. Wat ben jij aan het doen eigenlijk?
5: Wij zijn de laurierblaadjes aan het plukken.
0: Oh.
5: Want op Mankind Festival ga ik een cacao-ceremonie faciliteren. Oh. In onze tipi om 3:00 met een despacho. Zodat je je intenties kan zetten.
0: Ja.
5: En wij een offer aan moeder aarde maken.
0: Ja.
5: Om vanuit daar...
0: Ga door.
5: Onze intenties de wereld in te zetten.
0: Yeah.
5: Je bent super welkom.
0: Ah, je bent super welkom. Dat is mooi om te horen. Dankjewel.

Als je eenmaal in die scene zit met al die gasten, dan krijg je de een na de ander. Martin Garrix, nu met Ed Sheeran. Benson Boone staat op de rol. Die komt er ook aan, gaat hij ook wat meedoen. Dat is ongelooflijk. Maar ja, die Martin Garrix maakt ook schitterende dingen natuurlijk. Briljant.

0: Hier en daar misschien wel een wolkje, laat ik eerlijk zijn. Wolken en zon wisselen elkaar af vandaag. 19 tot 25 graden, op dit moment 22 bovenop de Radio 2 Zetmast. Daar is het bewolkt. We hebben een action-packed radioprogramma. Doen straks nog met dubbele tong. Suzanne Freek, die wist de 10 optredens in het Gelderdome uit te verkopen. Het is ongelooflijk, hè? Ze zijn heel populair. En ze maken een hele leuke show. Mensen komen daar echt super enthousiast vandaan. En ze hebben een eretegel gekregen bij het stadion in Arnhem. Zoveel uitverkochte shows.
1: Ja, dat is niet normaal. Er zijn bijna 400.000 mensen. Dus dat is te bizar om te beseffen.
2: En ze staan ook in een heel mooi rijtje. Want ook Lionel Richie, Bruce Springsteen, Bon Jovi en Madonna... die hebben hun eigen tegel bij de Gelredome. Vanmiddag dan nog geven ze hun laatste show in de reeks. En je ziet het natuurlijk vaker, hè, dat artiesten dan Harry Styles nu in de arena... gewoon lekker op één plek blijven.
0: Ja,
2: lekker
0: slim.
2: Overzichtig.
0: Ja, man, lekker.
2: Zou het ook doen.
0: Maar ik moet wel, het is wel vanmiddag de laatste. Oh. Ik moet even een doos tissues pakken, want... Het gaat.

0: en Freek.
1: Ik vind die muziek te gek. Wat een goed arrangement.
0: Way to go, bro.
2: I'm thinking about bringing the number one attraction anywhere in the world. Jeroen van Inkel.

0: dame op de achtergrond, hè. Geweldig. Emotie over de liefde. Jaloerse geesten, zeg maar. Elkaar niet vertrouwen. Ah, dat is de dood in de pot in een relatie. Je weet het. De liefde, vrienden, is soms een ingewikkeld onderwerp. Zo kun je zomaar afgewezen worden. Wanneer je tijdens een concert van Miss Montreal je vriendin ten huwelijk vraagt.
1: Ik hou echt heel veel van hem. Maar op dit moment is er heel veel tussen ons gebeurd. Waardoor ik nu eventjes gewoon echt niet kan.
0: Ja, ik vind het wel heel goed, hè, dat ze het gewoon wel zegt.
2: Ja, ze pakt gewoon even de microfoon. Dapper.
0: Ja, ze had ook kunnen denken, zeg maar, ja, in the heat of the moment, onder de spanning van het moment met zo'n hele zaal mensen, dat ze dan ja had gezegd.
2: Ja.
0: Onder druk van het moment. Dat heeft ze dus niet gedaan.
2: Ik hoop dat ze door de schrik juist gelijk van het podium was gelopen. Dat was ook heel erg geweest.
0: Oeh, ja, ja. De liefde, vrienden, de liefde. Marjan Mudder, die onder andere in Baantje speelde, heeft een boek geschreven over de liefde. De titel is Wat ik eerder had willen weten over de liefde. En ze vertelt over haar eigen ervaringen. En geeft ook allemaal tips waar je misschien wat aan hebt. Je kan het boek nu winnen. Pak 0800-1122 erbij. En doe mee met het onderdeel.
3: Met dubbele tong.
4: Met de brullen.
0: Dubbele tong. Ja. Vrij simpel. Twee woorden hoor je dwars door elkaar, je weet het. Als je ze weet ontcijferen, direct bellen 0800-1122. De telefoon staat reeds doorgeschakeld naar de mengtafel. Dus je komt meteen boom in de uitzending. Je maakt kans op het nieuwe boek van Marjan Mudder. Ik hou er de twee woorden.
5: Liefde.
0: Ja, meestal laten we hem twee keer horen. Dat doen we nu ook.
5: Liefde.
0: Juist. Nou, dat waren ze. Dus als je het weet, 0800-1122, kom je direct bij ons in de uitzending.
2: Het lijkt me dat het boek ook heel interessant is voor mensen die juist in een hele goede relatie zitten, toch? Om dat wat meer verdieping te geven.
0: Ja, zeker.
2: Want je zou denken, zo'n boek koop je als het allemaal niet zo goed gaat, maar...
0: Nee, maar je kan er echt uit leren, want ze vertelt uit haar eigen ervaringen. Het is ook heel leuk, ze combineert ook muziek heel erg met haar eigen ervaringen. Oh. Bepaalde liedjes, die speelden een rol. Tijdens een bepaalde fase dat ze allerlei dingen meemaakten. En dat koppelt ze aan die muziek. Dat is heel herkenbaar.
2: Is wel goed de best moeten doen, want liedjes over de liefde, die vind je niet zoveel, hè?
0: Nee, er staan er maar één of twee misschien. Ja, goedemorgen. Met wie spreek ik?
6: Ja.
0: Sorry. Oh, ik zit met een heel zootje in de auto, hoor ik.
6: Met Maud.
0: Oh, Maud. Ja, Maud. Hallo daar. Maud.
6: Hi.
0: Dus wat was je aan het doen, Maud?
6: Ik kom net met de hond van het strand.
0: Oh, oké. Okay. Was dat lekker?
6: Dat was heerlijk.
0: Ja, dat kan ik wel voorstellen. Ja,
2: welk strand?
0: Welk strand? Welk strand, ja.
6: Kijkduin.
0: Kijkduin, ja. Ja, prachtig. Hey, is die ook in de zee gaan zwemmen nog, de hond?
6: Ja, met achter het balletje aan.
0: Ja, achter het balletje aan. Ja, ja, ja. Heerlijk, heerlijk. Hey, en welke twee woorden werden daar gezegd, dacht jij, Maud?
6: Ik dacht ervaring en liefde.

0: van dat soort dingen. Dus ja. Wat dat betreft, ja. Hey, en wat zijn de plannen voor de rest van de dag? Maud, wat ga je allemaal doen?
1: We hebben nog een borrel vanmiddag. Oh. En vanavond komen de kinderen eten.
0: Hé, hey, gezellig. Ga jij koken of wordt er iets besteld?
1: Nee, mijn man kookt.
0: Oh, natuurlijk. Uiteraard. Modern.

0: ja, ja. Nou, heel veel plezier ermee, hè?
1: Ja, dankjewel.
0: Je krijgt van ons het cadeautje. De officiële Rinkel de Kinkel. Eyecatcher. Ja, ik vind het goed. Ik vind het goed.
1: Ik ben helemaal blij.
0: Helemaal blij is ze. En daar gaat

De country Dua Lipa hebben wij bedacht. Cassie Ashton heet ze. En Bitches is het track wat ze zong. We zitten goed in de vrouwen, want daarvoor hoorde je Amy Winehouse met Rehab. Sorry, we zijn er terug. Maar we hebben natuurlijk nog meer vrouwen. Want

0: Ik hoor je. Ticento. Letterlijk vertaald, ik hoor je. Prachtig, prachtig mooie zang. Grote hit voor Mattia Bazar. All over the world scoorden ze met dit heerlijke stuk. Vrienden, goedemorgen. Week 22, 40% van het jaar voorbij. En in Hillbilly dorp is het 22 graden en bewolkt.
1: In West-Brabant is het 21 graden en daar lijkt een serie-kidnapper actief. Een man die ontvoert katten en dumpt ze daarna in Zeeland. Oh. Het dierenasiel, die noemt het...
2: Sneu. Een kat heeft een eigen plekje en een territorium waar hij rond kan lopen. En als dat ineens op een andere plek moet gaan overleven, want dat is het letterlijk, ja, dat levert heel veel stress op.
1: Bizar verhaal. Deze vrouw die zag op haar beveiligingscamera dat haar kat werd ontvoerd. En toen ze erachter kwam dat hij in Zeeland of all places zat, heeft ze...
3: Staan huilen bij die mensen aan de deur dat hij gewoon gevonden was door hun. En dat ze gekeken hadden online waar die vandaan kwam.
0: Oh, wat goed dat mensen dat gedaan hebben.
1: Ik denk dat die man die het doet, is een man, dat zien ze de camera's. Dat hij gewoon echt een hekel heeft. En dat hij denkt, ik stuur die katten naar een andere provincie. Komen ze niet terug?
0: Nee, maar dat valt dus tegen.
1: Ah, ja, dat blijkt wel.
0: Ja, dus hij gaat ze nu naar Engeland brengen.
1: Ja, ja.
0: Of zoiets. Dat zit een stuk water tussen.
1: Of Ameland, dan moeten ze terug zwemmen.
0: Ja, oh. Nou, ik vind wel blij voor de vrouw dat ze haar kat weer teruggeeft.
1: Ja, en houden katten binnen daar, hè, in West-Brabant?
0: Ja, voorlopig wel. En mocht je de man zien, meld u de politie. Valt u hem niet aan en geef lichtsignalen.
1: En breng hem naar Zeeland.
0: En oh, dat we hem oppakken.
1: Ja, en daar uitzetten.
0: Nee, we droppen hem in Iran. Oh, sorry. Nee. Okay. Sommige schilderijvrienden, ja, we kennen natuurlijk allemaal de legendarische schilderijen van de wereld. De Mona Lisa, de Nachtwacht. Maar er zijn schilderijen die voor vele miljoenen verkocht worden. Die we misschien wat minder kennen. Het werk Slapen bij het Leeuwentapijt van Lucien Freud is hier een voorbeeld van. Deze wordt volgende maand geveild naar verwachting voor... $40 miljoen. Ja, dus er staat een gezette vrouw afgebeeld. Die is helemaal geschilderd. En die vrouw, die dus daar model voor staat of heeft gestaan... die krijgt er geen cent van. Ongelooflijk. Ding gaat voor $40 miljoen over de toonbank. En zij gaat niks. Poseren voor Lucien Freud vond ze...
4: It's amazing, really. But to be honest, at the time, I just thought I was doing a little job. And I didn't pay the greatest attention that I should have done.
0: Haha, ja. You should have not signed the contract.
1: En ze is nog eens naakt ook op dat schilderij. Ja, dus dat geeft jezelf letterlijk en figuurlijk bloot.
0: Helemaal. Dus, maar ik hoop dat hij haar toch wel wat gaat geven, weet je wel. In ieder geval een jurk, dat ze niet naakt over

Ik zit even te kijken wat we nog allemaal in de show hebben. We staan een beetje een tiersje doen voor uuropener. Oh nee, dat is niet interessant. Ah, de Iri Top 10 quiz. Kijk, now we're talking. NPO Radio 2. De Iri.

0: L-O-V-I, de liefde, dames en heren. Het speelt altijd een grote rol in de Rinkel de Kinkel Show. Only to be with you. Het heerlijke geluid van Roachford. Smullen.
1: Right here, right now.

is altijd een verhaal wat ze vertelt. Ach, ach, ach. De one and only enige echte Miley Cyrus die daar voorbij kwam in de radio's.

Zal ik het zeggen? Oké, goed zo. Dan komt hij. Heb je een beetje verstand van de vaderlandse sportjournalistiek? Eventueel, let goed dan op. Want we gaan de IDI Top 10 quiz spelen. En dat doen we met een vraag over een bekende voetbalverslaggever.

0: Is je inkomen veranderd? Tijd om je toeslagen te checken. Ben je meer gaan werken of juist minder? Check je toeslagen. Ga je samenwonen? Check je toeslagen. Of heb je een nieuwe baan? Check je toeslagen. Want als je inkomen verandert, veranderen je toeslagen misschien ook. Pas het aan op toeslagen.nl of in de app. Zo krijg je niet te veel of te weinig toeslag. Check, pas aan en door.
1: Deals zijn er weer. Met deze week Hollandse aardbeien. Een halve kilo voor maar 2,99. En zonnebloemolie 2 liter voor maar 1,99. Lidl, je verdient het.
2: On the road. Altijd onderweg, altijd bezig. Na een drukke dag is het fijn thuiskomen in een comfortabel huis. Veenstra regelt het. Want thuis, daar draait het om.

0: CV-ketel of warmtepomp onderhoud nodig? Kijk op veenstra.com.
1: En dit weekend extra goedkoop. Lipton Iced Tea. 1,5 liter voor maar 1,79. Lidl, je verdient het.
2: Een noodsituatie komt meestal onverwachts. Opeens valt alles stil. Hoe zorg je dan dat jouw bedrijf blijft draaien? Met een draaiboek zorg je dat je voorbereid bent. En je klanten en je omgeving weten waar ze aan toe zijn. Start met je eigen draaiboek op denkvooruit.nl/bedrijven.

0: Maas. Montel. De bank is mooi, de prijs nog mooier.
1: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
2: Nu bij Zeeman, herenhemden, 2 voor 6,50. En heren shorts, 2 voor 20 euro. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
3: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. De stap in. Klim, bouw, sjouw, wordt nat, wordt vies, verlies, verlies je adem, verlies je twijfel en bewijs aan jezelf dat je gelijk hebt. Als je denkt dat je meer kan dan je denkt, wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Ontdek de Ford e-Transit Custom. De best verkochte bedrijfswagen van het best verkochte bedrijfswagenmerk. Financieren met minder dan 1% rente. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
4: Nu bij Karwei, 50% korting op bijna alle Flexa strak in de lak. Ook op mengverf. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
5: Het is al even geleden, maar beest is weer los. Ja, de leeuw die komt eraan.
6: Ja, het WK gaat bijna van start. Maak je oranje outfit compleet en scoor nu jouw WK-merjas. Met je favoriete speler achterop en speciale juichsjaal. Voor slechts 9,99 met een volle spaarkaart. Nu bij Albert Heijn.
7: Het is even over 11. Tijd voor het NOS Journaal. Ja, 3 minuten. Jeetje, oké. Sydney Dijkers, goedemorgen.
8: Ja, goedemorgen Jeroen. Oekraïne heeft opnieuw een olieraffinaderij in Rusland aangevallen. Het gaat om een raffinaderij in Saratov in het zuiden van Rusland, die ook al eerder is aangevallen door Oekraïne. Ook oliedepots en andere industriecomplexen in verschillende andere regio's zouden zijn geraakt. Oekraïne voert al maanden steeds meer aanvallen uit op olieraffinaderijen en depots, vooral in het zuidwesten van Rusland, dichtbij de geannexeerde Krim. Het Schiereiland heeft nu beperkingen ingesteld op de verkoop van benzine. De burgemeester van het centrum van Parijs wil dat er een verbod komt op bijeenkomsten rond de Champs-Élysées, rond de viering van de bekerwinst van Paris Saint-Germain. De club won gisteren de Champions League. En daarna braken er rellen uit in Parijs. De burgemeester zegt dat het leek op een guerrilla-oorlog. De spelers van Paris Saint-Germain worden vanmiddag verwacht in Parijs. De burgemeester wil voorkomen dat het opnieuw zo uit de hand kan lopen. Het is een grote bron van milieuvervuiling in het ziekenhuis, de operatiekamer. In Venlo proberen ze nu iets te doen aan al het afval dat overblijft na zo'n operatie. Zo is goed gekeken naar materialen die wel klaargelegd worden, maar die bijna nooit gebruikt worden. Die worden voortaan niet meer standaard klaargelegd, zodat ze niet ongebruikt de afvalbak ingaan.
9: Maar al deze maatregelen die we hebben gedaan zijn eigenlijk alleen maar te goed. Het kost minder, het is sneller en het is beter voor het milieu.
10: Op zichzelf staand heeft zo'n kleine verandering niet een hele grote impact. Maar als je dat voor heel veel operaties verandert, dan heb je in totaal wel een hele grote impact.
8: Het ziekenhuis in Venlo zegt dat ze nu bij een knieoperatie soms al 10 kilo afval minder overhouden dan vroeger. En boven het noordoosten van de VS is een meteoor de dampkring ingeschoten. Uit verschillende staten kwamen meldingen van mensen die een vuurbal zagen, knallen hoorden of hun huis voelden trillen. Nou, die meteoor die klonk zo. Dat was hem. Dat was de meteoor.
7: Viel een beetje tegen.
8: Ja. Wil je hem nog een keer horen?
7: Ja, doe nog een keer.
8: Oké, zo klinkt hij.
7: Ja.
8: Wij vonden een beetje alsof je Netflix opstart.

0: Staten kwamen meldingen van mensen die een vuurbal zagen, knallen hoorden of hun huis voelden trillen. Nou, die meteoor die klonk zo. Dat was hem. Dat was de meteoor.
1: Viel een beetje tegen.
0: Ja. Of wil je hem nog een keer horen?
1: Ja, doe nog een keer.
0: Oké, zo klinkt hij.
1: Ja.
0: Wij vonden het een beetje alsof je Netflix opstart. Maar... Maar goed, deze vrouw die dacht dat er een boom op haar huis was gevallen zelfs.
2: We actually thought a tree fell on our roof. So my husband ran outside and he's like, there's nothing.
0: Ja, de meteoor die vloog gistermiddag om 2:00 plaatselijke tijd over de staten New Hampshire, Massachusetts en Rhode Island in de buurt van Boston met een snelheid van 120.000 km per uur. Ja, dat ging niet.
1: Dat ging niet. Ja. Doe jij hem nog eens? Heb je het nog eens?
0: Ja, zeker. Ja? Ik kan je even vergelijken.
1: Ja, het is gewoon gespond van de meteor.
0: Ja, precies. Was het de Netflix-aflevering die startte of de meteor die voorbij ging? Ja. Het weer, nou hier geen meteor. Zon en wolken, in het oosten een paar buien. Lokaal ook wat onweer daarbij mogelijk. Het is 19 tot 25 graden.
3: Als Juliet blijft leven en haar eigen weg bepaalt, zonder Romeo. Dit ontdek je in de Feel Good Power Pop Musical en Juliet. Vol iconische pophits uit de 90s en zeros. Vanaf september te zien in het Beatrix Theater Utrecht. Boek vandaag nog je tickets.
4: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
5: Het is al even geleden, maar beest is weer los. Ja, de leeuw die komt eraan.
6: Ja, het WK gaat bijna van start. Maak je oranje outfit compleet en scoor nu jouw WK-merjas. Met je favoriete spelen achterop en speciale juichsjaal. Voor slechts €9,99 met een volle spaarkaart. Nu bij Albert Heijn.
7: Transport rijdt alleen door als de banden in topconditie zijn. Daarom heeft Profile 100% uptime voor bandenmanagement. Helemaal afgestemd op jouw bedrijf. Met 100% uptime zijn je voertuigen fit voor elke rit. Kijk op profile.nl/truck voor meer informatie.
8: Profile. Beter, sneller, verrassend voordelen.
9: Bij Ethos.
10: Met heel veel aanmerkvoordeel, zoals heel veel L'Oréal Paris en Maybelline, 1 plus 1 gratis. Profiteer van deze en nog veel meer helemaal los deals in de winkel of shop op ethos.nl.
11: Mooi van Ethos.
12: Fit voor iedere rit, met de banden van Hankook en de service van Profile.
13: Budget Home Store bestaat 20 jaar. En dat vieren we met toffe deals op geselecteerde banken. Dus is het tijd voor een nieuwe bank? Dan zit je nu wel heel goed. Kom nu naar Budget Home Store en profiteer van deze mooie deals.
14: Vanavond in Over Mijn Lijf.
15: Daar zijn we.
16: De lang verwachte dag.
15: Nou, de grote avond eigenlijk, hè?
16: Ja, eindelijk.
17: Nou, we gaan gewoon hardlopen maken.
15: Ja, want?
17: Vond een bucketlist.
15: Naar het?
16: Nou, ik ben wel nerveus.
15: Nu toch wel, hè?
16: Ja.
15: Ja.
14: Over Mijn Lijf, vanavond om 21:30 bij BNN Vara op NPO 1.
13: Kijk op budgethomestore.nl voor de dichtstbijzijnde winkel en scoor nu je nieuwe bank.
18: Ontdek de volledig nieuwe Mazda 6e. Elektrisch rijden met de klasse van Japans vakmanschap. Eindelijk biedt een elektrische auto ook uiterlijke schoonheid en ruimte waar alles samenkomt. Geniet van het pure rijplezier van de volledig nieuwe Mazda 6e. Ontdek meer op Mazda.nl.
19: Nu bij Zeeman, herenhemden, 2 voor 6,50. En heren shorts, 2 voor €20. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
20: Alsof je een ruimtewandeling maakt. Ontdek het werk van kunstenaar Steve McQueen in de Pont Museum Tilburg. Tickets, depont.nl.
21: Terrasoverkapping. Terrasoverkappingen met de laagste prijsgarantie vindt u bij Tuin Maximaal. U heeft al een overkapping vanaf €799 met snelle bezorging. Zo geniet u het hele jaar maximaal in eigen tuin. Kijk snel op tuinmaximaal.nl.
22: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag. Hebben we alles? Koelbox? Check. Beschimmelde bolwerkar? Check. Wacht, beschimmeld? Dan moet je nog even langs ANWB. Want in de winkel en webshop van ANWB vind je alles voor een relaxte vakantie. Zoals een bolwerkar, nu voor maar €59. ANWB.

0: Bij Plus zijn we ook dol op lekker buiten eten. Daarom hebben we de beste barbecue-aanbiedingen. Zoals Plus barbecue-worsten, nu 1 plus 1 gratis. En alle Ola waterijs, Cornetto en Magnum handijs, 2 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
1: The following program may contain some themes of an adult nature, some brief nudity, and a few naughty words. Parental discretion is advised.
2: Rinkel de Kinkel.
3: Hier.

misschien moet je iets minder vaak de zonnebril opzetten, Lenny. Dan zie je het veel beter. En dan zie je haar met een beetje geluk ook weer. Het was Again, Lenny Kravitz. Ach, vriend.

0: Bij ons is altijd het glas half vol, want ja, wolken en zon wisselen elkaar af. Dus ja, er gebeurt wat dat betreft wel veel. Het is niet gegarandeerd prachtig mooi weer, 23 graden. Later zelfs 25 graden. En morgen start de meteorologische zomer.
1: Meteorologen die voorspellen dat juni, komende maand dus morgen, warmer en droger gaat worden dan gemiddeld. Het weer wordt sowieso extremer in ons land. Deze weerman die merkt...
2: Dat ik veel vaker het heb over temperatuurrecords. Ik zal niet zeggen dat we elke dag een record breken, maar het gebeurt wel steeds vaker. Warmste maand dit of warmste week gebeurt allemaal. En datumrecords breken ook veel sneller.
0: Ja, we houden ons hart vast. Nou, zeker. Ik moet zeggen, ik blijf positief.
3: Het gaat wel goed komen.
1: Ja, kijk, het is gewoon ook, het was gewoon lekker weer de laatste dagen. Ja, ja. Dat het dan een record is of zo, boeien.
0: Dat boeit me inderdaad totaal niet.
1: Zonnebrilletje op, ja, lekker naar buiten, heerlijk.
0: Oh, lekker, pak het moment, pluk de dag, carpe diem. In Engeland wordt morgen een hele bijzondere auto geveild. Dat is namelijk de zwarte Jaguar, waar prinses Diana in de jaren 90 in reed. Britten herinneren zich de auto vooral als...
4: The car that took Princess Diana to a party wearing her so-called revenge dress. The princess was taken to the Vanity Fair party in a Jaguar XJ40... hours after Charles publicly admitted to an affair with Camilla Parker Bowles.
0: Ja, de wraakjurk.
1: Oh, dat is een goede term, hè?
0: Ja, revenge dress. Mooie term is dat inderdaad. Naar verwachting zal de auto ruim 100.000 euro opbrengen. Ik vind dat een beetje laag voor zo'n historische auto.
1: Dat dacht ik dus ook al. Huh? Er stond 170.000 kilometer op te tellen of zo. Ja. Dus dat is helemaal niet veel.
0: Het is echt een object waar zij in gezeten heeft en alles.
1: Ja,
0: en
1: misschien moeten we gaan bieden.
0: Ja, nou, ik denk dat er wel geboden gaat worden dat het gaat stijgen.
1: En eigenlijk moesten dan de revenge dress, geen idee waar dat ding is, erbij leveren.
0: Oh ja.
1: Zodat je de scène na kan spelen in je eigen tuin.
0: Zou je haar parfum nog ruiken?
1: Nou, misschien wel.
0: En niet vergeten, vandaag is een grootheid jarig.
5: Vandaag viert een grootheid uit de Nederlandse televisiegeschiedenis zijn verjaardag. Het is een mediaheld waar een ieder voor thuis bleef. Niemand minder dan Ivo Niehe blaast 80 kaarsjes uit.
0: Ivo,
5: en dat vier ik
0: Ivo
5: met mijn radiovrienden, ja, mijn grootste fans.
0: Nou.
5: Jeroen en Jesse van Rinkel de Kinkel. Een aangename radioshow. Alhoewel, het kan natuurlijk nooit tippen aan mijn productie.
0: Nee, dat kan natuurlijk nooit lukken.
1: Nooit.
0: Het is goed dat hij dat toch nog even bij zegt.
1: Ja, iedereen weet natuurlijk dat het zo is, maar toch even melden.
0: Rinkel Kinkel, het is een heerlijke show om te doen. Zaterdagochtend, zondagochtend, ja. En je weet hoe het werkt.
6: De disjockey hangt de cabaretier uit. Die hebben een paar lachzakken die overal om lachen, ook als het niet leuk is. En dan gaan ze eruit met Miep het Meppel bellen. Een lullig telefoonspelletje.
0: En het is weer helemaal voor de bakker. Vrienden, vriendinnen, Sarah Larsen.

0: dat het mooi weer is, hoe mooier het wordt hopelijk.
1: Wij manifesteren het, zoals de mensen in tippies met wild haar dat zeggen.
0: Zoeken naar laurierblaadjes en moeder aarde even connecten met hun innerlijke zelf. En zo het goede gevoel verspreiden. Halleluja, praise the Lord. Er zijn toch een hoop zweverige types op de wereld. Nou, lekker, ga je gang. Leef je uit. Ja. Zorg wel goed voor je kinderen. Ik zag een filmpje. Er was een kindje bij zo'n hippie zweverig type. En die had geen kleding aan. Die had gewoon een lap aan.
1: Oeh, dat is wel heel erg prehistorisch.
0: Zo'n gescheurde, gerafelde lap.
1: Ach.
0: Met een gat in de soort poltjouwachtig ding.
1: Beetje die Ruiner Wolf vibes krijg je er dan bij.
0: Ja, dat was ook niet echt goed afgelopen, zullen we zeggen. Ook een zweverig type, maar dan op een andere manier. Meer in de erotische hoek. Madonna. Ja. Madonna, zou jij haar draaien als je een show had?
1: Ja, absoluut.
0: Ja, niet toe hoor. Niet toe. Ze heeft in haar leven aardig wat bedpartners gehad. Daarom werd haar in een interview gevraagd: wie was nou de beste bedpartner, Madonna?
2: I'm gonna only name dead people. John Kennedy Jr.
3: No! Shut up!
0: Ja, ze zegt, ik noem alleen maar mensen die reeds overleden zijn. En dan fluistert ze John F. Kennedy Jr. Die was dus erg goed tussen de lakens, want hij...
2: Building tension, it's also romantic, ebbs and flows.
3: Yeah, okay, that's fine.
2: It builds up, and it builds up, and it builds up, and there's a drop.
0: There's a drop, boom! Oh, dus zo ging dat, ja, juist.
1: En haar liefdesleven staat ook op dit moment niet stil, hoor. Ze is intiem dansend gezien met een livestreamer genaamd Jim Skin. Hij is 22 jaar oud en erg gespierd, heeft de redactie geconcludeerd.
0: 22?
1: Ja, een klein leeftijdsverschil.
0: Bij haar mag het, hè? Ja, haar mag het. Ja. Als kerels doen, dan zijn het vieze rikken.
1: Maar andersom kan het gewoon. Ja, hoe heet het ook alweer? Een... Als je als vrouw op jongere mannen...
0: Een cougar. Ze is een cougar, ja. Dat is ze wel, ja. Zeker. Goh, met John F. Kennedy.
1: Dit is nou, junior, hè?
0: Ja.
1: Nee, even voor de goede orde.
0: Ja, senior deed het met Marilyn Monroe. Ook een blonde.
1: Ook, ja.
0: Ja. Het is wel grappig, want ze hebben, nu dat bekend is geworden... hebben ze ook even gemeten hoe lang dat duurde. Dat moment tussen Madonna en JFK. 4 minutes hebben ze gedaan.

0: valt daaronder in die categorie. Yes, helemaal blij. Ook even Danny Vera feliciteren. Die viert ook zijn verjaardag vandaag. Hij wordt 49 jaar. En Clint Eastwood 96. Ja, er komt natuurlijk, je kan erop wachten. Er komt binnenkort natuurlijk een bericht. Helaas moeten we melden. Clint Eastwood, bekende acteur, is overleden. Er liggen al helemaal wat teksten voor klaar, hè, hier bij de NPO.
1: Ja, ik denk dat er ook wel een tv-reportage klaar ligt. Oh ja, want er is natuurlijk genoeg materiaal. Dan kun je Kill Your Darlings als je dat moet maken, hoor.
0: Nou, zeker. Dus, in de context van een overlijden Kill Your Darlings is dat ook...
1: Ja, misschien niet helemaal de juiste woordkeuze. En niet te vergeten, je vergeet het bijna. Yvonnie is vandaag trouwens ook jarig.
0: Ja, we hebben het nog niet over gehad, hè?
1: Kun je niet vaak genoeg melden. 80 jaar.
0: We gaan de IDI top 10 quiz spelen. Ja... In de lijst staat deze week de smartwatch van Valentijn Driessen.
2: De IRI Top 10 Quiz.
0: Die onderbrak meermaals de radio- en televisieuitzending die het vandaag in zijn team op Curaçao maakte. Hier is een korte compilatie.
3: Ik heb abnormale hoge hartslag.
4: Het alarmpje van de hoge bloeddruk gaat weer af.
3: Ja. Dus ik denk dat we... Abnormale hoge hartslag. Ik denk dat we normaal...
0: je vraagt je niet af, waarom heeft hij dat ding gewoon niet uitgezet? Nou, we zijn er wel achter. Hij kon dat uitzetten, wist hij niet hoe het moest.
1: Nee, dat denk ik ook niet, nee.
0: Een beetje een techno-analfabeet.
1: En het was ook nog eens, dacht ik te zien, zo'n Samsung smartwatch. Oh. En dat zijn vaak wel hele ingewikkelde ook, moet je niet willen. Ja.
0: De quizvraag die we eraan koppelen, en je kunt gerust bellen... De telefoon staat al doorgeschakeld op de mengtafel. 0800-1122. Valentijn Driessen is voetbalverslaggever. Voor welke Nederlandse krant is hij dat? Valentijn Driessen. Ja. Mooie kerel. Ook lang mee samengewerkt. Toen ik de ochtend deed, belde ik vaak met hem over voetbal.
1: Oh ja?
0: Ja, is long time ago weliswaar, maar ja. 0800-1122. Voor welke Nederlandse krant is Valentijn Driessen werkzaam? Donald Duck is niet goed.
1: De Dukstadkrant.
0: De Dukstadkrant, ja. Met wie spreek ik hier? Hallo.
5: Hi, met Willeke.
0: Willeke?
5: Ja, hoi.
0: Hoi, goedemorgen. Wat was jij aan het doen, Willeke?
5: Nou, ik sta al te koken.
0: Te koken? Zo?
5: Ja.
0: Wauw. Heb je vanavond iets bijzonders?
5: Nee, we eten eigenlijk al een beetje tussen de middag warm.
0: Ah!
5: Dat is een beetje omdat de logistiek vandaag beter uitkomt zo.
0: En wat schaft de pot straks?
5: Nou, heel lekker aardappeltjes met verse peultjes, sla, kippenpootje erbij.
0: Oh! Dus
5: je Hollandse pot.
0: Je maakt je er niet makkelijk vanaf met een soepje en een broodje. Dat is duidelijk. Nee.
5: Ja.
0: Lekker, goed bezig, Willeke. Ja. Hey, voor welke Nederlandse krant werkt Valentijn Driessen?
5: Nou, ik gok de Telegraaf.
0: Nou, dat is helemaal goed hoor, ja hoor. Hop. Ben je een beetje een fan van Valentijn Driessen?
5: Ik vind hem een beetje zuppietje.
0: Ja. Dat kun je wel zeggen, ja. Hij is wel altijd negatief.
1: Hij heeft wel zijn trademark daarvan gemaakt. Ja.
0: Dat is wel,
1: hij speelt het goed.
0: Ja.
5: Zo is het.
0: En wat zijn de plannen voor de rest van vandaag? Behalve de lunch, wat gaat er daarna nog gebeuren?
5: Ik heb niet echt zoveel...
0: Ook goed.
5: Ja, een beetje relaxen.
0: Ja, je hebt helemaal gelijk. Hartstikke fijn. Ja. Hey, en luister je wel eens naar de show?
5: Ja, zeker.
0: Oké. Okay. Dan weet je dat je zo direct iets moet roepen, hè?
5: Oh.
0: Ja, eyecatcher is het woord. Ik help verder helemaal niet. Eyecatcher is het woord, ja?
1: Oh ja.
0: Oké, daar komt hij dan. Willeke, ga goed zitten. Want jij krijgt van ons de officiële Rinkel de Kinkel.
5: Eyecatcher!
0: Hey, en zo spontaan ook. Echt geweldig. Fijne dag, Willeke.
5: Jullie ook.
0: Dankjewel, eet smakelijk zo direct. Geniet van alle kipjes en broodjes.

Samen doen we dat dus met de muziek op Radio 2. Gewoon even gezonde dosis koks. En dan even terug verlangen naar vroeger. Die herinneringen pakken. Dit is Roxanne Hazes.

0: Roxanne Hazes op de radio, vrienden. En even kijken, wat ging ik ook weer doen? Oh ja, ik ging even iemand een aankondiging laten doen. Dat is altijd wel leuk.
1: Het is de man die al jaren discjockey is. Hey, warm applaus, hier is Jeroen van Inkel.
0: Hey, dankjewel. Paul de Leeuw. Hoppa. We hebben een grote artiest hier. Er zijn veel uitgesproken mediapersoonlijkheden. Die krijgen tegenwoordig doodsbedreigingen. Het is wat hoor. Tegenwoordig gebeurt het vaker, maar een tijdje geleden was dat erg uitzonderlijk.
2: Paul de Leeuw was een van de eerste ooit die een kogelbrief ontving. Dat vertelt hij aan het NRC. Hij kreeg...
3: het uitgevuild kogeltje in een brief die werd gestuurd naar de VARA, postkamer. Maar omdat de postkamer alles van tevoren open doet, was het al opengemaakt en gelezen. Er zaten al vingers, dus de politie kon er verder niks mee.
2: Hij zorgde er wel heel erg van, nam zelf wat maatregelen. Zo heeft hij toen...
3: een heel groot hek om mijn huis destijds in Hilsum laten plaatsen. Ik heb ook wel een tijdje beveiliging gehad, omdat ik alleen naar theater ging en ik in de parkeergarage opeens wat banger werd.
0: Het is toch wat dat je dat allemaal moet doen. Gewoon een van de debiel die denkt, ik ga eens even Paul de Leeuw bedreigen.
2: En doodsbedreigingen zijn natuurlijk sowieso erg, maar een kogelbrief is echt wel 6 stappen hoger dan iets op Instagram, wat tegenwoordig helaas normaal is.
0: Ja, helaas wel, inderdaad. Dan, dan ben je dedicated, daar heb je heel veel moeite voor gedaan.
2: Oh ja.
0: Tom Holland, goede achternaam, is al 10 jaar lang is hij te zien als...
4: Peter Parker. You don't remember me, but we used to know each other. Because I'm not just Peter Parker. I'm Spider-Man.
0: Spider-Man! Gaat hier met die Spidey-vloeistof lekker spuiten. Dat, ja, heel sensueel, toch?
2: Heel spannend.
0: Maar hij is er klaar voor om zijn rol als Spider-Man over te dragen aan de nieuwe generatie. Ja, voor mijn gevoel is hij nog maar net begonnen. Maar dat is al 10 jaar of zo, hè?
2: Ja, 10 jaar al. Ja. Ik dacht ook dat hij het nog niet zo lang deed, maar toch wel.
0: Ja, hij vertelt dan in een interview dat hij klaar is om het over te dragen. Hij is er nog niet over uit hoe hij zijn afscheid eruit wil laten zien. Dus voorlopig kunnen we nog even van hem genieten. Want Spider-Man Brand New Day verschijnt deze zomer in de bioscoop.
2: Eigenlijk is het gewoon heel simpel, toch? Spider-Man moet gewoon afscheid nemen door richting de zonsopgang te lopen.
0: Te lopen?
2: Ja.
0: Of dood te gaan?
2: Nee, dat kan niet, want er moet een nieuwe komen.
0: Ja. Ja, maar dan blijkt dat hij toch nog net leefde. Nou, dat hij ingevroren is. En hij heeft, Dr. Octopus heeft hem weer tot leven gewekt.
2: Ja, afgezaagd.
0: Ja, ja.
2: Voorspelbaar, veel te voorspelbaar.
0: Dames en heren, jongens en meisjes. Ik zei al, het glas is altijd halfvol in Rinkel en Kinkel. Blijdschap, genieten van het weer.

0: Maurice White, Bernie White, Philip Bailey. En die andere gasten van Earth, Wind and Fire. Misschien wel de meest ideale plaat gemaakt voor de zondagochtend. Staat ja. Nee, morning. Nou, wat kan daar misgaan?
1: Dan krijg je natuurlijk wel dat discjockeys, zoals meneer Van Inkel, dan moeilijk vinden om hem bijvoorbeeld op woensdag te draaien.
0: Ja, zeker.
1: Toch? Dat is
0: nee, dat kan niet.
1: Dat kan niet.
0: Net zoals Tell Me Why I Don't Like Mondays.
1: Zaterdag Rob den Nijs.
0: Die kunnen gewoon eigenlijk niet op andere dagen. Dat is toch een beetje vreemd. Dus ja, vrienden, show bijna klaar. Aan het einde doen we altijd
2: met
0: even.
2: Ja, in het hart richt ik mij tot u.
3: I'm so sorry.
4: I'm sorry.
5: Winkel de Kinkel is weer bijna voorbij.
3: I'm sorry. Can you forgive me?
5: Dus Jeroen en Jesse, moeten jullie nog ergens je excuses voor aanbieden?
0: Nou, het is grappig dat je het zegt. Want inderdaad, wij moeten even onze excuses aanbieden voor iets wat we gedaan hebben. Het bagatelliseren van klimaatverandering.
1: Kan natuurlijk niet.
0: Dus laten we, waren we gewoon iets te losjes, iets te makkelijk.
1: We waren iets te veel aan het genieten van het mooie weer, volgens mensen in de appbox.
0: Kregen we daar ook best wel veel negatieve dingen over binnen?
1: Ja, de hele GroenLinkse aanhanger die wist ons te vinden.
0: Nou ja, goed.
1: Dus excuses
0: daarvoor. En onthoud één ding.

een warm gemeend woord van dank is daarom wel op zijn plaats. De muziek mag weg. Even één plaat, want het is toch wel even lekker. Nog even Carlos Santana en de band tegenaan gooien. She's not there. Wikkel de Kikkel volgende week weer. Veel plezier met Evelien de Bruin. Zometeen, yay, met bril en gestreept shirt.

0: responsibility whatsoever.
1: NPO.
2: NPO Radio 2.
3: Oké, doei.
4: Ster.
5: Hey, ik kan niet werken vandaag.
6: Hoezo?
5: Sorry, het is WK.
2: Ontdek waanzinnige WK-deals. Score nu de zwarte Samsung Galaxy S26 Ultra 1 terabyte voor €1.399. Mediamarkt.
7: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We investeren zonder bankleningen. Zo beperken we risico's en hebben we onze volle aandacht op groei en succes. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
8: Passie voor techniek? Mooi! Bij HANAP werk je aan techniek die Nederland draaiend houdt. In energie, water, installatie en telecom. Bij HANAP vind je collega's die net als jij houden van een uitdaging. Ook technisch de beste worden? Ga naar werkenbijhanap.nl.
9: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
8: Toe aan een uitdaging in techniek? Bekijk alle HANAP vacatures op werkenbijhanap.nl.
10: Dit is een ziekmakende bacterie. Zo te horen heeft hij niet het beste met ons voor. En wij worden steeds minder weerbaar. Daarom is het nodig elkaar te beschermen. Vooral voor mensen met een kwetsbare gezondheid. Kijk wat je kunt doen op sameninfectieveilig.nl. Voor elkaar tegen infecties.
11: Verleg je grenzen met de Kia EV5. Een krachtig SUV-design met ongekend veel ruimte en comfort en een rijbereik tot 530 kilometer. Daag jezelf uit om verder te gaan. Ontdek de Kia EV5. Tijdelijk met €3000 inruilvoordeel. Boek je proefrit op kia.com.
12: Kia. Movement that inspires.
13: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa. Plus de anti-inbraakhulp van Interpolis is doei inbrekers.
14: Drie sterren slot.
13: Hou je huis veilig met de anti-inbraakhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
15: Nu bij Zeeman, dames singlets 3 voor €7. En kinderhemdjes 3 voor €6. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
16: Over een paar seconden is het zondagmiddag. En die gaat beginnen met het NOS-journaal met Sydney Dijkers. Goedemiddag.
17: Goedemiddag. De burgemeester van Parijs wil dat er een verbod komt op bijeenkomsten op de Champs-Élysées voor de viering van de overwinning in de Champions League van Paris Saint-Germain. Zijn oproep volgt op een roerige avond in de Franse hoofdstad. Bijna 300 mensen werden opgepakt en 6 agenten raakten gewond. Op meerdere plekken in de stad werd ook brand gesticht, vuurwerk afgestoken en een confrontatie met de politie gezocht. De vierde editie van de Nacht tegen Seksueel Geweld is een groot succes geworden. Er is een recordbedrag binnengehaald van ruim €320.000. De mars is ieder jaar in Rotterdam om aandacht te vragen voor straatgeweld en intimidatie. De directeur van Plan International, dat de mars organiseerde, hoopt er vooral een signaal mee af te geven aan mannen, zegt ze bij Hart van Nederland.
18: Ik hoop dat alle mannen hun vrienden ook oproepen. Joh, dat is niet leuk. Die grap is niet leuk. Het is niet fijn om tegen het meisje te zeggen, wat zit dat t-shirt lekker strak om je borsten. Dat is niet oké.
17: Het geld wordt gebruikt voor bijvoorbeeld betere straatverlichting of cursussen over gelijke rechten of respectvol gedrag. In Rome zijn gisteravond tientallen paarden op hol geslagen toen er vuurwerk werd afgestoken voor een oefening. Een aantal ruiters en paarden raakten gewond en een soldaat van 22 liep gebroken ribben en een doorboorde long op. Het vuurwerk werd afgestoken tijdens de generale repetitie in Rome voor een militaire parade. Die is komende week daar. Zo'n 35 paarden renden geschrokken weg en kwamen op een drukke weg terecht. Het laatste paard werd pas vanochtend teruggevonden, meer dan 10 kilometer verderop. En in Zeist traint het Nederlands elftal rond deze tijd voor de laatste keer op Nederlandse bodem met publiek erbij, voordat ze naar het WK in Amerika vertrekken. Deze fans hadden er een aardig ritje voor over om erbij te zijn.
19: We komen uit Noorden, uit Leeuwarden, dus we moesten even voor rijden, maar dat hebben we er graag voor over.
1: Oh, wel echt 2 uur in de auto gezeten.
3: Nee, 2 uur, 2 uur in de auto gezeten, klopt.
1: Zometeen is dan die training. Waar ga je op letten bij de spelers?
4: Hoe het overtikken gaat en het meer naar voren gaan. Want ik vind dat Oranje meestal veel achter speelt. Maar ze moeten juist de goal scoren en naar voren. Dus ik ga daar vooral op letten.
16: Hoeveel bondscoaches hebben we ook alweer?
17: Nu eentje extra.
16: Eentje erbij,
17: hè?
16: Ja.
17: Precies. Woensdag speelt Oranje nog een oefenwedstrijd in Nederland tegen Algerije. Dan mag hij ook komen kijken hoe ze het doen. Over 2 weken is dan de eerste wedstrijd op het WK.
16: Heb jij al een beetje het Oranje gevoel of moet het nog een beetje groeien?
17: Ja, nou, dat komt vanzelf, denk ik, toch?
16: Ja, denk ik ook.
17: Het Oranje staat er ligt al in de winkel, dus het moet vanzelf goed komen. Ja. Het weer, zon en wolken, in het oosten een paar buien met lokaal wat onweer. Het is 19 tot 25 graden. Ook morgen op de meeste plaatsen droog en 19 tot 25 graden.
16: Dankjewel, Sydney. ANWB Verkeersinformatie, Bianca Damink, hoe is het op de weg?
6: Er staan een paar files en de meeste leveren ook maar enkele minuten vertraging op. Dus het valt allemaal nog mee met de drukte. Maar je moet wel ruim 5 minuten geduld hebben nu op de A1 van Amsterdam naar Apeldoorn tussen Hoevelaken en Barneveld. De A4 naar Amsterdam sta je ook zo'n 5 minuten in de file tussen Schiphol en knooppunt de Nieuwe Meer. En het rijdt langzaam op de A2 van Utrecht naar Den Bosch tussen de afrit Geldermalsen en Zaltbommel. Ook daar is het oponthoud net iets meer dan 5 minuten.
16: Dankjewel.
14: Ster. Spanje. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Boek nu met tot €300 korting per persoon op sunweb.nl.
19: Bij Plus zijn we ook dol op lekker buiten eten. Daarom hebben we de beste barbecue-aanbiedingen. Zoals Plus barbecue-worsten, nu 1 plus 1 gratis. En alle Ola waterijs, Cornetto en Magnum handijs, 2 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
20: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel SIM-only op het best geteste 5G-netwerk, maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
21: Precies, want bij Youfone krijg je glasvezel en tv nu de eerste 6 maanden voor maar €24 per maand. Bekijk alle deals op Youfone.nl.
20: Dus waar moet je zijn voor de magic?
21: Joujou.
22: Creëer je favoriete buitenplek met Karwei. Profiteer nu van wel 25% korting op echt alle tuinmeubelen. Karwei, maak het mooier.
23: Waarom experts WeHeat kiezen? WeHeat heeft gewoon de slimste warmtepomp. Verbruikt minder gas en meer van je opgewekte zonnestroom. Bespaar tot wel 40% op je energiekosten. Er is een WeHeat warmtepomp voor elk type woning. Ga nu naar WeHeat.nl en begin met besparen.
24: Obelink, alles voor kampeergeluk.
25: Als kind liep ik met mijn moeder naar de campingwinkel voor vers brood. Dit jaar doe ik dat met mijn eigen dochtertje.
24: Obelink, tijd voor nieuwe herinneringen.
26: Alles voor kampeergeluk.
23: Ga naar WeHeat.nl voor een gratis adviesgesprek. WeHeat, de slimste warmtepomp.
24: Ontdek het grootste kampeerassortiment van Europa op obelink.nl. Alles voor kampeergeluk.
27: Elektrisch rijden is niet de toekomst, maar juist nu de slimste keuze. De Polestar 4 is nu verkrijgbaar als Business Edition. Meer tech en meer comfort voor €59.800. Bekijk de extra's op polestar.com.
28: Wil jij je fitter voelen, beter slapen, misschien wat kilo's afvallen? Doe dan van 8 tot en met 14 juni mee met de Nationale Suiker Challenge. Zeg ook voor 1 week nee tegen suiker en ja tegen gezonde voeding. Krijg ook de smaak te pakken en ontvang elke dag handige tips en heerlijke recepten. Meld je nu gratis aan op diabetesfonds.nl.
29: Boek de mooiste bestemmingen voor de zomervakantie op dereizen.nl of in een van onze winkels. Profiteer nu van onze vakantiegelddeals en krijg tot wel €600 korting. D-Reizen. Live your dreams.
30: Fans van Lekker Zomers Voordeel, opgelet. Deze week nergens goedkoper. Heerlijke perziken.
31: Lekker zoet.
30: En voor een zoet prijsje. 750 gram, maar €1,95. Dan gaan we vieren. Aldi.
29: Profiteer nu van onze vakantiegelddeals. D-Reizen. Live your dreams.
30: En ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter leven schoudercarbonades. Heerlijk gekruid, 450 gram voor maar €2,99. En een luxe heel vloerbrood voor maar €1,39.
31: Dat is nog eens voordeel.
30: Ja, dus... Aldi.
32: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als de administratie klopt, kan je alle aandacht aan je klanten geven.

0: profiteer nu van onze vakantiegelddeals. D-Reizen. Live your dreams.
1: En ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter leven schoudercarbonades. Heerlijk gekruid, 450 gram voor maar 2,99. En een luxe heel vloerbrood voor maar 1,39.
2: Dat is nog eens voordeel.
1: Ja, dus... Aldi.
3: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als de administratie klopt, kan je alle aandacht aan je klanten geven. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
4: Nu bij Zeeman. Herenhemden. 2 voor 6,50. En heren shorts. 2 voor €20. Zeeman. Zo eenvoudig kan het zijn.

0: Gezelliger kan je niet krijgen. Met Pharrell Williams. En Get Lucky. En als je even niet naar zijn rechtszaken kijkt, ja, dan is hij zelf ook een behoorlijke lucky guy. Hij is mode-icoon, heeft zijn eigen Lego-film en geritterd in Frankrijk. Evelien. En voor Pharrell hoorde je Fleetwood Mac met A Little Lies. Ja, dat is ook wel een bijzonder verhaal, want Lindsey Buckingham die weigerde om in een normale studio te werken en eiste dat de band het album Tango in the Night opnam in zijn eigen huis in de heuvels van Los Angeles. Nou, dan zou je natuurlijk denken, fantastisch, een studio aan huis. Maar die was gebouwd in de master bedroom, waardoor de bandleden letterlijk maandenlang op zijn bed zaten te wachten tot ze hun partijen mochten inzingen. En Mick Fleetwood, die noemde het later een van zijn meest claustrofobische ervaringen ooit. En zo ga je dus een slaapkamer niet meer leuk vinden. Dat is precies hoe je het niet wil hebben natuurlijk. Hè. Maar wij hebben kunnen genieten van de muziek. En ik zeg ondertussen tegen jou, hallo, 31 mei. De laatste alweer van mei, de maand mei, niet van mij. Vandaag in 1952, toen de zon voor het eerst door de bladeren van de Efteling danste, opende het Sprookjesbos haar poorten voor iedereen die geloofde in wonderen. En dat voor maar 80 cent. Dat is tegenwoordig wel heel anders, hè? Sprookjes van het eerste uur, daar waren Sneeuwwitje, Doornroosje, de Kikkerkoning en het Stoute Prinsesje. En als je denkt, huh? Stoute prinsesje, ja, zo heette de sprekende papegaai van vroeger. En er staat nu een notitie in mijn draaiboek en daar staat bij, extra grappig als je dit nog een keer herhaalt, omdat die papegaai alles herhaalt in de Efteling. Maar welke van de twee dingen moet ik nou herhalen? Nou ja, ik denk dat ik moet kiezen voor zo heette de sprekende papegaai vroeger. Goed, wij gaan verder, want op 31 mei in 1998 maakte Jerry Halliwell bekend dat ze de Spice Girls ging verlaten om te werken aan een solo-carrière en verfde kort daarna haar haren van ginger naar blond.
1: Ginger's still alive, I put her to rest, but she comes back now and then, I can't control her. She's rather naughty.
0: Fijn dat je erbij bent vanmiddag, wat je ook doet, laat mij erbij zijn. Dat is dan weer mijn verzoek voor vandaag. En ik heb daar alle reden toe, want er komt muziek aan van de boxer Rebellion. Taylor Swift komt eraan. En nu muziek van de Golden Earring. Dit is I Can't Sleep Without You. NPO Radio 2.

Taylor Swift was dat met Open Light. En zij kreeg de wind van voren toen ze verschillende versies uitbracht van haar album The Life of a Showgirl. Ja, zeg maar iets te commercieel, iets te veel geld uit de zakken kloppen van haar fans. Maar heel eerlijk, ik hou er eigenlijk wel van om exclusieve LP's te hebben. En te kopen ook, geen enkel probleem als ze heel gaaf zijn. De Box of Rebellion bijvoorbeeld, die hebben nu exclusieve zilveren albums, ook roze. Alleen het album waar hun allergrootste hit op staat, die ik toevallig nu ook voor je ga draaien, ja, die heeft dan weer geen vinyl, dat is dan weer jammer. Terwijl je hier toch eigenlijk wel het allerliefst een diamanten versie van

0: Wanneer komt nou eigenlijk het moment dat je als discjockey mag gaan zeggen dat waren de Doobies in plaats van de Doobie Brothers? Listen to the Music hoorde je op NPO Radio 2. Ik vind het altijd wel lekker om te zeggen, hoor. Ja, dat Radio 2 neemt jou zometeen mee naar Harry Styles, maar eerst naar een fan die naar een van de concerten is geweest en jou nu even een recensie geeft.
1: Ja, Harry was top. Hartstikke goed bij stem. Dat was de eerste twee avonden anders, begreep ik. En echt fantastische outfits natuurlijk altijd aan. Dus we stonden gelukkig al goed, want er zitten vier bruggen in het podium, waardoor sommige mensen beperkt zicht hadden. Dat is overigens nu aangepast, hoorde ik. Dus de fans aan zich, dat is echt een beleving ook om naar te kijken. Die zijn compleet uitgedost met glitters, met stropdassen. Nee, echt een topshow.
0: Toch 500.000 mensen alles bij elkaar zijn er dan geweest, hè, als die 10 shows hier voorbij was. Het kan zijn dat je het gemist hebt en dan hoor je hem nu hier op de radio.
2: Come on.

vorige week hadden we nog de album Tweedaagse. Toen draaide ik ook wat van Oasis. En toen las ik nog, en dat vind ik eigenlijk ook wel erg, dat Oasis echt in Nederland een beetje ondergewaardeerde band is. Maar dit blijft toch wonderschoon. Wonderwall. En het is ondertussen zo'n beetje 10:50. Je luistert naar NPO Radio 2. En op zondagmiddag laat ik je dan altijd graag kennis maken met nieuwe muziek. Met een link naar het verleden. Want er zijn best wel veel songs gemaakt over de pieken en dalen van het leven. Waardoor je van de ene emotie naar de andere schiet.

Summer Highland Fall is dat van Billy Joel. En daarvoor hoorde je Ronan Keating en Life is a Rollercoaster, Nirvana met Lithium en Sia met Breathe Me. En er is nu een nieuw liedje uit van een artiest die ik al een aantal jaar omarm, omdat ik haar geweldig vind vanwege haar eerlijkheid in haar liedjes. En ik kreeg van de week een mailtje van de platenmaatschappij. Zoals jullie weten is het een poosje niet zo heel erg goed gegaan met Lola Young, maar de zon is weer een beetje gaan schijnen in haar hoofd. En daar heeft ze een liedje over gemaakt, maar vooral over de periode dat het minder goed met haar ging. En ik denk dat het te omschrijven is als het gevoel dat ze op de bodem van een zwembad heeft gelegen en dat ze wel kon ademen, maar het contact met de lucht niet kon vinden. En dat heeft ze waanzinnig mooi gedaan. Luister naar From Down Here van Lola Young.

Je hebt van die mensen die heel goed zijn in jaartallen onthouden. Ik ben daar echt extreem slecht dan weer in. Prince, 1999, onthoud ik wel altijd, omdat dat ook echt een mega bijzonder jaar voor mij was. Maar dat was het dan ook wel een beetje.

0: hele team van Emily de Wild is wel eens een keer met z'n allen naar de Sugar Babes geweest. Nou, dat was echt een event, niet normaal. Zendtijd te koop, of eigenlijk te krijgen zelfs. Gratis en voor niks. Want boven het noordoosten van de Verenigde Staten is een meteoor in de dampkring geschoten. Het stukje ruimtepuin vloog over de staten New Hampshire en Massachusetts. En dat klonk zo. Ja, ik zal het nog even keer laten horen. Ja, dit was het. Het is toch iets meer dan een kleine natte wind van man, maar nou ja, daar kan hij verder ook niet zoveel aan doen. En die meteoor zelf natuurlijk ook niet. En de collega's van de NOS en ook Jeroen van Inkel, die vonden eigenlijk al een beetje dat het iets weg heeft van dit. Ja, mooi hè. Ja, een meteoor die niet zo heel veel veroorzaakt. Je hebt het wel eens, maar het is toch wel aardig om het er even over te hebben. Want wij dachten, dat was niet bepaald een knaller. Maar wat is dan wel een knaller die je zou willen horen?
1: Nou, ik denk bijvoorbeeld aan Doe Maar met de bom. Dat is ook een knaller.
0: Oh, ja, die is niet meteen heel gezellig, maar wel een knaller. Ik dacht aan Boom, Boom, Boom, I Want You in My Room. Dat is natuurlijk ook een fantastische plaat van Banger Boys. Maar misschien heb jij een betere suggestie. Een echte knaller, die gaan wij zo meteen weggeven hier op NPO Radio 2. Het enige wat je hoeft te doen is even te appen naar de NPO Luister-app. Dan gaan wij zo meteen uit de hoek, hoge hoed, één van die liedjes kiezen.

0: NPO Radio 2.
1: Ster. Nummer 1 in de top 10 dingen die je het vaakst uitstelt. De premie van je verzekeringen checken. Als je bij Allianz Direct meerdere verzekeringen afsluit, krijg je direct extra korting. Check nu wat je kunt besparen en lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
2: Ontdek meesterwerken uit Le Havre. Met topstukken van Monet, Renoir, Matisse en Dufy. Zelden in Nederland te zien. Laat je meevoeren naar de bakermat van het impressionisme. Nu te zien in Singer-Laren.
3: Pap, wat doe je?
4: Ik ben een vakantie aan het boeken.
3: Oh, vakantie? Daar heb ik zin in. Maar waarom nu?
4: Omdat het vakantiegeld super sale weken zijn bij prijsvrij vakanties. En je nu tot wel 600 euro korting krijgt.
3: Lekker!
2: Meesterwerken uit Le Havre. Plan je bezoek op singerlaren.nl.
3: Heb jij ook zo zin in vakantie?
4: Prijsvrij vakanties.
5: BMW Rijplezier is altijd veelzijdig. En de plug-in hybride modellen illustreren dit als geen ander. Met een dynamische kracht in beide aandrijflijnen en een groot elektrisch bereik voor uw dagelijkse kilometers. Comfortabel en efficiënt, zowel op korte als lange ritten. Iedere dag elektrisch, ieder moment. BMW. Ontdek alle voordelen op bmw.nl.
6: Nu bij Coolblue. Korting op Samsung smartphones tijdens de vakantiegelddeals. Bestel het beste voor jou in de Coolblue-app.
5: Ontdek de BMW X1 plug-in hybride. Efficiënt en comfortabel voor elke dag. Plan je proefrit op bmw.nl.
7: Nu bij Zeeman, herenhemden, 2 voor 6,50. En heren shorts, 2 voor 20 euro. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
8: Hardlopen, Hyrox, hiken, padel, crossfit, yoga. We trainen meer dan ooit. Maar train je ook je zelfvertrouwen, je persoonlijke kracht en je werkgeluk? Daar heb je op je werk iets aan en thuis. Schouten en Nelissen. Trainingen voor je leven.
9: Vanavond in Over Mijn Lijf.
10: Daar zijn we.
11: De lang verwachte dag.
10: Nou, de grote avond eigenlijk, hè?
11: Ja, eindelijk.
12: Nou, we gaan gehaktbrood maken.
10: Ja, want?
12: Vond een bucketlist.
10: Naar het?
12: Nou, ik ben wel nerveus.
10: Nu toch wel, hè?
12: Ja.
9: Over Mijn Lijk, vanavond om 21:30 bij BNNVARA op NPO 1.
8: Train je zelf bewuster, krachtiger en gelukkiger met Schouten en Nelissen. Kijk op sn.nl.
13: Welke knaller wil jij horen zometeen op NPO Radio 2? Laat het ons weten. Eerst het NOS Journaal met Sydney Dijkers. Goedemiddag.
14: Hoi Evelien, goedemiddag. Bij de marathon in Groningen stad zijn meerdere mensen onwel geworden. Volgens stadszender Oog ging het vooral mis in de laatste kilometers van de halve marathon aan het einde van de ochtend. Meerdere mensen hadden opeens hulp nodig. Waarschijnlijk raakten die lopers bevangen door de hitte. Het is niet echt warmer dan gemiddeld, maar wel is de luchtvochtigheid wat hoger. In Parijs worden extra veiligheidsmaatregelen genomen voor de huldiging van Paris Saint-Germain vanavond. Na de Champions League winst van gisteren liep het uit de hand in Parijs. Er werd met vuurwerk gegooid en er werd brand gesticht. De burgemeester van het centrum van Parijs is woedend, zegt correspondent Saskia Houtuin.
15: Zij schrijft in een persbericht dat een rode lijn niet alleen is overschreden, maar letterlijk in brand is gestoken. En zij vindt dat de overheid moet erkennen dat het niet in staat is om dit soort bijeenkomsten onder hoogspanning onder controle te krijgen. Dus ze pleiten ervoor dat voortaan bij sportevenementen met een hoog risico toegang tot de Champs-Élysées wordt verboden.
14: Minister Veilbrief van Sociale Zaken gaat deze week nog langs bij alle oppositiepartijen om te praten over afspraken over de toekomst van de sociale zekerheid, zegt hij in het programma Buitenhof. Vorige week beëindigden de vakbonden de gesprekken met het kabinet omdat Veilbrief vasthoudt aan bezuinigingen. Hij wil nu met partijen gaan praten welke plannen zij acceptabel vinden. En een bijzondere internationale wedstrijd in de dierentuin Wildlands in Emmen. Daar liepen mbo-studenten dierverzorging af en aan met kruiwagens olifantenpoep, zegt deze docent tegen lokale omroep Zo 34.
16: Ze moeten allerlei opdrachten doen. Onder andere poepscheppen bij de olifanten. Ze moeten een dieetplan samenstellen. En daar doen dus 13 landen aan mee.
17: Wat heb jij met kak?
18: Nou, niet heel veel per se, maar als dierverzorger ben je er natuurlijk veel mee bezig. Dus het is niet iets nieuws. Je bent er geit mee bezig als je met dieren bezig bent.
14: Ja, die wedstrijd die werd gewonnen uiteindelijk door de mbo-studenten uit Denemarken. Oh. En Nederland werd tweede.
13: Ik ben wel benieuwd eigenlijk. Ik heb er nooit echt ingehangen of zo, maar hoe olifantkak ruikt. Het zal niet zo erg zijn, denk ik.
14: Volgens mij, ik pin me er niet op vast, maar volgens mij valt dat wel mee.
13: Ja, goed. Ah, fijn. Even een zijstraatje.
14: Ja. Het weer, zon en wolken. In het oosten een paar buien met lokaal wat onweer. Het is 19 tot 25 graden. Ook morgen op de meeste plaatsen droog en 19 tot 25 graden.
13: Sydney, dankjewel. Bianca Damink is er ook, want er is verkeersinformatie. Goedemiddag.
0: Ja, er staan een paar korte files vooral die een paar minuten vertraging opleveren. Het heeft ook te maken met alle wegafsluitingen dit weekend vanwege werkzaamheden. Zo is ook de A9 gedeeltelijk dicht aan de zuidkant van Amsterdam. En dat levert rond de hoofdstad vertraging op. Op de A4 staat file richting Amsterdam tussen Schiphol en knooppunt de Nieuwe Meer. Daar ben je zo'n 10 minuten langer onderweg. En op de A10 Zuid richting Den Haag en Rotterdam sta je ook 10 minuten in de file voor knooppunt de Nieuwe Meer.
13: Dankjewel.
17: Een daverend applaus voor de afgestudeerden!
19: Zo klinkt de mooie de toekomst. Je kinderen die zorgeloos kunnen studeren. Breng je toekomstdromen dichterbij. Kom sparen bij de bank die denkt aan jou en aan je toekomst. Nu al zin in morgen. ASM Bank.
20: Bij Plus zijn we ook dol op lekker buiten eten. Daarom hebben we de beste barbecue-aanbiedingen. Zoals Plus barbecue-worsten, nu 1 plus 1 gratis. En alle Ola waterijs, Cornetto en Magnum handijs, 2 plus 1 gratis. We doen met je mee, Plus.
19: Open nu gratis ASN Sparen en krijg 25 euro. Voor jou of voor de ASN Foundation. Bekijk de actievoorwaarden op asnbank.nl.
21: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
7: Nu bij Zeeman, dames singlets 3 voor 7 euro. En kinderhemdjes 3 voor 6 euro. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
22: De hoogste jackpot van Nederland? Die wil je niet missen. En je doet al mee voor 2 euro. Pak nu die kans. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl.
23: Zoveel money!
22: Eurojackpot is een spel van Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
24: Hoe lang voer jij al een strijd tegen de kilo's? Bij Goodway helpen we je met blijvend gewichtsverlies. Ga naar goodway.nl. Gewichtsverlies verandert je leven.
25: Het is Bol 10-daagse met bizar goede deals die je wel moet delen. Alleen vandaag AEG Ecolijn drogers tot 75 euro korting. En Dove en Dove Men Plus Care tot 60% korting op de meest getoonde prijs. Scoor nu alle deals bij Bol.
26: Ontdek de full hybrid range van Honda. Van de slimme Honda Jazz tot de ruime CR-V. U rijdt al een nieuwe Honda vanaf €239 per maand. Ga naar uw dealer of kijk op honda.nl.
27: Honda, the power of dreams.
28: Gun jezelf een vakantie waarin je volledig ontspant en toch elke dag wakker wordt op een nieuwe bestemming. Gun jezelf die Holland-Amerika-Line Cruise. Vertrek vanuit Nederland naar de mooiste bestemmingen van Noord-Europa. Ontdek je cruise op hollandamerika.com.
29: Met Libelle mag je gezien worden. Want bij een jaar Libelle krijg je nu een exclusieve Shabby-tas ter waarde van €189,95. Lees Libelle nu voor maar €2,95 per week. En krijg deze stijlvolle tas gratis. Maar wacht niet te lang, want op is op. Ga naar libelle.nl/actie.
30: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu voor deze zomer een extra scherp geprijsde cruise naar Noord-Europa. Kijk op hollandamerika.com.
31: Juich mee met Oranje. Spaar nu bij Jumbo voor het juichjack. Bij elke 10 euro aan boodschappen ontvang je 1 juichzegel. Volle spaarkaart? Haal het juichjack op in de winkel vanaf €9,99. Dat is de ja van Jumbo.
32: Bij een pensioen van A.

0: extra scherp geprijsde cruise naar Noord-Europa. Kijk op hollandamerika.com. Juich mee met Oranje. Spaar nu bij Jumbo voor het juichjek. Bij elke 10 euro aan boodschappen ontvang je 1 juichzegel. Volle spaarkaart? Haal het juichjek op in de winkel vanaf 9,99. Dat is de ja van Jumbo. Bij een pensioen van ASR krijg je ook ASR Vitality. Zo worden je werknemers nu beloond door te wandelen, zodat ze later financieel fit en vitaal van hun pensioen genieten. En altijd draag je bij aan een vitaler Nederland. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
1: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu nog 3 dagen met korting tot wel €400 per persoon. Ga naar TUI.nl, de TUI-app of je reisadviseur. TUI. Live happy.
0: Montel bestaat 40 jaar. En dat voel je. Al 4 decennia lang maken we banken waar je heerlijk op zit. En dat vieren we deze week met 10% korting op alles. Montel, de bank is mooi, de prijs nog mooier.

0: had je ook kunnen aanvragen. Starlight over het grote nieuws met hele kleine gevolgen. Maar Peter, jij hebt heel goed nagedacht over dat grote nieuws met een klein gevolg. Moet ik hem nog even laten horen?
1: De vraag die je had, de puzzel. Of moet ik het nu meteen al zeggen, zeg maar?
0: Nou, ik dacht, ik laat die meteoor nog even horen. Die breed uitgemeten werd in het nieuws, maar die zo klonk.
1: Ah, zo, ja. Dat was een leuk geluidje.
0: Ja, geluidje.
1: Net niet.
0: Een meteoor net niet, ja. Dat ben ik wel een beetje met je eens, ja. En dan toch hebben we het er met z'n allen over, hè?
1: Ja, dat is wel een eng gevoel, eerlijk gezegd. Je hoort altijd nieuws als ze er net langs gingen. Ja, wat gebeurt er als ze wel een impact hebben?
0: Ja, daar wil je natuurlijk helemaal niet aan denken. We weten dat die meteoren behoorlijke gaten kunnen slaan in de aarde. En daar heb jij wel op voort zitten borduren, hè? Dat het dus eigenlijk wel fijn is dat het maar een scheet was en dat die langs de aarde is gegaan.
1: Ja. Ja, ik vond dat erg humaan van deze meteor net niet. Vertaald is dat human. Want anders was het een enorme killer geweest. En dat zijn de killers. Dus dan was hij een beetje dubbelop. En dan denk ik, een leuke foto van mij hardrennend erop. Dan moet dit hem worden.
0: Ja, dat is ook zo geworden. Want die foto van jou is bijzonder indrukwekkend. Ik zie een groen shirt met een licht rood hoofd. En een duim omhoog.
1: Ja, met hoop.
0: Dat dan weer wel. Je bent aan het trainen voor een triathlon. Waarom?
1: Ik zei net al tegen Mout, 10 kilogram geleden, 10 jaar, deden wij nog wel eens halve triathlons met onze vriendengroep. En dat is een beetje in het slop gekomen door de corona. Ouderdom, wat kilo's, wat ik zei. Dus ja. We zijn eigenlijk nu zelf in aan het organiseren. Bij mij in het water springen, stroom mee naar een andere vriend. Fietsjes neerzetten, 30 kilometer fietsen. En dan nog 5 of 6 hardlopen. En dat hardlopen is niet mijn beste onderdeel. Dus dat was ik nu aan het doen.
0: Ja, nou, 5 of 6 kilometer is prima te doen als het niet al te warm is. Ik vind het een dappere poging. En ook fijn dat het allemaal niet zo heel ver is. Goed gedaan. Hulde daarvoor. En je krijgt een plaatcadeau, namelijk die van de Killers. En daar mag je heel hard op rennen. Doe je best. Fijne middag.
1: Dankjewel.
0: Hoi.
1: Bye.

0: voor wie elke deur open gaat, The Door, hoorde je. Het is een beetje een twijfelachtig jubileum, omdat je eigenlijk zou willen dat het niet meer nodig is. Want al 20 jaar fietsen mensen de Franse pukkel, de Alpe d'Huez, op om geld in te zamelen voor onderzoek naar kanker. En Radio 5-collega Bert Kranenbarg, die is er dit jaar ook bij. Hij gaat de berg ook omhoog en is onderweg naar Frankrijk. We bellen hem zo meteen even.
1: It's a rainy afternoon, 1990.

0: All for One op NPO Radio 2. Hij gaat naar Frankrijk om de Alpe d'Huez te beklimmen voor Alpe d'Huez.
1: Evelien.
0: En dat doet hij niet alleen, want een paar duizend mensen zijn dit weekend vertrokken of gaan aankomende week richting Alpe d'Huez, omdat ze geld gaan inzamelen voor onderzoek naar kanker. En de deelnemers van de 20ste editie van Alpe d'Huez gaan fietsend, hardlopend of wandelend die heftige berg op met zijn 21 haarspeldbochten en gemiddeld stijgingspercentage van bijna 8%. En wie daar ook bij is, is Radio 5-collega Bert Kranenbar. Goedemiddag.
2: Dag Evelien, bonjour. Ja,
0: bonjour. Ben jij in Frankrijk al?
2: Ik ben in Frankrijk al. Wij zijn op nog 500 kilometer afstand van de top van de Alpe d'Huez. Dus dat betekent dat we net over de helft zijn. Vanmorgen om 7 uur vertrokken met het team van Bert op 5 op Utrecht Centraal. En ja, heerlijk met z'n allen onderweg in een bus. Zwaaiend naar de andere mensen die richting de Alpe d'Huez gaan. En fietsen mee, want daar wordt niet alleen radio gemaakt, maar er gaat ook gefietst worden.
0: Ja, waarom vind jij het zo belangrijk om mee te doen aan de Alpe d'Huez?
2: Nou, ik vind Alpe d'Huez om twee redenen heel belangrijk. Ik vind het heel belangrijk dat de ziekte kanker bespreekbaar is. Dus dat als je op de radio praat over kanker, dat mensen dan thuis denken, oh ja, maar als ze het op de radio gewoon zeggen, dan kan ik ook mijn buurman wel eens even vragen hoe het nou met hem gaat. Want het is een enge en gevreesde ziekte. Maar die ziekte heeft een naam en praat daar nou gewoon over. Dan wordt het in ieder geval toegankelijker en ben je medemenselijker met elkaar. En het tweede is dat daar al 20 jaar lang heel veel geld wordt ingezameld. Dat allemaal besteed wordt aan wetenschappelijk onderzoek naar de genezing van kanker. Je zei dat net al. 245 miljoen euro in totaal in 20 jaar tijd. Het is nu de 20ste editie. Mijn programma bestaat dit jaar 10 jaar, dus dat vonden wij een prachtige gelegenheid om daar nog weer eens een week radio te gaan maken.
0: En toch is het een twijfelachtig jubileum, 20 keer, en nog steeds moet er geld ingezameld worden naar onderzoek.
2: Ja, het grootste feest voor Alpe d'Huez was geweest als ze na 10 jaar hadden kunnen zeggen, wij heffen onszelf op, want kanker is geen dodelijke ziekte meer. Er gaat niemand meer dood aan kanker, hooguit met kanker. Dat was het prachtigste cadeau geweest, maar helaas zijn we nog niet zo ver. De cijfers worden steeds beter, overlevingskans wordt groter. Mensen hebben ook betere kwaliteit van leven als ze weer beter worden na de ziekte. Dus dat is allemaal hartstikke positief. Maar nog steeds krijgen veel te veel mensen deze ziekte. En nog steeds weten wetenschappers en artsen veel te veel niet. Ja. Dus er moet nog steeds heel veel onderzoek gedaan worden. Dat kost geld en dat wordt bij elkaar gefietst, gehardloopt en gewandeld op de Alpe d'Huez. Ja, door die 21 bochten, die afschuwelijke 21 bochten, die op zich prachtig zijn, maar zo zwaar. Ja. Als je op die fiets zit, mensen die hartstikke getraind hebben en dan toch denken,
0: ik ga stuk.
2: Kapot. En dan toch denken, ik ga door, want ik doe het niet voor mezelf, ik doe het voor iemand anders. Dan denk je aan iemand die dat onderzoek nodig heeft, die hopelijk gered kan worden. En dan opeens stromen je benen weer vol kracht en ga je door. En denk je, ik moet me niet aanstellen, maar huppatee, nog 16 bochten en dan ben ik boven.
0: Is dit wat jij
2: zelf
0: zo
2: nu ook moet in, hè?
0: Ja, ik hoor het, ja. Is dit ook waarom jij het zo mooi vindt daar? Want heel veel mensen die dit nog nooit hebben gedaan, die vragen zich ook af, waarom moet er geleden worden om tegelijkertijd geld in te zamelen?
2: Ja, dat snap ik heel goed. Ik begrijp dat dat zo is. Dat lijden, dat gebeurt dus omdat je daarmee mensen in beweging weet te krijgen. Ik heb afgelopen dagen in mijn programma op Radio 5 ook steeds de mensen genoemd die mij geld gegeven hadden. En dat leverde dan weer heel veel nieuwe donaties op. Wat fantastisch is, iedereen een klein beetje is met z'n allen een hele berg, zeg ik altijd. Mm-hmm. Je kunt ook collecteren, dat gebeurt natuurlijk ook. Maar ja, deze actie heeft in 20 jaar tijd bewezen dat het echt werkt om een sportieve prestatie en dat afzien wat kankerpatiënten ook doen. Die beklimmen ook een enorme berg. Hè, in de periode dat ze behandeld worden en hopelijk beter worden. Die berg die beklim je dan letterlijk op je fiets of lopend. Als je deze actie doet. Je doet dat voor iemand anders. Vaak zijn mensen er ook bij voor wie je dat doet. Dus dat levert bovenop de berg ook een prachtige sportieve ontlading op. Want mensen 1, 2 tot 6 keer toe op één dag die berg opgegaan zijn. En natuurlijk de emotionele ontlading. Omdat je dat gedaan hebt voor iemand die daar is. En die zie je dan. En dat is zo bijzonder. Ja. Of voor iemand die er niet meer is. Maar dan heb je een foto bij je. Of een mooie sleutel. Ik heb jaren geleden voor mijn moeder gefietst. Dan had ik op het stuur van mijn racefiets een sleutelhanger. Waardoor ik door alle 21 bochten heen naar mijn moeder kon kijken. En ik had toen een mazzel dat mijn vader mee mocht achter op een motor. Dus die reed naast mij. Terwijl ik de bochten doorging één voor één. Ik ga nu komende woensdag weer een keer de berg op fietsen. Ja. Ik ga mee met alle vrijwilligers die dat komende woensdag doen. Omdat ze op donderdag allemaal druk zijn met het echte Alpe d'Huez. Het mogelijk maken van het evenement. Alle vrijwilligers die daar druk mee zijn. Mijn vader is er inmiddels helaas ook niet meer. Dus mijn beide ouders gaan met mij mee in gedachten op de fiets. En Bas en Marijke en Josephine. En
0: al die andere mensen die jij dan weer niet kent. Ja,
2: heel veel mensen die ik in die periode... Want ik ga nu voor de 13e keer naar het evenement toe. Mensen die ik heb leren kennen van dichtbij heb meegemaakt. En waarvan er helaas een aantal natuurlijk toch overleden is. Ja. Die blijven bij je op deze manier. Die gaan mee.
0: Wij gaan jou volgen, Bert, want jij bent niet voor niets vandaag al onderweg. Dat betekent dat jij op Radio 5 de hele week te horen bent vanuit Alpe d'Huez. En dus met name donderdag vanaf 's ochtends heel vroeg, dan ga jij meestarten. Ja. We wensen je heel veel succes. En nou ja, als je nog niet overtuigd bent, de verhalen die zijn er. En het zijn er zoveel. En jij gaat er ook zoveel mogelijk vertellen. En heel veel succes, Bert, met het omhoogkomen van die berg.
2: Bertop5.nl als je denkt ik ga mijn duwtje in de rug geven. Dat zou hartstikke fijn zijn. Bertop5.nl. Evelien, dankjewel.
0: Goeie reis die kant op.
2: Boven op de Alpe d'Huez. Hoi.

Toch altijd met een snik deze. En de One Day Reckoning Song hoorde je op NPO Radio 2. One day maybe we'll be old. Ja, laten we het maar hopen. Hè. Ook met Alpe d'Huez in het achterhoofd.

topsong van deze week. Something Good, Ilse de Lange. Er is iets geks aan de hand. Normaal gesproken is onze collega Dania Lippens behoorlijk op tijd in de studio van Radio 2. Want hij heeft altijd heel veel zin om op zondagmiddag ook nog een programma te maken. Ik heb hem nog niet gezien, dus ik vraag net aan zijn producer Nikki. Joh, is Daniel er wel vandaag? Ja, was haar antwoord. Maar hij was nog even aan het wachten op een pinguïn. Nou, wat dat precies betekent, dat hoor je zometeen in zijn eigen show. Veel plezier met Hallo met Daniel.

0: Thank you for listening. Until next time. Lots of love.
1: Maak morgen mee. KRO NCRV.
2: Dit is NPO Radio 2.
3: Ik ben het, Lieselot van Prijsvrij.
4: Lot, je bent op de radio, hè?
3: Weet ik heb een belangrijke mededeling.
4: Over de vakantiegeld Supersaleweken?
3: Ja, dat wou ik dus zeggen.
4: Oh, sorry. Ook zo'n zin in vakantie? Prijsvrij vakanties.
5: Alligators op de golfbaan, valspelen bij het kaarten en een bom in het vliegtuig. En dan moest er ook nog gevoetbald worden. Andere tijden sport over de verhitte avonturen van Oranje op het WK van 1994 in Amerika. Vanavond 10:15 op NPO 1.
3: Heb jij ook zo zin in vakantie?
4: Prijsvrij vakanties.
6: Alsof je een ruimtewandeling maakt. Ontdek het werk van kunstenaar Steve McQueen in de Pont Museum Tilburg. Tickets, depont.nl.
7: Dit is een ziekmakende bacterie. Zo te horen heeft hij niet het beste met ons voor. En wij worden steeds minder weerbaar. Daarom is het nodig elkaar te beschermen. Vooral voor mensen met een kwetsbare gezondheid. Kijk wat je kunt doen op sameninfectieveilig.nl. Voor elkaar, tegen infecties.
8: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last-minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
9: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk, maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
10: Precies, want bij Youfone krijg je glasvezel en tv nu de eerste 6 maanden voor maar €24 per maand. Bekijk alle deals op Youfone.nl.
9: Dus waar moet je zijn voor de magic?
11: Joujou.
12: Weet je nog, die avonden samen voor de buis, de spanning van de wekelijkse serie of die ene vertrouwde stem op de radio? Beeld en geluid bewaart de Nederlandse mediageschiedenis, die ruim 100 jaar teruggaat in de tijd. En maakt deze nu gratis beschikbaar. Verrijk je heden, ontdek het verleden. Op schatkamer.nl.
13: Hoe klinkt werken in een wereldteam?
14: Yes, hij doet het.
15: Ja hoor, dat kan zeker.
16: Roger!
13: Ah ja, van IT'er tot planner tot chauffeur. Als je werkt in transport en logistiek, dan werk je in een wereldteam. Ontdek jouw baan op wereldteam.nl.
17: Deze zomer durf jij van de allerhoogste waterglijbaan.
18: Wie, ik?
17: Ja, jij. En je vindt het niet eng, maar veel leuker dan je ooit had gedacht.
18: Echt waar?
17: Zeker weten. Je vindt het zo leuk dat je meteen nog een keer gaat.
18: Dat is stoer van mij.
17: Dat vindt iedereen stoer van jou. Nooit gedacht, toch gedaan. Met Sunweb. Want daar boek je nu je vakantie naar Spanje met tot €300 korting per persoon.
18: Woehoe!
17: Op sunweb.nl.
19: Hartelijk welkom, het is 2:00. Je luistert naar NPO Radio 2 met zometeen muziek van onder andere Phil Collins, Easy Lover ga je horen. En nu eerst het NOS-journaal met Sidney Dijkers. Goedemiddag.
20: Hi Daniel, goedemiddag. Op verschillende plekken op de route van de marathon in Groningen zijn lopers onwel geworden. Ze zijn bevangen geraakt door de hitte. Volgens deze verslaggever van RTV Noord kunnen niet alle mensen geholpen worden.
21: Omdat er inmiddels gewoon te weinig ambulances zijn in de regio Groningen om alle onwelgeworden deelnemers te helpen. Ze zijn op zoek naar ambulances buiten Groningen, misschien zelfs tot in Overijssel, omdat er mensen simpelweg langs het parcours in het gras op de stoep liggen, doordat ze door de hitte bevangen zijn.
20: Ook bij de marathon in Utrecht is vandaag een loper onwel geworden. Een jongen die gisteren uit de Maarseveense plassen werd gehaald, is overleden. De hulpdiensten kregen gisteren aan het eind van de middag de melding dat de jongen zoek was geraakt in het water. Een duikteam, helikopter en droneteam gingen vervolgens naar hem op zoek. Niet veel later werd de jongen gevonden en uit het water gehaald. Hij werd nog naar het ziekenhuis gebracht, maar de jongen heeft het niet gered. Israël heeft in Libanon een kasteel uit de tijd van de kruisvaarders ingenomen. Het is in ruim 25 jaar tijd het verste punt dat Israëlische troepen hebben bezet in het land, zegt verslaggever Sander van Hoorn.
22: Het is in een gebied met heuvels en hele diepe dalen. Is dit een heel hoog punt. Niet voor niets dat de kruisvaarders daar al dit kasteel hebben neergezet. Inmiddels is het een ruïne in normale tijden voor bezoek bereikbaar. En van daaruit kun je echt de hele verre omgeving overzien. Enorm strategisch.
20: Het Israëlische leger zegt zo ver op te rukken om te voorkomen dat Hezbollah aanvallen uitvoert. En de voetballers van Zuid-Afrika hebben wat opstartproblemen richting het WK. Op 11 juni spelen ze de openingswedstrijd tegen Mexico. Vandaag zouden ze eigenlijk naar het trainingskamp al in Mexico gaan, maar het vertrek moet worden uitgesteld. Er zijn namelijk problemen met de aanvraag van de visa voor een aantal spelers en officials. De Zuid-Afrikaanse minister van Sport is woest op de voetbalbond. Hij wil actie tegen degene die verantwoordelijk zijn voor deze puinhoop, zo schrijft hij. Het weer, zon en wolken, met op enkele plekken ook regen of onweersbuien, vooral in het oosten. Het is tussen de 20 en 25 graden. Morgen ook zon en wolken met een enkele bui bij 20 tot 25 graden.
19: Dankjewel Cindy. En dan kijken we even naar de situatie op de weg. Bianca Damink zit bij de ANWB. Goedemiddag Bianca.
11: Goedemiddag Daniel. Er staan voornamelijk wat kortere files die een paar minuten vertraging opleveren. Het heeft te maken met de wegafsluitingen die dit weekend zijn. En op de A4 bij Amsterdam, daar is het ook wat drukker. Dat heeft te maken met de afgesloten A9. Op de A4 naar Amsterdam sta je nu 10 minuten in de file tussen Schiphol en knooppunt de Nieuwe Meer. Bij datzelfde knooppunt heb je zo'n 10 minuten oponthoud op de A10 Zuid richting Den Haag en Rotterdam. En op de A44 van Amsterdam naar Den Haag is bij Wassenaar een ongeluk gebeurd. Dat kost je 10 minuten extra. En in Duitsland is dit weekend de A3 dicht. Daarom loopt het vast op de A12 vanuit Arnhem naar Duitsland. Voor de grens is de vertraging ook zo'n 10 minuten.
19: Dankjewel. Zometeen lekker veel muzikale energie op de radio in de vorm van Sam Fender, Agda en de Munnik en ook Phil Collins ga je horen. En ik zal even uitleggen hoe dat daar zit met die pinguïn.
14: Nu bij Iris Opticiens, een tweede bril cadeau. Liever contactlenzen? Dat kan ook. Tot een waarde van €125. Kom langs bij onze vakmensen.
15: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals Campina Lang Lekker, een literpak, 89 cent. En Nescafé en Starbucks Dolce Gusto koffiecapsules, 2 dozen, 6,99. We doen met je mee. Plus.
23: Bueno. Ontdek een auto die niet alleen stroom nodig heeft, maar die het ook terug kan leveren. De Renault 5 e-tech Electric. Nu met V2G bidirectioneel laden. Overdag je auto voordelig opladen met duurzame energie, die je 's avonds terug aan het net levert als stroomprijzen hoog zijn. Zo help je het stroomnet balanceren en je verdient er geld mee. Stap in de Renault 5 met V2G en rij weg in een verdienmodel. Kijk op Renault.nl.
24: Budget Home Store bestaat 20 jaar. En dat vieren we met toffe deals op geselecteerde banken. Dus is het tijd voor een nieuwe bank? Dan zit je nu wel heel goed. Kom nu naar Budget Home Store en profiteer van deze mooie deals.
25: Zomer, de leukste tijd van het jaar? Niet voor de duizenden vergeten kinderen van Nederland. Zij voelen zich eenzaam, niet gewenst of geliefd. Laten we samen zorgen dat ze er deze zomer niet alleen voor staan. Doe mee en doneer een onvergetelijke zomerbox op hetvergetenkind.nl.
24: Kijk op budgethomestore.nl voor de dichtstbijzijnde winkel en scoor nu je nieuwe bank.
25: Geef een onvergetelijke zomer op hetvergetenkind.nl.
26: De mooiste bestemmingen voor de zomervakantie op dereizen.nl of in een van onze winkels. Profiteer nu van onze vakantiegelddeals en krijg tot €600 korting. D-Reizen. Live your dreams.
27: Attentie alsjeblieft. Let op. Vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed. Geen kortingen, ook geen andere acties. Ik herhaal, geen aanbiedingen en geen kortingen.
28: Bij Hornbach vind je alles voor je project, behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs. Zelfs na je aankoop. Hand erop.
26: Profiteer nu van onze vakantiegelddeals. D-Reizen. Live your dreams.
29: Serieus? Een nieuwe koelkast speciaal voor drank?
30: Sorry. Maar het is WK!
31: Ontdek waanzinnige WK-deals. Scoor nu een Hisense No-Frost Coolfreeze combinatie voor €388. Alleen bij Mediamarkt.
32: NN North Sea Jazz. 10, 11 en 12 juli. Rotterdam Ahoy. Met de Isley Brothers. The Roots and special guests. Burna Boy. John Legend. Nile Rodgers and Sheik. En nog veel meer. Info en tickets via noordseajazz.com.
33: Obelink. Alles voor kampeergeluk.
34: Vroeger speelde ik de hele vakantie met mijn campingvriendjes. Dit jaar zie ik mijn kinderen dezelfde avonturen beleven.
33: Obelink, tijd voor nieuw.

0: voor €388. Alleen bij Mediamarkt.
1: NN North Sea Jazz, 10, 11 en 12 juli. Rotterdam Ahoy, met de Isley Brothers, The Roots en special guests. Burna Boy, John Legend, Niall Rodgers en Shake. En nog veel meer. Info en tickets via noordseajazz.com.
2: Obeling, alles voor kampeergeluk.
3: Vroeger speelde ik de hele vakantie met mijn campingvriendjes. Dit jaar zie ik mijn kinderen dezelfde avonturen beleven.
2: Obeling. Tijd voor nieuwe herinneringen.
4: Alles voor kampeergeluk.
5: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
2: Ontdek het grootste kampeerassortiment van Europa op obelink.nl. Alles voor kampeergeluk.
6: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Ben & Jerry's bekers van 427 of 465 milliliter. 1 plus 1 gratis. En alle 1 liter Pepsi, Royal Club, Rivella of Sushi. 1 plus 1 gratis. Aanbiedingen die je omver blazen. Dat is de ja van Jumbo.
7: Hallo, met Daniel.

0: Fender en Olivia Dean, Rain Me In. Sam Fender en Louis Capaldi zijn heel goed met elkaar. Zo goed dat ze op een gegeven moment de pub in zijn gedoken, zoals je dan doet. Maar dat schijnt nogal een zware opgave te zijn.
1: Right now I would like to be in a studio with Louis Capaldi, because I was in a pub with Louis Capaldi for the last 3 days and I'm still hurting. I'm suffering really badly. So just that studio next time, I think.
0: Ja, hij zegt, ja, volgende keer moeten we maar gewoon lekker muziek gaan maken. Want in die pub blijven zitten, nou, dat is, daar ben ik nog 3 dagen van aan het bijkomen. Al dus Sam Fender, die je net hoorde, samen met Olivia Dean. Welkom, dit is een aflevering Hallo met Daniel.

van plan om het te vertellen. Maar ik was wat later dan normaal. Ik ben hier normaal gesproken altijd redelijk op tijd. En nu was ik wat later. Mensen begonnen zich zorgen te maken. En toen stuurde ik een appje. Ik zeg, nee, ik moest even op een pinguïn wachten. Maar ik ben op tijd. En dat kwam weer bij Evelien terecht. En die riep dat dan weer op de radio. Nou, ik zal het verhaal uitleggen. Ik heb dus als een echte nerd heb ik een 3D-printer gekocht. Want ik dacht, dat is handig. Dan kan je dingetjes printen. Weet je, bijvoorbeeld een afgebroken clipje van de gordijnen. Weet je, om de gordijnen vasthouden. Kan je dan een nieuw clipje printen en zo. En ook speelgoed natuurlijk, voor die kleine. Dus we hadden gisteren al een bootje geprint en een bal en zo. En ik had hem beloofd, vandaag gaan we een pinguïn printen. Een hele schattige pinguïn. Zwart lichaampje met een wit buikje en witte ogen. En dan een oranje voetjes en een oranje neus. En ik had het precies zo uitgetimed dat hij dus net zeg maar 1:15 zou die ongeveer klaar zijn. En dan had ik nog precies genoeg tijd om op tijd bij de studio te zijn. Dus ik stond letterlijk te wachten tot de pinguïn klaar was. Pinguïn aan die kleine gegeven, die is 4 en die vindt het, die is bijna 4 moet ik zeggen. En die vindt het allemaal hartstikke mooi, dus die is heel blij met de pinguïn. En zo stond ik dus even op een pinguïn te wachten voordat ik deze kant op kwam. En zo is de zaterdag voor je hobby's, hè? Dus ik hoop dat jij ook lekker met de hobby's bezig gaat. Of dat daar lekker sporten is. Oh, zondag is het vandaag, sorry. Ik word even in mijn oor wat ik getoeterd. Het is zondag, vriend. Dat krijg je. Als je druk bent met pinguïns, dan besef je niet meer welke dag het is. De zondag is ook voor de hobby's trouwens. Of je nou gaat sporten of leuke dingen gaat doen, geniet ervan. Avicii hoor je zo. Nou, Akda en de Munich.

Wat een iconische plaat blijft dit toch, hè? Uit 2011, Levels van Avicii. Ik kan me nog herinneren, in 2011 werkte ik bij een radiostation waar we vooral dancemuziek uitzonden. En dit was echt een... dit begon echt als een soort lopend vuurtje door die hele muziekscene heen te gaan. Want in eerste instantie, wat DJ's dan doen, en Avicii deed dat ook, dan gaan ze zo'n plaat draaien op feesten terwijl die nog niet uit is. En dan willen ze niet vertellen hoe die heet. Dus dan gaan de dancemuziek liefhebbers, die gaan proberen uit te puzzelen, weten wij welke plaat dit is. En in eerste instantie noemen ze het dan een ID. Deze was alleen bekend als Avicii en ID, want niemand weet wat het ID is van die plaat, hoe die daadwerkelijk heet. Maar mensen begonnen dus stukjes uit DJ-sets van Avicii los te knippen en naar elkaar door te sturen. En ik kan me nog herinneren dat op een gegeven moment een groepje vrienden van mij, die hadden zelfs de moeite gedaan, omdat die plaat was niet compleet. Dan hadden ze zeg maar een aantal stukjes van die plaat achter elkaar geloopt om hem zo tot een volledige 3-minuten versie te kunnen maken en hem dan aan elkaar door te sturen en hem dan in de auto te kunnen luisteren. Omdat het zo'n waanzinnig vernieuwende danceplaat was. Uiteindelijk kwam die uit. Toen kreeg hij de naam Levels. Kwam er ook nog eens een iconische videoclip bij. En werd het een dance classic. Je hoort de Levels van Avicii zojuist in Hallo met Daniel. En dit is America, You Can Do Magic.

0: is weer eens wat anders, hè, dan die eeuwige Horse with No Name van Amerika. You can do magic, hoor die. Deze zondagmiddag zon en wolken met hier en daar ook een kleine regen- of onweersbui. Vooral in het oosten van het land. Het is tussen de 20 en 25 graden. Morgen ook zon en wolken en ook dan een enkele bui. Het wordt dan wederom 20 tot 25 graden. En Bianca Damink, die zit bij de ANWB en houdt het allemaal voor ons in de gaten. Goedemiddag, Bianca.
1: Ja, goedemiddag, Daniel. Er staan een paar korte files die enkele minuten vertraging opleveren. Vooral rond de vele wegafsluitingen van dit weekend. Vooral bij Amsterdam, daar moet je wat meer geduld hebben. Er is onder meer de A9 dicht. En dat veroorzaakt vertraging op de A10 Zuid bij knooppunt de Nieuwe Meer richting Den Haag en Rotterdam. Doe je 10 minuten langer over. Op de A5 naar Amsterdam sta je voor de aansluiting met de A10 ook 10 minuten in de file. Net als op de A4 naar Amsterdam. En op de A44 is een ongeluk gebeurd van Amsterdam naar Den Haag bij Wassenaar. De vertraging vanaf Oegstgeest is intussen 25 minuten.
0: Dankjewel. En hier is Sydney met het laatste nieuws van de NOS. Goedemiddag.
2: Hoi Daniel, goedemiddag. Bij de marathon in Groningenstad zijn 7 deelnemers onwel geworden door de warmte. 2 van hen zijn ook naar het ziekenhuis gebracht. Omdat meerdere lopers in het laatste stuk uitvielen, werden er meerdere ambulances opgeroepen daar. Duizenden mensen hebben hun handtekening gezet onder een petitie tegen rokende en vapende mensen op social media. Die petitie is een idee van Boy van 19 uit Geertruidenberg. Hij ergerde zich aan influencers en artiesten die op sociale media foto's en video's delen waarop ze roken. De handtekeningen wil Tanis uiteindelijk aanbieden aan de Tweede Kamer.
0: Misschien een onpopulaire mening, maar ik vind ergens... ik rook al jaren niet meer, maar ik vind ergens een sigaret heeft nog iets... soort van, weet je wel, dat zie je dan in een ouderwetse serie... en er zit iemand met een sigaret, dat heeft nog een bepaalde soort charme... maar zo'n vape vind ik echt zo dat is
2: van een andere orde.
0: Seksloos. Ja. Maar goed, dat er. Ja,
2: je handtekening eronder zetten.
0: Ja,
2: ja, precies. Viervoudig winnares Iga Swiatek is in de achtste finales van Roland Garros uitgeschakeld. De Poolse legde het in een partij met veel fouten af tegen Marta Kocsuk uit Oekraïne. Het werd 7-5 en 6-1. En de Britse politie heeft een bom tot ontploffing gebracht... die een vrouw van 87 uit Norwich 66 jaar lang in haar tuintje had staan. Die grote mortier werd ontdekt door student Ewan... die haar tuin altijd netjes bijhoudt en aan het schoffelen was.
3: As I was clearing this area here, I've seen almost what looks like a mortar stood up on his tail.
2: Ja, hij dacht, wat is dit nou? En belde meteen de politie. Die kwam tot de conclusie dat het ging om een gevaarlijke bom... die ergens anders tot ontploffing gebracht moest worden. En dat is dus uiteindelijk ook gebeurd. Zelf zag de vrouw er niet zoveel gevaar in. Gasten die bij haar over de vloer waren speelden er altijd mee in die 66 jaar. En hij deed het goed op feestjes.
0: Ja, natuurlijk. Overigens is het wel, volgens mij, in ieder geval in Nederland... als je dus zoiets meldt en de EOD gaat hem tot ontploffing brengen... dan mag je er wel bij zijn vaak.
2: Ja,
0: dat is natuurlijk toch ook wel...
2: Dat is wel mooi.
0: Ja.
2: Hè?
0: Ja.

geschreven door Dennis Matkoski, songwriter. Die kwam met deze tekst en toen dacht hij, nou ja, weet je wat, ik ga het eerst even aan mijn eigen vrouw voorleggen. Dus hij draagt zo die tekst voor aan zijn vrouw en ze zegt, nou, jij moet echt hulp zoeken. Dit is echt een debiele tekst en daarbij, het klinkt ook heel agressief. Ik kan me niet voorstellen dat mensen dit een leuk liedje gaan vinden, dus verzin wat anders. Maar hij bleef vasthouden, hij dacht, ja, ik ga toch aan Michael Cimbello laten horen, kijken of hij er wat van vindt. Die vond het ook niet top. Die zei ook, ja, ik vind het ook een rare tekst en ik weet niet of we hier iets mee moeten. Uiteindelijk bleef hij volhouden, deze Dennis. Die zei, als we het nou gewoon opnemen en we zien wel wat er gebeurt. Zijn dan toch vaak uiteindelijk de beste platen, hè? Dat je een beetje een gokje neemt en dat het gokje goed uitblijkt. De Zipservice. Tijd voor een spelletje, waar een gokje ook goed uit kan pakken. We gaan de Zipservice spelen, 5 korte fragmenten van grote hits. En aan jou om zoveel mogelijk van de titels van de platen te herkennen. Herken je 3 titels, dan win je de Hallo met Daniel Powerbank. En herken je alle 5e titels, dan krijg je er ook nog eens een nieuwe platenspeler bij. Dus speel mee. Ik zie al een berichtje binnenkomen, ik wil zappen. Nou, dat keur ik goed. Als jij ook je naam in de grote tombola wil gooien om eventueel mee te zappen, stuur dan een berichtje via NPO Luister. Ik wil zappen. En wie weet heb ik je zo meteen aan de lijn en ga je meespelen met de Zapservice. Nieuwe muziek van Kingfisher nu. The sun will never settle.

0: Zipservice.
1: Rob, goedemiddag.
2: Goedemiddag.
1: Jij bent buschauffeur?
2: Ja, ik ben buschauffeur.
1: Maar dan wel in Dublin?
2: Ja, in Dublin. Ja, sinds een jaar of 2,5 nu.
1: En hoe is dat zo gekomen dan?
2: Nou, ik heb voorheen in IT gewerkt, maar toen ik laatst mijn baan daar kwijt geraakt. En ja, het busbedrijf is ja, semi-overheid, dus ja, baanlastigheid was op dat moment belangrijker.
1: Maar hoe ben je in Dublin terechtgekomen? Dat vroeg ik me.
2: Ja, ik ben een paar jaar terug, dat is ondertussen alweer 15 jaar geleden. Toen ging ik op bezoek bij vrienden die ik had leren kennen op vakantie. Er waren Ieren. En verliefd geworden op het land, verliefd geworden op de stad. En zo zijn we ondertussen 7 jaar verder.
1: Zo, maar was het echt een beetje soort hals over kop dat je dacht, ik ben hier nu en ik ga niet meer weg? Of heb je toen wel gepland om echt daar naartoe te verhuizen?
2: Nou, ik heb toen wel inderdaad gepland om hier naartoe te verhuizen. Dat is niet hals over kop. Ja, de enigszins hals over kop gegaan. Maar het is gewoon een beslissing geweest destijds. Na een aantal jaren van solliciteren en uiteindelijk succesvol. En ondertussen getrouwd en 2 kinderen, dan gaat het leven denk ik heel snel.
1: Dus we zien jou ook niet meer terug hier in Nederland, denk ik. Ja, behalve voor vakantie.
2: Nou, ja, voor vakantie, familiebezoek. Eigenlijk komend weekend ga ik toevallig weer naar Nederland. Dus.
1: En stiekem dus toch nog wel naar de Nederlandse radio luisteren?
2: Ja, 100%.
1: Ja,
2: dat geeft me toch wel nog de gevoel van thuis af en toe. En ja, zeker nu ook, dan hoor je toch weer liedjes voorbij komen. Dat je denkt van, oh, dat is alweer 10 jaar geleden dat ik die gehoord heb.
1: Hey, en Rob, ik ben toch ook wel nieuwsgierig, want je kids heb je dan neem ik aan met een Ierse vrouw?
2: Ja, klopt.
1: En praat je dan wel Nederlands ook tegen ze? Hoe vlieg je dat aan?
2: Ja, ik praat Nederlands met ze. Mijn vrouw doet Engels. En de oudste die is net 1,5.
1: Ja.
2: En die begint nu ook, als hij iets in het Engels vraagt aan zijn moeder, dan herhaalt hij zich in het Nederlands naar mij.
1: Nou,
2: dus
1: kijk.
2: Het begint wel echt zo.
1: Nou, dat zijn wereldburgers in de dop. Lekker bezig, Rob. Laten we kijken of je het ook zo goed gaat doen in het spelletje. Heb je het wel eens gehoord?
2: Ik heb het zeker wel eens gehoord, ja.
1: Nou, 5 fragmentjes aan jou om zoveel mogelijk titels te herkennen. Luister goed, dit zijn ze.

0: Kom maar door.
1: Formidable. Papa. Californication. Night of Five. En wat was die andere ook alweer? Helaas, ik ben het helemaal kwijt.
0: Kom op, kusje op je voorhoofd als je het weet.
1: I was made for loving you.
2: Kiss. Daarmee krijg je ook nog eens een platenspeler opgestuurd. We gaan even wat de logistiek uit de kast trekken om dat allemaal richting Dublin te krijgen.
1: Ja, dat komt helemaal goed.
2: En die Hallo met Dario Powerbank, die is ook voor jou. En welke van deze platen spreekt jou het meest aan?
1: I was made for loving you.
2: Ga ik die voor je draaien en wens ik jou een heel fijn staartje van het weekend.
1: Ja, dat komt helemaal goed. Dankjewel.
2: Doei, Rob.

0: is NPO Radio 2. Ster.
1: Een noodsituatie komt meestal onverwachts. Opeens valt alles stil. Hoe zorg je dan dat jouw bedrijf blijft draaien? Met een draaiboek zorg je dat je voorbereid bent en je klanten en je omgeving weten waar ze aan toe zijn. Start met je eigen draaiboek op denkvooruit.nl/bedrijven.
2: Altijd kunnen vertrouwen op uw auto? Ga voor een full hybrid van Honda. Zoals de ruime CRV of de wendbare Honda Jazz vanaf €239 per maand. Kijk op honda.nl of ga naar uw dealer.
3: Honda, the power of dreams.
4: Mei is finale maand bij NOS Sport. De ontknopingen in volleybal, hockey, handbal, voetbal en veel meer. Iedere zondagmiddag in mei is het alles of niets. Beleef het bij de NOS, live op NPO 1 en NPO Radio 1.
5: Hallo dames en heren bij de radio. Papa wil iets zeggen.
6: Klopt, het zijn namelijk vakantiegeld superseilweken bij prijsvrij vakanties.
5: Wat is dat?
6: Dan kan je dus een vakantie boeken met tot wel €600 korting.
5: Wie heeft daar nou geen zin in?
7: Zonalarm! Smeer hem naar Kruidvat, want daar is nu heel veel zonbescherming 1+1 gratis!
8: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
5: Heb jij ook zo zin in vakantie?
6: Prijsvrij vakanties.
9: Jij gebruikt energie.

0: snel zien waar je kunt besparen. Met Energie Direct.
1: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor, een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen, daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
2: Hey, wacht even. Hier staat alleen wel dat bouwbedrijf Uilendonk BV failliet is.
3: Weet met wie je wel of niet veilig zaken kunt doen. Check altijd het handelsregister. En beoordeel bijvoorbeeld hoe een bedrijf er financieel voor staat. KVK. Hou vast voor ondernemers.
4: Zondagmiddag, 3 uur. Cool and the Gang, Ladies Night. Zometeen naar het NOS Journaal. Sydney Dijkers, goedemiddag.
5: Hi Daniel, goedemiddag. Bij een aantal marathons in het land zijn deelnemers onwel geworden door de hitte. In Groningen werden 7 mensen niet goed. 2 lopers zijn naar het ziekenhuis gebracht. Bij de marathon in Amersfoort werden ook 2 deelnemers onwel. En in Houten ging het mis bij een loper van de Utrechtse marathon. Minister Velbrief wil in de Tweede Kamer steun gaan zoeken voor een soort sociaal akkoord voor de arbeidsmarkt en economie. Dat zei hij in het programma Buitenhof.
6: Wat ik van de week zal gaan doen, is ik ga rond in de Kamer en ik ga bij andere oppositiepartijen ook praten over hoe zien jullie dan de toekomst tegemoet. Want ik wil eigenlijk die partijen, werkgevers en werknemers, nog voor het zomerreces bij mij aan tafel weer hebben. Om te horen wat hebben zij gedaan. Ik heb beloofd dat ik huiswerk zou maken. En dan probeer ik dat weer bij elkaar te brengen. Maar daar moet breder draagvlak voor komen dan 66 zetels. Dat is niet genoeg.
5: Deze week schrapte Velbrief het plan om de AOW-leeftijd sneller te verhogen. Maar dat is volgens de vakbonden niet genoeg. Die willen alsnog gaan staken. Bij rellen in verschillende steden in Frankrijk na de Champions League zege van Paris Saint-Germain zijn 780 mensen aangehouden. Ook zijn er tientallen agenten gewond geraakt. Vanmiddag en vanavond staat Parijs weer op scherp. De spelers worden namelijk later vanmiddag gehuldigd bij de Eiffeltoren, zegt correspondent Saskia Houtuin.
7: Daarna gaan de spelers naar het Élysée, waar ze worden ontvangen door president Emmanuel Macron. En vanavond is het groot feest bij Parc des Princes, waar ook net als gisteren grote schermen hangen, waar dus fans het kunnen volgen. En ja, ook nu zijn er veel veiligheidsmaatregelen getroffen, want er worden vandaag 100.000 fans verwacht. Dus er zijn 6.000 agenten klaar voor vandaag.
5: En Oranje heeft voor de laatste keer voor publiek getraind in Nederland in aanloop naar het WK. Zo'n 1500 fans waren erbij om de spelers uit te zwaaien.
4: Wie heb je allemaal gezien al?
8: Nathan Aké, Weghorst, Frenkie, Gakpo, Memphis.
4: Nou, dat zijn er al een hele hoop en het is zo druk dat je wel even op de nek van je vader moest.
8: Ja.
9: Ze hebben tot nu toe al meer dan 20 keer rond kunnen spelen voordat de ander erbij komt. Dus dat lijkt me heel gunstig. Dus ik heb hoge verwachtingen.
5: Woensdag speelt Oranje nog een oefenwedstrijd tegen Algerije en daarna vertrekken ze naar de Verenigde Staten. De eerste wedstrijd is over 2 weken tegen Japan. Het weer, lokaal een bui, vooral in het oosten, maar op de meeste plekken is het droog. Met wat zon en 20 tot 25 graden. Morgen ook op de meeste plaatsen droog met lokaal een enkele bui. Bij 20 tot 25 graden.
4: Dankjewel. En dan de situatie op de weg met Bianca bij de ANWB. Goedemiddag.
10: Goedemiddag. Er staan een paar files met de meeste vertraging op de A44 in het westen van het land. Van Amsterdam naar Den Haag sta je een kwartier in de file tussen Leiden en Wassenaar. Het heeft te maken met de nasleep van een ongeluk. In Noord-Holland rijdt het langzaam op de A8 van Amsterdam naar Zaanstad. Bij Zaanstad staat een pechgeval, dat kost je 10 minuten extra. Op de A4 naar Amsterdam sta je ook 10 minuten in de file voor knooppunt de Nieuwe Meer. Dat heeft te maken met werkzaamheden, onder meer de A9 is dicht. En het is druk op de A1 van Amsterdam naar Apeldoorn tussen Hoevelaken en Barneveld. En daar is de vertraging ook zo'n 10 minuten.
11: Hardlopen, Hyrox, hiken, padel, crossfit, yoga. We trainen meer dan ooit. Maar train je ook je zelfvertrouwen, je persoonlijke kracht en je werkgeluk? Daar heb je op je werk iets aan en thuis. Schouten en Nelissen. Trainingen voor je leven.
12: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
11: Train jezelf bewuster, krachtiger en gelukkiger met Schouten en Nelissen. Kijk op sn.nl.
13: Alligators op de golfbaan, valspelen bij het kaarten en een bom in het vliegtuig. En dan moest er ook nog gevoetbald worden. Andere tijden sport over de verhitte avonturen van Oranje op het WK van 1994 in Amerika. Vanavond 21:15 op NPO 1.
14: Vakantie viert iedereen gewoon anders. De een wil naar Las Palmas, de ander wil naaldbomen zien. Boek jouw favoriete bestemming op transavia.com.
13: Creëer je favoriete buitenplek met Karwei. Profiteer nu van wel 25% korting op echt alle tuinmeubelen. Karwei, maak het mooier.
14: Vakantie viert iedereen gewoon anders. De een wil naar Samos, de ander reist graag solo. Boek jouw favoriete bestemming op transavia.com.
15: Anisometropie. Nee, dan heb je geen angst voor de metro. Het betekent gewoon dat je linker- en rechteroog een groot verschil in sterkte hebben. Met wazig zicht of hoofdpijn als gevolg. Wij kunnen dat bij Eyewish corrigeren met de juiste glazen of contactlenzen. Dus kom langs bij Eyewish Opticians. Onze vakmensen zien meer.
16: Bij Transavia is ook deze zomer de prijs waarvoor je boekt, de prijs waarvoor je vliegt. Geen verrassingen achteraf, dat vinden wij niet normaal. Gewoon.
17: Elektrisch rijden is niet de toekomst, maar juist nu de slimste keuze. De Polestar 4 is nu verkrijgbaar als Business Edition. Meer tech en meer comfort voor €59.800. Bekijk de extra's op polestar.com.
18: Wat als Juliet blijft leven en haar eigen weg bepaalt, zonder Romeo? Dit ontdek je in de Feel Good Power Pop Musical en Juliet. Vol iconische pophits uit de 90s en zeros. Vanaf september te zien in het Beatrix Theater Utrecht. Boek vandaag nog je tickets.
19: Hallo, met Daniel.

something though, Joe, and dance with somebody. Nog Cool and the Gang Ladies Night. En dat was een platte commerciële truc natuurlijk gewoon. Hè? Die Cool and the Gang, die Ladies Nights. Want die Ladies Nights die waren eigenlijk bedoeld om zoveel mogelijk vrouwen de club in te krijgen. Niet omdat dat dan geld opleverde, maar vrouwen de club in, dat leverde mannen op. En die leverden dan vervolgens weer geld op. Dus het was eigenlijk gewoon ja, hartstikke plat en hartstikke commercieel om dan zo'n Ladies Night te organiseren. Tegenwoordig zie je het niet meer zo vaak. Tegenwoordig is meer happy hours en zo. En ja, überhaupt heeft de horeca natuurlijk hartstikke moeilijk tegenwoordig. Het is zondag en dat betekent chansondag hier op de radio. Ik heb straks ruimte voor een Franstalig nummer. En aan jou om in te sturen welke dat dan mag zijn. Alles is welkom als het maar Franstalig is. Dus laat maar even weten. Heb je een idee voor een Franstalig plaatje? Stuur het door via NPO Luister. The Kid Laroi en Justin Bieber, Stay, hoor je naar de dijk.

Kid Laroi en Justin Bieber. Justin Bieber die, ondanks het feit dat je de laatste tijd dat het wat rustig is rondom hem, hè, behalve dat optreden op Coachella waar hij netjes zijn laptop tevoorschijn trok, dat hij nog steeds gewoon records blijft breken. Hij was nu weer uitgeroepen tot, had nu weer een award gewonnen. Hij is inmiddels de eerste man die 5 keer achter elkaar best male pop artist heeft gewonnen.

plaat nog herinneren, die Tsunami. Dat was die ontzettend harde plaat waarmee ze dan massaal op gingen springen op festival. Het klonk zo. Ja, en wat is nou de link tussen deze Tsunami en Nelly Furtado die je net hoorde? Nou, het ding is dat Nelly Furtado heeft met deze gasten samengewerkt, Dubs. En ze heeft een danceplaat gemaakt. En het is nou niet zo heftig als deze Tsunami, maar...

0: dus met I'm Like a Bird. Hier en daar kan er vandaag een buitje vallen, vooral in het oosten van het land. Maar op de meeste plekken blijft het droog bij 20 tot 25 graden. Morgen dezelfde temperatuur, dan ook zon en wolken die elkaar afwisselen. En af en toe kans op een buitje. En voor de situatie op de weg gaan we naar Bianca Damink bij de ANWB. Bianca, zag ik nou goed dat jij net al onze collega's over de vloer had?
1: Ja, dat klopt, inderdaad.
0: Wat grappig, ik zat op de story van Carmen Verheul te kijken. Oh, ja. Want ja, wie volgt haar niet natuurlijk?
1: Nou, inderdaad. Ik zag ook iets voorbij komen. Even kijken hoor, wat het nou precies was. Maar we hadden hoog bezoek hier, Carmen Verheul. Jeroen, kijk in de vechten. En Wiesje was er ook bij.
0: Wat gezellig.
1: Oud-collega. Ja, was zeker heel leuk.
0: Ja, en ik zag inderdaad, ze hadden een sneaky foto van jou gemaakt terwijl jij gewoon hier het verkeer zat te lezen.
1: Oh, dat heb ik niet eens doorgehad. Oh. Zo geconcentreerd ben ik natuurlijk.
0: Vertel, waar staat het vast?
1: Ja, er staan er maar een paar hoor. Op veel wegen kun je prima doorrijden. Waar het niet dat er ook wegen dicht zijn vanwege werkzaamheden. Zoals ook de A9 aan de zuidkant van Amsterdam. En daardoor is het wat drukker op de A4 naar Amsterdam tussen Schiphol en knooppunt de Nieuwe Meer. Daar heb je bijna 10 minuten vertraging. Op de A10 Zuid bij knooppunt de Nieuwe Meer sta je ook 5 minuten vast. Op de A12 vanuit Arnhem sta je in de file voor de Duitse grens. Net over de grens is de A3 in Duitsland dicht. En dat kost je nu op de A12 zo'n 10 minuten extra.
0: Dankjewel.

0: But I'll be with you.
1: Lekker vrolijk. 20 seconds van Ruben Hille.
2: Chansondag.
3: Chansondag.
1: Chansondag. Ja, je kan iedere zondag een Franstalig nummer voorstellen om een keer op de radio te draaien. En dat om gewoon het Franstalige lied wat meer onder de aandacht te brengen. En echt alles mag. Vanessa, goedemiddag.
4: Hoi, goedemiddag.
1: Jij komt met een controversiële plaat.
4: Ja, dat schijnt. Ik moet je heel eerlijk bekennen dat, dat ik niet zo heel erg goed weet hoe controversieel die is. Maar ik vind hem vooral gewoon heel erg fijn klinken. En er zit een heerlijk ritme in.
1: Nou ja, maar, het is controversieel. Er is volgens mij ook een Netflix documentaire gemaakt over die zanger van de band. Omdat ik heb die documentaire niet gezien. Dus ik praat een beetje van wat ik gelezen heb. Maar volgens mij wordt hij is veroordeeld voor het vermoorden van een van zijn vrouw ooit. Of in ieder geval vriendin. Ja, en het verhaal schijnt nog allemaal twists en turns te hebben. Omdat hij dus later ook weer met iemand een relatie had. En in ieder geval echt een duister figuur is die zanger.
4: Ik denk dat ik daar eens in moet gaan duiken, want dat is mij allemaal niet zo bekend. Ik vertelde net ook al tegen jouw collega dat ik eigenlijk ook helemaal niet zo in de Franse muziek, Franstalige muziek zit, zeg maar. Maar dit liedje heb ik ooit bij jullie, en ik weet niet of het de Top 2000 is of in een ander programma, gehoord. En dat sprak me gewoon aan. Ik vind het wel ontzettend mooi, mooie muziek, mooie melodie. En volgens mij betekent dat de wind draagt ons, of de wind neemt ons ergens heen. Ja. Vond ik een leuk detail. En meer dan dat zit er eigenlijk niet in. Voor mij
1: is het gewoon
4: een
1: heel mooi nummer. Dat mag ook gewoon, hè? Overigens, voor de duidelijkheid, wij draaien hem nog steeds, maar ook op de Franse radio wordt hij gewoon nog steeds gedraaid. Omdat mensen inderdaad toch een beetje de hele controverse rondom zijn persoon loszien van de muziek natuurlijk. Maar het schijnt echt een rollercoaster te zijn. Die Netflix-documentaire hierover, die schijnt de moeite waard te zijn. Ik heb hem ook nog op mijn to-watch-lijstje staan.
4: Ik zet er ook gelijk op. En grappig dit. Zo leer ik nog eens altijd op de zondag.
1: Maar goed, dit herinnert mij er ook aan dat ik toch eens even werk moet gaan maken van het zien van die docu. Maar over welke plaat gaat het?
4: Mijn Frans is misschien Franse uitspraak niet zo heel goed, maar het is Le Vent nous portera.
1: Ja, doe ik het voor.
4: Hè?
1: Ja, goed uitgesproken. Ik ga hem voor je draaien.
4: Leuk, dankjewel. Een hele fijne dag nog.
1: Ja, en een

Damiana David en Talk To Me, samen met Tyla en Nile Rodgers. Zometeen geen tijd voor Klaas, maar tijd voor Gijs. Gijs Hakkert, die valt in voor Klaas, die volgens mij ergens op een geheime missie is, ergens in het buitenland. Ik zal er niks over vertellen, maar je weet het, hij kan alles. Gijs trouwens ook. Die hoor je zometeen vanaf 4 uur. Heel veel plezier. En dit is Armin van Buuren. Sunny Days. Lekker toepasselijk.

0: En dit is het geluid van de dag.
1: Ja, goed insmeren, want het wordt steeds heftiger met de zon. Dus neem lekker 30 mee is genoeg.
2: 50.
1: Ja, dat is te veel. Dan kun je het goed in de Koentunnel op vakantie gaan. BNN.
0: Dit is NPO Radio 2.
2: Ster. Joe, het is vakantiegeldvoordeel bij Veneta. Nu tot wel 20% korting op alle gordijnen, jaloezieën en shutters. Plan snel je adviesafspraak of bestel op veneta.com. Jouw raam, jouw Veneta.
3: NN North Sea Jazz, 10, 11 en 12 juli. Rotterdam Ahoy, met de Isley Brothers, The Roots en special guests. Burna Boy, John Legend, Nile Rodgers en Shake. En nog veel meer. Info en tickets via noordseajazz.com.
2: Alleen vandaag nog tot 20% korting op alle raamdecoratie bij Veneta.
4: De Lidl deals zijn er weer. Met deze week Hollandse aardbeien. Een halve kilo voor maar 2,99. En zonnebloemolie 2 liter voor maar 1,99. Lidl, je verdient het. Het is niet normaal meer.
5: Wat als Juliet blijft leven en haar eigen weg bepaalt, zonder Romeo? Dit ontdek je in de Feel Good Power Pop Musical en Juliet. Vol iconische pophits uit de 90s en zeros. Vanaf september te zien in het Beatrix Theater Utrecht. Boek vandaag nog je tickets.
4: En dit weekend extra goedkoop. Lipton Iced Tea. 1,5 liter voor maar 1,79. Lidl, je verdient het. Lidl, deals.
6: Thuiskomen? Dat klinkt voor de meesten zo. Maar voor mij klinkt het zo.
7: Dankzij 140 jaar innovatie voelt elke Mercedes-Benz als thuiskomen. Ervaar tijdens de Anniversary Days onze nieuwste modellen en speciale edities met aantrekkelijke voordelen. Kom ze ontdekken bij uw Mercedes-Benz dealer. Of boek een proefrit op mercedes-benz.nl.

0: Jongens, eten!
1: Zo, lieverd. Leuke dag gehad?
2: Oh, heb je een lekker heerlijke vlog en een level 48 gehad?
3: Jij denkt aan een huis vol blije internetters? De glasvezel-experts van Delta aan de nieuwe wifi 7. Perfect nu ze wat langer thuis wonen. Check jouw deal op delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
4: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Open je gratis rekening eenvoudig online. Zet je geld in beweging. Onze support heb je. Ga voor de actievoorwaarden naar nn.nl/spaarnu.
5: Montel bestaat 40 jaar. En dat voel je. Al 4 decennia lang maken we banken waar je heerlijk op zit. En dat vieren we deze week met 10% korting op alles. Montel. De bank is mooi, de prijs nog mooier.
4: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Ga voor de actievoorwaarden naar nn.nl/spaarnu.
6: Ontdek meesterwerken uit Le Havre. Met topstukken van Monet, Renoir, Matisse en Dufy. Zelden in Nederland te zien. Laat je meevoeren naar de bakermat van het impressionisme. Nu te zien in Singer-Laren.
7: Nu bij Karwei, 50% korting op bijna alle Flexa strak in de lak. Ook op mengverf. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
6: Meesterwerken uit Le Havre. Plan je bezoek op singerlaren.nl.
8: Dit is NPO Radio 2.
9: 4 uur, Marnix Ampersen met het NOS-journaal. Het kabinet wil Europese ontwikkelingshulp aan Sierra Leone blokkeren omdat het niet opschiet met de uitlevering van drugscrimineel Jos Leidekkers. Dat zei justitieminister Van Wil in Buitenhof. Volgens hem levert diplomatieke druk te weinig op. Van Wil noemt de arrestatie van Bolle Jos een van zijn grootste prioriteiten. De crimineel is in Nederland en België tot zeker 80 jaar cel veroordeeld voor drugshandel. Bij een aantal marathons in het land zijn deelnemers onwel geworden door de warmte. In Groningen werden 7 mensen niet goed. 2 lopers zijn naar het ziekenhuis gebracht. De anderen konden ter plekke worden behandeld. Inmiddels is de situatie stabiel. Bij de marathon in Amersfoort werden ook 2 deelnemers onwel. In Houten ging het mis bij een loper van de Utrechtse marathon. Bij beide hardloopevenementen zijn er mensen gereanimeerd. Een jongen die gisteren uit het water werd gehaald bij de Maarseveense plassen in de buurt van Utrecht is overleden, heeft de politie laten weten. De jongen werd nog gereanimeerd en naar het ziekenhuis gebracht, maar de hulp kwam te laat. De recreatieplas blijft vandaag dicht. Een 87-jarige vrouw in Engeland heeft bijna 70 jaar een bom in haar tuin gehad. De Britse politie heeft die gecontroleerd laten ontploffen. De vrouw uit Norwich zei dat haar gasten op feestjes altijd meespeelden. Haar zoon had het explosief als kind mee naar huis genomen en haar man, een ex-militair, had haar verzekerd dat het om een lege huls ging. Dat dat niet zo was, bleek toen de vrouw een student vroeg onkruid te wieden in haar tuin. Hij vond het explosief en belde de politie. Het weer, zon en wolken wisselen elkaar af. In het oosten zijn er buien met kans op onweer. Van west naar oost is het 19 tot 25 graden. Vanavond trekken de buien weg. Morgen geregeld zon. Landinwaarts kan dan een bui vallen. Het wordt opnieuw maximaal 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Man, ik snap ze, dankjewel. Zo, vrolijk zondag. Zometeen tijd voor Klaas. Zonder Klaas, ik ben Gijs en ik heb U2 en Natasha Bedingfield voor je klaarstaan met 3 minuutjes.
10: Wat als Juliet blijft leven en haar eigen weg bepaalt, zonder Romeo? Dit ontdek je in de Feel Good Power Pop Musical en Juliet. Vol iconische pophits uit de 90s en zeros. Vanaf september te zien in het Beatrix Theater Utrecht. Boek vandaag nog je tickets.
11: Bij Plus zijn we ook dol op lekker buiten eten. Daarom hebben we de beste barbecue-aanbiedingen. Zoals Plus barbecue-worsten, nu 1 plus 1 gratis. En alle Ola waterijs, Cornetto en Magnum handijs, 2 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
12: Als je werkt bij de Belastingdienst, krijg je veel mogelijkheden voor cursussen en studie.
13: Oh, Chris, dan zou ik lekker Italiaans gaan doen of...
12: Nou, het moet wel met je werk te maken hebben. En daarin kan je je blijven ontwikkelen. Je werkt toch in het belang van ons allemaal.
13: Ja, klinkt logisch. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
0: Ontworpen in Zweden, geproduceerd in België. De volledig elektrische Volvo EX30. Een compacte SUV met een rijbereik tot 475 kilometer. De Volvo EX30 is er nu, vanaf €32.995. Boek nu een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
14: Nu bij Coolblue. Korting op Samsung smartphones tijdens de vakantiegelddeals. Bestel het beste voor jou in de Coolblue app.
0: De Volvo EX30 is nu leverbaar in speciale Europa-uitvoeringen. Met voordeel tot wel €6.000. Kijk op volvocars.nl.
15: Hoe lang voer jij al een strijd tegen de kilo's? Bij Goodway helpen we je met blijvend gewichtsverlies. Ga naar goodway.nl. Gewichtsverlies verandert je leven.
16: Fans van Lekker Zomers Voordeel, opgelet. Deze week nergens goedkoper, heerlijke perziken.
17: Lekker zoet.
16: En voor een zoet prijsje, 750 gram, maar €1,95.
18: Dat gaan we vieren.
16: Aldi.
19: Mei is finale maand bij NOS Sport. De ontknopingen in volleybal, hockey, handbal, voetbal en veel meer. Iedere zondagmiddag in mei is het alles of niets. Beleef het bij de NOS, live op NPO 1 en NPO Radio 1.
16: En ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter leven schoudercarbonades. Heerlijk gekruid, 450 gram voor maar €2,99. En een luxe heel vloerbrood voor maar €1,39.
20: Dat is nog eens voordeel.
16: Ja, dus.

0: de kast. Nee, ik ben Gijs, ik sleur je door de zondagmiddag heen. Ik neem je mee naar de zondagavond. Tot 6 uur heb ik, mag wel zeggen, bijzonder fijne muziek voor je meegenomen. Of als je, bijvoorbeeld in de tuin zit, want het is nu toch nog best wel lekker. Op de veranda, onder de overkapping met een voorzichtig zondagmiddagborreltje. Misschien gaat de barbecue wel aan zometeen. Lekker zeggen, of ben je gewoon aan het werken. Ook dan voelt bijvoorbeeld die Depeche Mode heel erg goed. Ga ik zo voor je draaien. Maar eerst kijken we samen even in de Klaasagenda. Of sterker nog, schrijven wij samen in de Klaasagenda.
1: De Klaasagenda.
0: Want zoals hier op zondagmiddag altijd gezegd wordt, het leven krijgt meer glans als je het deelt met anderen. En daarom is er de Klaasagenda. Waarin we samen even de week doornemen. Dat mogen hoogte- en dieptepunten zijn, want zo zegt Klaas dus altijd. En dat weten niet veel mensen, maar hij heeft daar ook een tatoeage van. Hij zegt altijd, gedeelde vreugde is dubbel plezier en gedeelde smart is halve smart. En die tatoeage begint dan op zijn linkerpols en die loopt over zijn rug zo richting zijn rechterarm. Dat is heel knap gedaan, zijn ze druk mee geweest. Ik ga bijvoorbeeld komende week gewoon weer naar Harry Styles. Alweer, ik kan het niet laten, ik ga gewoon nog een keer. Britt is inval, Antoinette. Britt, hallo.
2: Hallo Gijs.
0: Wat
2: hallo.
0: Zijn jouw plannen komende week?
2: Nou, ik hoop deze week af te studeren.
0: Af te studeren?
2: Ja.
0: Dat is nogal wat.
2: Ja.
0: Maar betekent dat dat je een cijfer terug moet krijgen en dat het dan klaar is? Of moet je iets inleveren?
2: Nee, dat is een beetje snel gezegd. Maar ik ga deze week alles inleveren. En dan over 2 weken heb ik mijn assessment. Dus dan moet ik het helemaal gaan verdedigen.
0: Maar het laatste schriftelijke werk is dus komende week.
2: Is helemaal klaar dan.
0: Lekker zeg, zet hem op daarmee. Ja, en wat zijn jouw plannen aan de andere kant van de radio? Samen gaan wij de Klaasagenda vullen. Laat van je horen via de NPO Luister-app. En als je dat dus doet, dan maak je kans op een unieke Tijd voor Klaas radio-talismannetje.

0: terug naar 85 met Chris Ria en zijn Josephine.
1: De Klaas Agenda.
0: Alex Warren daarvoor, Fever Dream, een van de grootste hits van dit moment. En daarvoor vroeg ik je wat jouw plannen zijn voor komende week. In het kader van de Klaas Agenda, die schrijven we hier elke zondagmiddag helemaal vol. Zodat we een beetje de pijlstok in de luistervrienden hebben gehangen. En eens even kijken wat de komende week allemaal staat te gebeuren. Nou, om maar te beginnen met vriend Marco. Als het zaterdag een beetje weer is, dan ga ik fietsen van Weert naar Maastricht. Laat die weten via de NPO luisteren. Dat is een beste tocht, Marco. Ik heb het voor je uitgezocht. Ik weet niet of je het zelf al hebt gedaan. 51 kilometer schoon aan de haak. Nou, zal die man een kuiten hebben, zeg. Waanzinnig. Timo, die laat weten dat hij morgen met zijn nieuwe baan gaat beginnen. En deze maand ook mijn eerste vaderdag. En hij is de 17e ook nog eens 9 jaar samen met zijn verloofde. Dus een drukke agenda. En verloofde impliceert Timo dat er ondertussen ook nog een bruiloft gepland moet worden. Dus nou, Timo die zit niet stil de komende week. Ik zie Patricia binnenkomen. Gaat woensdag lekker met de kinderen een dagje naar de dierentuin. Pien gaat dinsdag uit eten met haar oma in Groningen. Dat is niet om de hoek, zegt ze. Maar tegen een avondje uit eten zeg ik nooit nee, zegt ze. Eens even kijken hoe dat dan weer is. Bij Hans. Hans, goedemiddag.
2: Ja, goedemiddag, Klaas.
0: Jij bent druk. Je hebt Gijs eraan trouwens, Hans. Maar dat geeft helemaal niks.
2: Oh, dat is goed.
0: Dat geeft helemaal niks. Hé, hey, Hans, ja, nee. Jij bent druk.
2: Ja, dat mag je wel zeggen, ja. We krijgen morgen een prijs voor de sleutel van onze nieuwe woning. We gaan een stuk kleiner wonen, want we wonen nu met z'n tweeën in een huis met 5 slaapkamers. Dat hebben we verkocht aan een gezin met 1 kindje en nog wel meer plannen.
0: Ja.
2: En wij gaan lekker een badkamer en een slaapkamer beneden. En een logeerkamer boven, lekker een stukje kleiner wonen. Gezellig oud worden daar.
0: Kijk, mooi gezegd. Dus jullie maken eigenlijk in het grote huis maken jullie plek voor een nieuw gezin. En jullie gaan zelf weer wat kleiner.
2: Ja.
0: En ik zie staan in het appje dat je erbij hebt gezet. Daarna dagenlang klussen en ook klussen.
2: En nog eens een keer klussen, ja.
0: Wat moet er allemaal gebeuren, Hans?
2: Nou, ik kan zelf niet zoveel. De laminaat moet eruit, er moet nieuwe laminaat in. Ik kan echt niet meer op mijn vinger liggen.
0: Nee.
2: Dus dat lukt niet helemaal.
0: Nee,
2: ik heb een evenwichtstoornis. Ik kan niet op het trapje staan om op het plafond te litten.
0: Oh ja.
2: Allemaal van dat soort dingen. En dat geeft helemaal niks. Want we hebben een fantastische vereniging. Ik zit bij de toneelvereniging Zuid-Horner Amateur Toneel.
0: Kijk.
2: En daar heeft iedereen gezegd van, Hans, we gaan je helpen.
0: Nou, wat goed.
2: En dus die komen hopelijk in heel grote getalen de hele week allerlei klusjes doen.
0: Dus eigenlijk wordt het bij jou thuis één groot blijspel met allemaal acteurs en actrices.
2: Heel blij.
0: Normaal op de planken en nu trekken ze eruit.
2: Ja, maar er moet ook een nieuwe plank in, hè?
0: Ja, precies. Maar wat mag dat een fijn gevoel zijn, Hans, dat je al die mensen om je heen hebt die je daar dan mee kunnen helpen?
2: Ja, dat is echt, dat zijn mensen van, zeg maar van 25 tot 80.
0: Ja.
2: Het is eigenlijk één grote vriendenclub.
0: Ja.
2: Met elkaar. Je hebt alles voor hem erover. Je doet dingen samen. Dus ja, prachtig.
0: Wat leuk, zeg, Hans.
2: En het moet ook wel een beetje snel, hè? Want we hebben nou een week om te klussen. En dan is er zaterdag voorstelling van de vereniging van onze jeugdafdeling. Dus dan komt de vereniging niet helpen.
0: Oh ja.
2: En, wij hebben heel slim gepland dat we de week daarna een weekje op vakantie gaan.
0: Ah, dus dan kan er ook niks gebeuren.
2: Dat is inderdaad allemaal.
0: Het is allemaal wel leuk, maar het is niet praktisch, Hans.
2: Nee, maar die was al gepland voordat we wisten dat we dit huis gingen kopen.
0: Ja, precies. Ja. Nee, ik kan me er iets bij voorstellen, maar ik ben niet jaloers op jouw agenda, Hans. Dat moet ik ook eerlijk zeggen.
2: Nee, dat kan ik me voorstellen.
0: Nou, heel goed. Hey, we gaan jou een Klaas Talismannetje opsturen voor wat extra geluk tijdens die verbouwing en de vakantie en het toneel en alles wat er nog aan zit te komen.
2: Ja, hey, Klaas. Dankjewel.
0: Geen dank, Hans. En de groeten van Gijs.
2: Ja.

vrijdagavond. Toen was ik bij Suzanne en Freek in het Gelderdome. Het is daar al heel veel over gegaan de afgelopen dagen, de afgelopen weken. Want in totaal zijn bijna 500.000 mensen bij dat concert geweest. Ook heel veel collega's van NPO Radio 2 die mochten daarbij zijn. En de laatste 40.000 gelukkigen, die zitten er nu. Precies op dit moment. Want de laatste van de 10 shows die Suzanne en Freek samen gaven is precies nu bezig. Het duurt ongeveer nog een minuut of 20. En ik kan je dan wel gaan uitleggen hoe vet het was afgelopen vrijdag. En hoe leuk en hoe mooi en hoe goed. Maar dat kun je ook gewoon zelf gaan bekijken. Want dit weekend hebben Suzanne en Freek aangekondigd dat dat hele concert vanaf aanstaande zaterdag te bekijken is op Videoland. En dan kunnen we met z'n allen nog één keer meegenieten. Al doe ik dat meegenieten en nagenieten eigenlijk stiekem nu ook wel.

ontzettend fan van zijn. Dat bleek afgelopen donderdag bij onze zogenaamde DJ Meet. Het klinkt dan heel vet, maar dan zitten we met z'n allen lekker te babbelen over, nou, vooral muziek. En daar was iedereen heel erg enthousiast over één en dezelfde plaat. Het is namelijk de nieuwe Roxanne Hazes, Tranen in de Gift Shop. Het is de titeltrack van haar derde album. Dat kwam 2 weken geleden uit. En dat is niet zomaar een plaat. Het is een autobiografisch verhaal over een trip naar de VS. Samen met haar broer terug naar plekken uit hun jeugd. En dat ze weer bij die ene giftshop stonden die na 25 jaar nog precies hetzelfde was.

Back Everywhere. Daarvoor die nieuwe Roxanne Hazes. Die heet Tranen in de Gift Shop. Ook zonder Klaas spelen we zometeen uiteraard het schattenspel. Het inschattingsspel waar twee schatten tegen elkaar strijden. En dat kan dus met iemand die jij een schat noemt. Een familielid, een vriendin, een goede collega, een goede buur of een verre vriend. Je krijgt 3 vragen en wie ze het beste kan inschatten, die wint een schat. En die ligt er niet op. Dat is een beste. Dus pak de NPO Luister-app.

0: is NPO Radio 2. Ster.
1: Mei is finale maand bij NOS Sport. De ontknopingen in volleybal, hockey, handbal, voetbal en veel meer. Iedere zondagmiddag in mei is het alles of niets. Beleef het bij de NOS, live op NPO 1 en NPO Radio 1.
2: Boek de mooiste bestemmingen voor de zomervakantie op dereizen.nl of in een van onze winkels. Profiteer nu van onze vakantiegelddeals en krijg tot €600 korting. D-Reizen. Live your dreams.
3: 18 plus, speelbewust.
4: Ja!
5: Serieus?
4: Wat een geld!
6: 18.000, godverdikke me.
7: En ben jij de volgende postcode-loterij-winnaar?
2: Profiteer nu van onze vakantiegelddeals. D-Reizen. Live your dreams.
7: Nieuw, de bonustrekking. 1 op de 5 postcodes wint. En iedereen krijgt een lotcadeau. Activeer jouw lot op postcodeloterij.nl.
3: 18 plus, speelbewust.
8: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We hebben onze volle aandacht op groei en bouwen actief mee aan het succes van deze bedrijven. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
9: Wat als Juliet blijft leven en haar eigen weg bepaalt, zonder Romeo? Dit ontdek je in de Feel Good Power Pop Musical en Juliet. Vol iconische pophits uit de 90s en zeros. Vanaf september te zien in het Beatrix Theater Utrecht. Boek vandaag nog je tickets.
10: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. Dus stap in. Klim, bouw, sjouw, wordt nat, wordt vies, verlies je adem, verlies je twijfel en bewijs aan jezelf dat je gelijk hebt. Als je denkt dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Ontdek de Ford e-Transit Custom. De best verkochte bedrijfswagen van het best verkochte bedrijfswagenmerk. Financieren met minder dan 1% rente. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
11: Vanavond in Over Mijn Lijf.
12: Daar zijn we.
13: De lang verwachte dag.
12: Nou, de grote avond eigenlijk, hè?
13: Ja, eindelijk.
14: Nou, we gaan gehaktbrood maken.
12: Ja, want?
14: Volgens
12: een bucketlist.
13: Naar het? Ja, bij Wonderfeest.
12: Nu toch wel, hè?
13: Ja.
12: Ja.
11: Over Mijn Lijk, vanavond van 9:50 bij BNN Vara op NPO 1.
0: Dit is NPO Radio 2.
15: 5:00, Marnix Ampersen met het NOS-journaal. In een restaurant in Werkendam in Noord-Brabant was gisteravond een grote vechtpartij. In de zaak zijn vernielingen aangericht. Volgens een medewerker werden er fakkels, vuurwerk, een fiets en stoelen gegooid. 1 persoon raakte gewond. Waarschijnlijk waren er supportersgroepen van 2 amateurclubs bij betrokken. Eerder op de dag waren er ongeregeldheden na de wedstrijd tussen Kozakken Boys 3 uit Werkendam en ZVV Pelikaan 6 uit Zwijndrecht. De politie moest toen ingrijpen om de rust te herstellen. Het kabinet wil Europese ontwikkelingshulp aan Sierra Leone blokkeren, omdat het niet opschiet met de uitlevering van drugscrimineel Jos Leidekkers. Dat zei justitieminister Van Wil in Buitenhof. Volgens hem levert diplomatieke druk te weinig op. Van Wil noemt de arrestatie van Bolle Jos een van zijn grootste prioriteiten. De crimineel is in Nederland en België tot zeker 80 jaar cel veroordeeld voor drugshandel. Van Wil zegt dat Leidekkers naar schatting maandelijks meer geld verdient dan het bruto nationaal product van Sierra Leone. Door de warmte zijn bij hardloopevenementen mensen onwel geworden. Zowel in Amersfoort als Utrecht moest iemand worden gereanimeerd. In Groningen zijn 2 deelnemers van de marathon naar het ziekenhuis gebracht. 5 anderen werden ter plekke behandeld. Ambulances uit Drenthe en Overijssel werden opgeroepen om te helpen. De gemeente Zundert heeft een bijeenkomst georganiseerd voor inwoners na een dodelijk incident gisteravond. Iemand was uit een luchtballon gesprongen. Het lichaam werd gevonden in de achtertuin van een woning midden in een woonwijk. De ballonvader had de hulpdiensten gewaarschuwd. De bijeenkomst is volgens de burgemeester opgezet omdat veel mensen het incident zagen gebeuren. Het weer, zon en wolken wisselen elkaar af. In het oosten zijn er buien met kans op onweer. Van west naar oost is het 19 tot 25 graden. Vanavond trekken de buien weg. Morgen geregeld zon. Landinwaarts kan een bui vallen. Het wordt opnieuw maximaal 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Marnix Ampersen, dankjewel. De zondagmiddag van NPO Radio 2. Tijd voor Klaas met zometeen Bruno Mars en Snowflake.
16: Spanje. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Boek nu net tot €300 korting per persoon. Op sunweb.nl.
9: Wat als Juliet blijft leven en haar eigen weg bepaalt? Zonder Romeo. Dit ontdek je in de Feel Good Power Pop Musical en Juliet. Vol iconische pophits uit de 90s en zeros. Vanaf september te zien in het Beatrix Theater Utrecht. Boek vandaag nog je tickets.
17: Van zaakwaarnemer Mino Raiola naar de grote man van de FIFA. Gianni Infantino. We duiken in zijn wereld waarin het draait om loyaliteit, macht en veel. Heel veel geld.
18: We love you, president.
17: Luister naar de nieuwe podcast, Gianni's Imperium. Nu in de gratis NPO Luisteren.
19: Bij een pensioen van ASR krijg je ook ASR Vitality. Zo worden je werknemers nu beloond door te wandelen, zodat ze later financieel fit en vitaal van hun pensioen genieten. En altijd draag je bij aan een vitaler Nederland. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
20: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk, maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
21: Precies, want bij Youfone krijg je glasvezel en tv nu de eerste 6 maanden voor maar €24 per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
20: Dus waar moet je zijn voor de magic?
21: Youfone.

uurtje genieten van de zondagmiddag van NPO Radio 2. En het goede nieuws is dat je dan daarna kan gaan genieten van de zondagavond van NPO Radio 2. Met de Vruchtelijke 15, met Leo Blokhuis, de albumshow met Corné Klein. Maar voordat het zover is, eerst nog een uur tijd voor Klaas. Zonder Klaas, hij zit in IJsland. Daar is hij gisteren geland. Ik weet eigenlijk niet zo goed of hij daar zakelijk is of privé. Of hij daar vakantie aan het vieren is. Of dat hij weer iets gaat doen wat niemand anders kan behalve Klaas. Dat hij zegt, ik ga deze ijsschots heel snel laten smelten. Dat soort gekke dingen. Hij houdt ons uiteraard op de hoogte van al zijn escapades. En dat doet hij via Instagram. Terwijl Klaas daar zit, spelen wij straks hier, gewoon in Nederland, het schattenspel. En daarvoor zoek ik twee kandidaten. Twee kandidaten die elkaar schat kunnen noemen. Mogen noemen, durven noemen. Vooral het mogen is ook wel belangrijk. Dat we dat niet dat we een Coldplay akkefietje krijgen. Dat, laten we dat niet doen. Zit jij met jouw schat in de auto? Of zijn jullie samen aan het klussen? Misschien zitten jullie wel samen op de bank? Of zijn jullie momenteel al een spelletje aan het doen? Dan vraag ik je om het woord schat naar de NPO Luister-app te sturen. En dan kun je samen met

0: John Mayer. En Woe says...
1: Het schattenspel.
0: Och ja, een van de meest spannende momenten van de zondag, als je het mij vraagt. Het schattenspel wordt altijd gespeeld op zondagmiddag in Tijd voor Klaas. En daarin nemen twee schatten het tegen elkaar op. En die gaan schatten, zodat ze uiteindelijk een schat gaan winnen. Dat is een hele mond vol. Ik zeg goedemiddag tegen Kitty. Kitty, hallo dan.
2: Hey, goedemiddag.
0: Hoe gaat het, Kitty?
2: Ja, goed.
0: Ja?
2: Heerlijk. Ja.
0: Hoe zit je erbij op de zondagmiddag?
2: Ik zat net lekker in de tuin.
0: Ja.
2: En ik ben nu even naar binnen gegaan.
0: Ja, want ergens bij jou thuis, of niet ergens bij jou thuis, dat weet ik helemaal niet, zit jouw schat.
2: Nee, mijn schat zit in Frankrijk op een muziekcamping.
0: Och, dat op een muziekcamping? Wat is een muziekcamping, Ben?
3: Nou, dat is gewoon een camping waar... Goedemiddag trouwens.
0: Goedemiddag, hallo, sorry. Dat is... Ja, dat is waar ook.
3: Het is gewoon een camping waar gelegenheid is om muziek te maken. En verder staan er campertjes en caravans en er is een meertje. En je kan de pizza's eten, gewoon gezellig.
0: Pizza's eten, wat een leuk concept. En maar ben jij dan muzikant, Ben?
3: Ja.
0: Ah, en wat bespeel jij?
3: Basgitaar.
0: Ah, maar ben jij dat dan met een collectief en speel jij de bas in dat collectief? Of komen daar allerhande muzikanten en wordt daar gejamd?
3: Ja, er wordt gejamd, maar wij zijn met de mannen van Heren van Henk.
0: De Heren van Henk.
3: Ja.
0: Ja, ik moet eerlijk zeggen dat ik geen plaat van jullie ken, maar dat het me wel bekend in de oren klinkt.
3: Oh. Nou, wij maken licht kritische Nederlandse versjes.
0: Ah, licht kritisch, dat is mooi gezegd.
3: Ja,
0: mooi
3: ja, gezegd. Zeker.
0: En
3: ja,
0: jij bent dus de schat van Kitty. Zijn jullie getrouwd? Zijn jullie geregistreerd? Zijn jullie aan het scharrelen? Ja. Wat moet ik me hierbij voorstellen?
3: Wij zijn getrouwd.
0: Getrouwd, ja. Heel goed. Hoe lang?
3: Kitty, zeg jij dat even?
0: Ah, dat is heel verstandig, Ben, ja.
2: 2003.
3: Oh ja.
2: Dat is al 33 jaar.
0: Kijk, heel goed. En nog altijd gelukkig, maar wel apart op vakantie.
2: Ja, zeker.
0: Ja, nou, heel goed. Heel goed. Kitty en Ben, we gaan het proberen. Kitty, ik heb begrepen, ik heb dat even in de gemeentelijke basisadministratie nagekeken, dat jij het jongste bent.
2: Dat klopt.
0: Ja, ja. Dat betekent dat ik met een muntje ga gooien. Jij kop of munt mag zeggen en dan bepalen we wie er begint.
2: Ja, goed. Nou, ik zeg munt.
0: Jij zegt munt. Nou, daar gaan we. Ja. Het is kop, Kitty.
2: Oké. Okay.
0: Dus dat betekent dat Ben mag beginnen, maar dat kan ook weer een voordeel voor jou zijn.
2: Zeker.
0: Nou.
2: Daar hoop ik al op.
0: Heel goed, Kitty. Nou, daar gaan we.
1: Het schattenspel.
0: Nou, Ben, daar gaan we. Luister goed. De harde aardkorst waar wij op wonen is zo'n 50 kilometer dik. En dat klinkt misschien heel erg dik, maar vergeleken met de doorsnee van de aarde is die 50 kilometer eigenlijk helemaal niet zoveel. Hoeveel kilometer is de doorsnede van de aarde, Ben?
3: Ik denk 10.000.
0: Jij denkt 10.000 kilometer?
3: Ja.
0: Nou, dan is de vraag aan Kitty. Is het meer of minder dan 10.000 kilometer?
3: Oh nee, meer, ja.
2: Ik denk meer.
0: Jij denkt meer, Kitty?
2: Ja, dat denk ik.
0: Nou, dat heb jij goed. De eerste is voor jou, want volgens de Universiteit van Leiden is de doorsnee van de aarde 12.742 kilometer.
1: Het schattenspel.
0: Dus Kitty, jij staat met 1-0 voor. Dat gaat hartstikke goed. Vraag 2. Guinness World Records bevat een aantal vreemde wereldrecords. Zo ook die van de langste man ooit. Hoe lang was hij? En dan kijk ik even naar Britt, wie nu eigenlijk antwoord moet geven.
4: Oh, ik moet antwoord geven.
0: Nee, moet Kitty of Ben antwoord geven?
4: Nee, Ben moet antwoord geven.
0: Ben moet weer antwoord geven.
4: En nee, Kitty moet schatten.
0: Ah, Kitty moet schatten.
2: Ben heeft net antwoord gegeven.
0: Ja. Paniek! Oké. Okay. Ik blijf ook rustig. Ben, jij moet nu antwoord geven.
3: Hoe lang de langste man was?
0: Ja.
3: 2,65 meter.
0: 2,65 meter?
3: Ja.
0: Kitty?
2: Ik denk minder.
0: Jij denkt minder?
2: Ja.
0: Dat heb jij fout, want het is 2,72. Dus we houden het spannend. Het staat 1-1.
1: Schattenspel.
2: Oh,
0: nou. Dat is leuk, zeg. Want dat betekent dat we het pas weten na deze vraag. En daar hoort een fragment bij. Ben en Kitty, ik ga jullie een stukje van een nummer laten horen. Deze.

0: is kend bij Anouk en Nobody's Wife. Uit welk jaar komt dit nummer, Kitty?
1: Ik denk 2004.
0: 2004, denk jij, Kitty?
1: Ja.
0: Ben, is hij ouder of nieuwer?
2: Ouder.
0: Jij denkt ouder?
2: Ja.
0: Dan ga jij er met de wind vandoor, Ben.
1: Oh.
0: De plaat kwam uit 1997.
1: Hey, nou, Ben, gefeliciteerd.
2: Ja, dankjewel. Schat.
1: Ja, gelukkig woon ik op hetzelfde adres.
0: Ja, gelukkig kunnen jullie de schat die we naar jullie op gaan sturen inderdaad wel delen. Dat is het goede nieuws.
2: Dat
0: ja,
2: vind ik leuk.
0: Ja. Hoe lang zijn jullie al verwijderd van elkaar eigenlijk?
2: Een paar dagen.
0: Oh, en hoe lang
2: en
0: komen we er
2: nog? Ik zit er nu al, hoor.
0: Ja, och toch. Dat
2: ja,
0: is mooi.
2: Dat wel.
0: Na zoveel jaar huwelijk.
2: Ja.
0: Dat is mooi.
1: Hij is er vrijdag alweer, dus.
0: Oh, ik vind dat lang, hoor, nog.
1: Ja?
0: Ja. Maar goed, na 23 jaar huwelijk is dat net veranderd. Dat is ook allemaal lekker. Ben en Kitty, dankjewel en geniet van de vakantie. Ben en Kitty, geniet van de vrijheid thuis.
2: Dankjewel.
0: Tot ziens, hè.
2: Hoi, hoi.

0: Radio 2 Topsong.
1: Deze week is Something Good van Ilse de Lange.

0: afgelopen periode heel veel nieuwe muziek opgenomen en geschreven in het buitenland, in grote internationale steden. En ze heeft al die ervaring en al die indrukken mee teruggenomen naar Nederland. Ze is in haar eigen studio begonnen met het maken van een nieuw album. En begin deze maand kwam de nieuwe single Something Good uit. Ja, en met die nieuwe plaat lijkt ze best wel weer in de elementen. Het klinkt weer als Ilse de Lange. Ze zegt zelf in Something Good: omarm ik volledig alle positiviteit in mijn leven. En dat werkt blijkbaar, want komende week ga je er heel veel horen. Het is namelijk de NPO Radio 2 Topshow.
1: De NPO Radio 2.

jij wil horen. Dat mag een nummer zijn die je ontdekt hebt door een serie. Of misschien iets zomers. Omdat het een beetje de laatste warme dag is. Vanaf morgen wordt het weer wat kouder. Een plaat die je doet terugdenken aan je jeugd. Of gewoon een nummer waar je ontzettend veel zin in hebt. Dat mag allemaal. Mag je doorgeven via de NPO Luister-app. Of je mag me ook bellen. 0800 1122. Wat mag ik voor je draaien?

0: Kiss.
1: Prince en zijn Revolution en Kiss. Robert Miles daarvoor en Children.
2: De NPO Radio 2 App Service.
1: Ik had nog één plekje in de playlist en die is wellicht voor Lilian. Lilian, goedemiddag.
3: Goedemiddag.
1: Wat een heerlijke manier om weer eens een oude plaat boven te zien drijven, hè?
3: Ja, echt. Ik was helemaal verbaasd. Ja. Ik was me helemaal vergeten.
1: Ja, ik kan me dat goed voorstellen, want ik ook. Want jij had dat ultieme platform aanstaan waar je de platen zelf kunt uitkiezen. Je had stiekem Spotify aangezet en daar kwam in één keer een plaat voorbij waarvan jij zegt, nou, waar was die gebleven?
3: Ja, inderdaad. Ja, dat gebeurde vanochtend. Ja,
1: neem mij even mee naar die plaat. Wat is er moet een bepaalde herinnering aan kleven dat je die plaat hoorde en denkt, nou ja, ik ben in één keer weer hier of daar.
3: Nou, ja, volgens mij komt hij uit de 90's of zo, of begin 2000, ik weet het niet precies. En wel een tijd dat ik veel naar concerten ging en zo.
1: Ja.
3: En ik denk dat hij van dat moment een beetje is blijven hangen.
1: Ja, 2001 was het volgens mij.
3: Oh ja, nou. Dat kan wel kloppen, ja.
1: Ja, en dan ging je veel naar concerten, ook van hun of in de algemeniteit?
3: Nee, ik had een playlist aanstaan van Morrissey en Suede kwam voorbij. Die heb ik wel allemaal live gezien, maar Star Sailor nooit.
1: Nee.
3: Nee.
1: Nooit gezien, de plaat een klein beetje vergeten, maar op het moment dat hij weer voorbij komt, ja, dan is het leuk om hem weer een keer te horen.
3: Zeker, ja. En van de boodschap ook mooi.
1: De boodschap ook mooi. Neem ons eens even mee in die boodschap, Lilian.
3: Nou, ze zeggen, thank goodness for the good souls.
1: Ja, nou ja.
3: En met al die negativiteit is het wel eens leuk om even te bedenken dat er ook nog heel veel leuke mensen zijn in de wereld.
1: Nou, waarvan de acte, Lilian. Ja. Heel goed, ik ga voor je draaien.
3: Dankjewel.
1: Dankjewel, een fijne zondag.
3: Hoi.
1: Star Sailor en good

0: is NPO Radio 2.
1: Is je inkomen veranderd? Tijd om je toeslagen te checken. Ben je meer gaan werken of juist minder? Check je toeslagen. Ga je samenwonen? Check je toeslagen. Of heb je een nieuwe baan? Check je toeslagen. Want als je inkomen verandert, veranderen je toeslagen misschien ook. Pas het aan op toeslagen.nl of in de app. Zo krijg je niet te veel of te weinig toeslag. Check, pas aan en door.
2: Altijd onderweg, altijd bezig. Na een drukke dag is het fijn thuiskomen in een comfortabel huis. Veenstra regelt het. Want thuis, daar draait het om.
3: It's like Alanis Morissette komt deze zomer naar het Zuiderpark in Den Haag. Op 7 juli speelt ze haar enige Europese vastelandshow hier in Nederland. Kaarten zijn nu te koop via alanislive.nl.
2: Overweegt u een zonnestroomboiler? Kijk voor meer informatie op veenstra.com.
4: Nu bij Zeeman, dames singlet 3 voor 7 euro. En kinderhemdjes 3 voor 6 euro. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
5: Vandaag tekenen Bas en Lotte een koopcontract. Net als 510 andere starters. En dan begint het wachten. Met Zeker Starten van ABN AMRO heb je na het tekenen van je eerste koopcontract binnen 3 dagen al duidelijkheid over de financiering. Vraag naar de voorwaarden. Eerste huis kopen? Begin goed voorbereid. Voor ieder begin. ABN AMRO.
6: Mei is finale maand bij NOS Sport. De ontknopingen in volleybal, hockey, handbal, voetbal en veel meer. Iedere zondagmiddag in mei is het alles of niets. Beleef het bij de NOS, live op NPO 1 en NPO Radio 1.
5: Zeker starten is nu tijdelijk gratis. Ga naar abnamro.nl/zekerstarten.
7: Wat als Juliet blijft leven en haar eigen weg bepaalt, zonder Romeo? Dit ontdek je in de Feel Good Power Pop Musical en Juliet. Vol iconische pophits uit de 90s en zeros. Vanaf september te zien in het Beatrix Theater Utrecht. Boek vandaag nog je tickets.

0: 20% korting op de meest getoonde prijs. Scoor nu alle deals bij Bol.
1: Dit is NPO Radio 2.
2: 6 uur, Manik Sampersen met het NOS Journaal. Bij een explosie in het noordoosten van Myanmar zijn meer dan 45 mensen omgekomen, onder wie 6 kinderen. De ontploffing zou zijn veroorzaakt door explosieven voor de mijnbouw die in een gebouw lagen opgeslagen. Door de explosie raakten in totaal mogelijk meer dan 100 huizen beschadigd. Het gebied, dat op 3 kilometer van de Chinese grens ligt, staat onder controle van een etnische groepering die strijdt tegen de centrale regering van Myanmar. In Rotterdam is iemand omgekomen bij een brand in een huis in de wijk Feyenoord. Het lichaam werd gevonden nadat het zijn brandmeester was gegeven. De oorzaak is volgens de politie nog niet duidelijk. De brand begon buiten en woedde daarna in het dak en een spouwmuur van de woning. Daarbij stortte ook een deel van de achtergevel in. Tientallen omliggende panden werden ontruimd, omdat er gevaar was dat de brand in Rotterdam zou overslaan. Minister Velbrief gaat de komende dagen in de Tweede Kamer praten over een soort sociaal akkoord voor de arbeidsmarkt en economie. Dat zei hij in tv-programma Buitenhof. Daarbij wil hij vooral kijken naar oplossingen en het nog niet over geld hebben. Omdat de coalitie in de Kamer geen meerderheid heeft, is de steun van oppositiepartijen nodig. Donderdag debatteert de Kamer over de vastgelopen gesprekken met de vakbonden over sociale zekerheid. De bonden eisen dat de plannen voor een versobering van de WW- en BIA-uitkeringen helemaal van tafel gaan. In Werkendam is gisteravond een horecazaak vernield. Waarschijnlijk door voetbalsupporters van amateurclubs. In het restaurant werd volgens een medewerker gegooid met vuurwerk, fakkels, stoelen en een fiets. De ruzie tussen de supporters was waarschijnlijk ontstaan bij de finale van de districtsbeker, die gistermiddag werd gespeeld. Het weer, de buien in het oosten trekken de komende uren weg. Vannacht blijft het vrijwel overal droog. Morgen eerst veel zon, later wat meer bewolking. Het wordt 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Juich mee met Oranje. Spaar nu bij Jumbo voor het juichjack. Bij aankoop van actieproducten ontvang je nu 1 gratis pakje met emblemen om jouw juichjack te personaliseren. Dat is de ja van Jumbo.

0: Alleen bij Vodafone. Maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited.
1: Ik wil sneller
0: dan snel, zonder te remmen. Vodafone. Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
2: Geniet jij minder van de zon omdat je dan al gauw meer teruglevert? Met de zonoplossingen van Vattenfall verbruik je zoveel mogelijk van je opgewekte stroom zelf. Dat voelt als nieuwe energie. Vattenfall. Er is altijd een weg.
0: Vodafone Unlimited. Vanaf 22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Ik wil sneller dan snel.
3: Attentie alsjeblieft, let op, vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed, geen kortingen, ook geen andere acties. Ik herhaal, geen aanbiedingen en geen kortingen.
4: Bij Hornbach vind je alles voor je project, behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs. Zelfs na je aankoop. Hand erop.
5: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week de Volkskrant. 4 weken voor maar 2 euro per week. Stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl.
6: De verrukkelijke 15.

een beetje weg te donderen, maar het is een mooie dag om in de tuin lekker naar de radio te luisteren. De buren gewoon mee te laten genieten, want hier ligt een kakelvers en prachtige editie van de Verrukkelijke 15 voor je klaar. Twee nieuwe binnenkomers, twee liedjes eruit en de hoogste nieuw binnen op 15. Ik zei de hoogste, dat is de laagste natuurlijk. Verrukkelijke 15. En die eerste nieuwe binnenkomer, dat is er niet zomaar één. Nee, dat is er eentje van de Foo Fighters. Hier is Window, nieuw binnen op nummer 15.

0: favorite toys kwam vorige maand uit, 24 april. En het zijn de Foo Fighters met het nummer Window. Het is de 10e notering voor deze band in de verrukkelijke 15. En we zijn begonnen, we zijn los. Ik zei net, we hebben twee nieuwe binnenkomers waarvan Foo Fighters de eerste is. En dat betekent dus natuurlijk dat we afscheid nemen van twee platen. Noah Kahan met American Cars staat niet meer in de lijst. Ik zie een traantje in het linker oogje van Annelie. Maar de volgende, dan moet je wel een klein traantje maken.
1: Ja, Ruben Heijn is gewoon lekker.
0: Ja, Ruben Heijn in Feels Right staat er ook niet meer in. Daar is iets moois voor in de plek gekomen. Net hoorde je al Foo Fighters. En de volgende, ja, ik kan je verklappen. Daar moeten we even op wachten voordat die er is. En we gaan nu even kijken tussen nu en 7 uur. Kijken wat er allemaal verder verschoven is in die lijst. Vorige week heb je ons moeten missen, want toen hadden we de album tweedaagse. We hebben de lijst wel gemaakt op papier, zo gezegd. Dus die is na te zoeken. Er is een mooie site trouwens, verrukkelijke15.nl. Daar vind je alle statistieken en alle dingen over de Verrukkelijke 15. En ook steeds de lijst, als je die miste van vorige week. We zijn nu dus met de nieuwe bezig. We zijn aangeland bij nummer 14. En daar staat een plaat die vorige week ook op 14 staat. Dat is Shanna Spyro, Material Lover.

verder verschoven is in die lijst. Vorige week heb je ons moeten missen, want toen hadden we de album tweedaagse. We hebben de lijst wel gemaakt, op papier, zo gezegd. Dus die is na te zoeken. Er is een mooie site trouwens, verrukkelijke15.nl. Daar vind je alle statistieken en alle dingen over de Verrukkelijke 15. En ook steeds de lijst, als je die miste van vorige week. We zijn nu dus met de nieuwe bezig. We zijn aangeland bij nummer 14. En daar staat een plaat die vorige week ook op 14 staat. Dat is Shanna Spyro, Material Lover.

I don't wanna fall in love again. Isabel van Gelder is dat. Ze stond al eerder in de lijst met het prachtige Obsession. Deze staat inmiddels 2 weken in de lijst, maar vorige week hadden we geen uitzending, dus toen heb je hem niet gehoord. Ze is blijven staan op nummer 13. En dan op nummer 12, een plaat die 5 weken in de lijst staat, maar die toch wel een beetje hard aan het zakken is. Vorige week op 8, nu op 12.

de Klik-Klak Symphony van Ray. Het is maar goed dat Annelie even koffie aan het halen is. Want anders zou je haar horen wenen door de tweede microfoon. Want zij is zwaar fan van Ray. En wij zijn dan inmiddels toe aan nummer 11. 13 weken inmiddels voor Sam Fender en Olivia Dean. Rain Me In.

verrukkelijke 15 voor Sam Fender samen met Olivia Dean. Rain Me In. Ze zijn deze week blijven staan op nummer 11. En ja, dan ben je gewoon heel erg groot als je dat zo lang volhoudt. Het is een plaat die wij misschien te vroeg in de smiezen hadden. Want het is nog altijd een hele grote hit. En dan komen we bij een plaat die ook flink zakt. En dat juist in de week dat zijn album uitkomt. Ik heb het over Paul McCartney. The Boys of Dungeon Lane is uitgekomen. Als ik het goed begrepen heb, dan gaan we daar in de albumshow veel meer over horen. Dus als deze eruit valt, hebben we genoeg andere mooie Paul McCartney liedjes te kiezen om weer in de tiplijst te zetten. Maar de oud nummer 1, Days We Left Behind, zakt in de negende week van 4 naar 10.

The Days We Left Behind. Ja, die lijkt een beetje op weg naar de uitgang. En het gekke is, dit was de eerste track die van dat album kwam. En dan denk je, nou, dat wordt een nostalgische terugblikplaat. Een soort Johnny Cash-achtige American Recorder. Dat is het album op geen manier. Ja, er zit wel nostalgie in. Je hoort allerlei quotes van de Beatles. Allerlei knipoogjes naar de Beatles, zou ik eigenlijk willen zeggen. En Paul McCartney, die blijft natuurlijk gewoon prachtige liedjes schrijven. En hij doet dat met producer Andrew Watt. En laat die man nou ook de grote man zijn achter het volgende nummer. Op 9 blijft staan in de vijfde week. Michael Stipe, I Played the Fool, staat nu 5 weken in de lijst. Zelfde producer, heel andere sound. Allebei lekker.

Blijft een prachtig nummer hoor. End of the World van Iris Jean staat deze week op nummer 8. Vorige week nog op nummer 10 in de Vrukkelijke 15. 3 weken in de lijst voor Iris Jean. En we blijven bij Nederland en we hebben weer zo'n prachtige zangeres. Abir van Higby staat in de 7e week op nummer 7. Vorige week ook op nummer 7. Higby met Nothing.

0: 7, 7 voor Rick B. 7 weken, vorige week op 7 en deze week op 7 met Nothing.
1: De NPO Radio 2 App Service.
0: Ja, Annelie, we gaan even bellen met iemand die geappt. Nee, die gestemd heeft eigenlijk.
2: Ja, gestemd op de Verrukkelijke 15 via nporadio2.nl/v15. En dat heeft Rob Hofman gedaan.
0: Rob, goedenavond.
3: Hallo, goedenavond.
0: Hey, heb jij nog een verstandig stemadvies voor de luisteraars?
3: Ja, Voltage.
0: Voltage? Mm-hmm. Ja. Rob, ja. Het zou kunnen dat we die nog tegenkomen.
3: Het zou zomaar kunnen, hopelijk wel.
0: Ja, ja, ja. En welk, je mag er 3, hè?
3: Mag er 3. Ja, ja, en Nothing But Thieves, de nieuwe, die is ook super. Dus ben ik aangenaam doorverrast.
0: Ja.
3: En back.
0: Ouwetje, maar blijft goed toch?
3: Ja, blijft heel erg goed. Ja. Ja. Ja.
0: Ik kan je verklappen dat uit jouw stemlijsten nog 2 komen.
3: Oh, nou dan...
0: Ja. Dat is 2 out of 3, 1 bad song.
3: Dan zijn er meer mensen met goede smaak, hè? Dan zijn er meer mensen met goede smaak.
0: Zo is het. En Meatloaf zong het al, 2 out of 3, 1 bad, hè?
3: Zo is dat. Ja, mooi.
0: Hey, leuk dat je even aan de telefoon wilde komen. En voor die moeite sturen wij jou heel graag een Bluetooth Verrukkelijke 15 speaker toe.
3: Helemaal top.
0: Hoef je nergens het programma meer te missen. Hey, fijne avond.
3: Hoi, hoi, hoi.
0: Hoi, hoi. Ik heb ondertussen een liedje dat 8 weken in de lijst staat. Vorige week op 5. Moeten 1 plekje prijs geven. En de kenners en liefhebbers hebben deze gitaar natuurlijk al herkend als de gitaar van Edge. De mannen van U2 staan met Song for a Hall in de 8e week op nummer 6 deze week.

Paladin van de Editors. Een eerste nieuwe sinds 2022, het album IBM. En we zijn blij dat Editors terug zijn. Vorige week stonden ze nog op de eerste plaats. Dat was de uitzending die we niet uitgezonden hebben in verband met de album Tweedaagse. Dit nummer heb ik toen wel gedraaid. 4 weken inmiddels voor Editors. Vorige week 1 week op nummer 1. En nu zakken ze naar nummertje 5. Maar het is ook druk hierboven in de lijst. Er staan veel grote namen, veel publiekslievelingen. En ja, onder alle categorieën valt de nummer 4. Vorige week nog op nummer 2, de Rolling Stones. 3 weken verrukkelijk 15 voor hem met In

0: Bridge. Vorige week, toen we geen uitzending hadden, nieuw binnengekomen op nummer 6 en stijgt in één keer naar nummer 3. De band bracht 2-3 weken geleden eigenlijk een single met een dubbele A-kant uit. Dat is wat apart als je het alleen digitaal doet. Maar goed, 2 tracks tegelijk. Silver Lining is de 1. En deze Sky of Innocence is de heerlijke andere track. En die wordt geliefd door jullie, want staat in 2 weken tijd al op nummer 3. Jij wil iets laten horen,
1: ja,
0: volgens mij.
1: Ja, de statie stuurt dit. Ja, de grootste fan van...
0: Danielle is, mevrouw Daantje mag ik soms zeggen, dat is degene die de grootste Voltage-fan in onze achterban is. En ik denk ook in die van Voltage. En hartstikke leuk dat je een berichtje stuurde, Danielle. Dat was de nummer 3. En dan gaan wij, ja, het is ongelooflijk, maar naar de hoogste nieuwe binnenkomer deze week.
2: Verse in de verrukkelijke 15.
0: Op nummer 2, Not

Frank Vertrouwd is nagelnieuw. Wat heerlijk is dit. Nothing But Thieves komt nieuw binnen op nummer 2 in de verrukkelijke 15. En dan brengt ons bij het overzicht van deze week. Op 15 nieuw binnen de Foo Fighters met Window. Shanna Spyro blijft staan op nummer 14 in de vierde week. Isabel van Gelder blijft staan op nummer 13. Ray zakt van 8 naar 12. En Sam Fender met Olivia Dean blijven staan op nummer 11 in de 13e week verrukkelijke 15. Ome Paul McCartney zakt in één keer van 4 naar 10 in de 9e week. En Michael Stipe en Andrew Watt blijven staan op nummer 9. Iris Jean stijgt van 10 naar 8 in de derde week. Higby, Nothing op nummer 7 deze week, net als vorige week. U2, Song for Hell, zakt van 5 naar 6. The Editors, vorige week nog op 1, deze week op nummer 5. The Rolling Stones, vorige week op 2 en deze week op nummer 4. Voltage stijgt in de tweede week van 6 naar 3. En je hoorde het net, Nothing But Thieves. Nothing But Thieves is de hoogste nieuwe binnenkomer deze week. Dat zal duidelijk zijn. En we hebben een nieuwe nummer 1 deze week. Hij deed er 4 weken over. Het is een oud topsong. En hij stond hier ook live te spelen. Een vriend van de show, Jet Rebel. Changes coming round the bend.

0: NPO Radio 2.
1: Stop met luieren en kom naar de babydealdagen bij Kruidvat. Nu 4 Jumbo-packs Kruidvatluiers en luierbroekjes voor €50... en alle Kruidvat opvolgmelk voor €6,99.
2: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
3: Wat als Juliet blijft leven en haar eigen weg bepaalt, zonder Romeo? Dit ontdek je in de Feel Good Power Pop Musical en Juliet. Vol iconische pophits uit de 90s en zeros. Vanaf september te zien in het Beatrix Theater Utrecht. Boek vandaag nog je tickets.
4: Je zak gaat uitgegeven aan die populaire föhn, maar nu staat ook je rekening.

0: De bank die het een tikkie anders doet.
1: Passie voor techniek? Mooi! Bij Hanap werk je aan techniek die Nederland draaiend houdt. In energie, water, installatie en telecom. Bij Hanap vind je collega's die net als jij houden van een uitdaging. Ook technisch de beste worden? Ga naar werkenbijhanap.nl.
2: Montel bestaat 40 jaar. En dat voel je. Al 4 decennia lang maken we banken waar je heerlijk op zit. En dat vieren we deze week met 10% korting op alles. Montel. De bank is mooi, de prijs nog mooier.
1: Toe aan een uitdaging in techniek? Bekijk alle Hanap vacatures op werkenbijhanap.nl.
3: Ja, voordat ik hier met...

0: NN Noordzee Jazz. 10, 11 en 12 juli. Rotterdam Ahoy met de Isley Brothers. The Roots and special guests. Burnout Boy, John Legend, Niall Rodgers and Shake. En nog veel meer. Info en tickets via noordzeejazz.com.
1: 1 op de 4 mensen overlijdt aan trombose. Trombose is een bloedprop die kan leiden tot een longembolie, hersen- of hartinfarct. Daarom, stop de prop. Stop trombose. Ontdek hoe op trombosestichting.nl.
2: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen. En lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
3: Tijdens de Nederlandse keukendagen van Tulp krijg je nu 15% extra korting op jouw Tulpkeuken. En je maakt kans op een keukencheck van 5000 euro. De Nederlandse keukendagen van Tulp. 10 dagen lang extra voordeel. Kijk snel op tulpkeukens.nl.
4: Dit weekend is het late night shopping in de designer outlets van Roermond en Roosendaal.
5: Oh, ja, lekker zeg. Shoppen tot 10 uur 's avonds.
4: En met extra korting.
5: Zullen we?
4: Tot 60% extra korting bovenop de outletprijs. Late night shopping. Van 29 tot en met 31 mei bij designer outlet Roermond en designer outlet Roosendaal.
6: Vanavond in Over Mijn Lijf.
7: Daar zijn we.
8: De lang verwachte dag.
7: Nou, de grote avond eigenlijk, hè?
8: Ja, eindelijk.
9: Nou, we gaan gehaktbrood
7: maken. Ja, want?
9: Vond een bucketlist.
7: Naar het?
10: Nou, ik ben wel nerveus.
7: Nu toch wel, hè?
10: Ja.
7: Ja.
6: Over Mijn Lijk, vanavond om 21:50 bij BNN Vara op NPO 1.
11: Dit is NPO Radio 2.
12: Het is 7 uur, Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De Israëlische premier Netanyahu noemt de bezetting van een strategisch belangrijk kasteel in het zuiden van Libanon een belangrijke overwinning in de strijd tegen Hezbollah. De inname van het fort volgt na dagen van Israëlische aanvallen in de omgeving. Het is voor het eerst sinds het jaar 2000 dat Israël het fort bezet. Israël bezet steeds meer gebied in Libanon en zegt dat dat nodig is om Hezbollah te verslaan. Frankrijk spreekt van een schending van het internationaal recht en wil een spoedzitting van de VN-veiligheidsraad. Bij een explosie in het noordoosten van Myanmar zijn meer dan 55 mensen omgekomen, onder wie 6 kinderen. De ontploffing zou zijn veroorzaakt door explosieven voor de mijnbouw die in een gebouw waren opgeslagen. Door de explosie raakten in totaal mogelijk meer dan 100 huizen beschadigd. Het gebied dat op 3 kilometer van de Chinese grens ligt staat onder controle van een etnische groepering die strijdt tegen de centrale regering van Myanmar. In Rotterdam is iemand omgekomen bij een brand in een huis in de wijk Feyenoord. Het lichaam werd gevonden nadat het zijn brandmeester was gegeven. De oorzaak is volgens de politie nog niet duidelijk. De brand begon buiten en woedde daarna in het dak en een spouwmuur van de woning. Daarbij stortte ook een deel van de achtergevel in. Tientallen omliggende panden werden ontruimd omdat het gevaar bestond dat de brand zou overslaan. Het is tennisser Jesper de Jong niet gelukt om de kwartfinales te bereiken op Roland Garros. Hij verloor in zijn 8e finale in 3 sets van de Duitse Zverev, de nummer 3 van de wereld. Daardoor zijn alle Nederlanders in het enkelspel uitgeschakeld. Zverev wordt gezien als een van de favorieten bij het toernooi in Parijs. Het weer. De buien in het oosten trekken de komende uren weg. Vannacht blijft het dan vrijwel overal droog. En morgen begint met veel zon, maar later komt er wat meer bewolking. Het wordt morgen 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
13: Ontdek een auto die niet alleen stroom nodig heeft, maar die het ook terug kan leveren. De Renault 5 E-Tech Electric. Nu met V2G bidirectioneel laden. Overdag je auto voordelig opladen met duurzame energie, die je 's avonds terug aan het net levert als stroomprijzen hoog zijn. Zo help je het stroomnet balanceren en je verdient er geld mee. Stap in de Renault 5 met V2G en rij weg in een verdienmodel. Kijk op Renault.nl.
14: Waarom experts WeHeat kiezen? WeHeat heeft gewoon de slimste warmtepomp. Verbruikt minder gas en meer van je opgewekte zonnestroom. Bespaar tot wel 40% op je energiekosten. Er is een WeHeat warmtepomp voor elk type woning. Ga nu naar WeHeat.nl en begin met besparen.
15: Ga op je door je gemak of met een ongelofelijke gang naar witte steriele museumzalen, groene tuinen, hoge muren en houten vloeren, naar het topje van een kasteeltoren of naar de krochten van een archief. Naar bloeddorstige dieren met spierwitte tanden? Naar onzichtbaar krioelende microben ergens op een stuk giraf? Of, eens voor de verandering, naar iets dat eens een keer niet leeft? Iets van bijvoorbeeld vreselijk koud marmer. Iets dat geen mening heeft. Iets totaal abstracts. Of naar schilderkunst, Rembrandt en ogen. Ogen zo echt, dat je het niet kan geloven. Ga naar wat je nog niet snapt of normaal gesproken zou afkeuren. Maar ga zoals jij wil met de museumkaart.
14: Ga naar weheat.nl voor een gratis adviesgesprek. Weheat, de slimste warmtepomp.
10: Bij een pensioen van ASR krijg je ook ASR Vitality. Zo worden je werknemers nu beloond door te wandelen, zodat ze later financieel fit en vitaal van hun pensioen genieten. En altijd draag je bij aan een vitaler Nederland. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
16: Budget Home Store bestaat 20 jaar. En dat vieren we met toffe deals op geselecteerde banken. Dus is het tijd voor een nieuwe bank? Dan zit je nu wel heel goed. Kom nu naar Budget Home Store en profiteer van deze mooie deals.
17: Lieve kips, Vega broodbeleg dan gewoon Vega broodbeleg. Nieuw van kips, Vega broodbeleg. In de Vega lekkere varianten grillworst, boterhamworst en kipfilet. Lekker, op je boterham, wrap of cracker.
16: Kijk op budgethomestore.nl voor de dichtstbijzijnde winkel en scoor nu je nieuwe bank.
18: Een noodsituatie komt meestal onverwachts. Opeens valt alles stil. Hoe zorg je dan dat jouw bedrijf blijft draaien? Met een draaiboek zorg je dat je voorbereid bent en je klanten en je omgeving weten waar ze aan toe zijn. Start met je eigen draaiboek op denkvooruit.nl/bedrijven.
19: De komende weken is het hebbes bij Ben. Met bijvoorbeeld een sim-only. Met 30 gig en 200 minuten voor maar 9 euro per maand. Kijk op ben.nl.
20: Hebbes.
21: Goed isoleren en energie besparen? Dat kan met kunststof kozijnen van Creon. Zo berekend.

0: Wat een heerlijk nummer blijft dit toch. Message to my girl van Split Enz. Band uit Nieuw-Zeeland, waarin de broertjes Tim en Neil Finn begonnen. En vooral Neil ging later natuurlijk verder met Crowded House. Tim die kwam maar bij, ging weer weg, kwam maar bij en ging weer weg. En Neil Finn schreef dit liedje voor zijn vrouw Sharon.
1: Dit is Blokhuis, NPO Radio 2.
0: Message to my girl stond in 1984 drie keer op nummer 1 in de Verrukkelijke 15. En dat was in augustus 1984. Het is een plaat die de heerlijke loomte van een mooie zomer uitademt. En daarom een prachtig begin voor 2 uur Blokhuis hier vanavond. Annelie is erbij gelukkig.
2: Hallo. Dat
0: maakt het allemaal leuker.
2: Een compliment.
0: Gemeend. We krijgen meteen al een soort filosofisch appje van Stefan. Wie houdt zich nog steeds aan zijn of haar New Year's Resolution?
2: Ik weet niet wat ik heb al... Oh,

0: was in augustus 1984. Het is een plaat die de heerlijke loomte van een mooie zomer uitademt. En daarom een prachtig begin voor 2 uur Blokhuis hier vanavond. Annelie is erbij gelukkig.
1: Hallo. Dat
0: maakt het allemaal leuker.
1: Wat een compliment.
0: Gemeend. We krijgen meteen al een soort filosofisch appje van Stefan. Wie houdt zich nog steeds aan zijn of haar New Year's resolution?
1: Ik weet niet wat ik heb al. Oh, besparen was mijn goede voornemen.
0: Ik geloof niet dat ik een New Year's resolution
1: had. Dat doe je niet aan, hè?
0: Ik heb het ooit een keer gedaan, veel minder vlees eten. En dat is goed bevallen en daar hou ik me echt aan. Echt, maar echt heel veel minder. Ik eet nog maar 20% van wat ik vroeger had. Maar verder kan ik me geen herinneren. Maar goed, we hebben een bomvol programma, dus we moeten door. We hebben live muziek namelijk. In de studio is Pom. De band Pom heb ik nu al zin in. We hebben een wereldhit, Annelie. Waar komt die vandaan?
1: Naar Italië gaan we.
0: Ach, ja. Was dat weer heerlijk bij dit weer. Angelo van Schaik betekent dat die een bericht voor ons heeft achtergelaten. Het tippakket voor de verrukkelijke 15 ga ik zometeen aan je voorstellen. Tenminste, de nieuwe toevoegingen daarbij, dat zijn er 5 maar liefst. En we hebben straks de kluis voor Blokhuis. En ik kan je nu al verklappen dat alles te maken heeft met mijn podcast deze week. En we hebben natuurlijk fijne oude en mooie nieuwe platen. Allereerst de band die ik niet zo heel lang geleden ook al hier draaide. En het is ook niet zomaar een band. Het is Bleachers. En dat is de band van de Amerikaanse superproducer Jack Antonoff. En Antonoff werkte samen met Taylor Swift, Lorde, Lana Del Rey, Sabrina Carpenter, om maar een paar te noemen. Dit is Bleachers met We Should Talk.

0: Je hoorde eerst Bleachers, We Should Talk. De band van de Amerikaanse superproducer Jack Antonoff. Die heeft een album uit. Het vijfde Bleachers album heet Everyone for 10 Minutes. En dat is echt een heel erg interessante plaat. De moeite waard om even te checken. Dat kun je trouwens ook lezen in onze nieuwsbrief, hè, Annelie?
1: Absoluut. En daar kun je heel makkelijk voor aanmelden via nporadio2.nl/v15. En dan krijg je hele leuke tips.
0: Ja, albumtips. En je kunt heel makkelijk stemmen op de Verrukkelijke 15. Eén keer per week, één mailtje, ben je verder vanaf. En je hoorde nu natuurlijk Hoeveel van ik Mad About You uit 2000. De band is na een kleine 30 jaar nog steeds heel erg populair in Nederland. En in april volgend jaar gaan ze 8 theaters aan in Nederland. En daar gaan ze hun 30-jarig bestaan vieren. En dan ongetwijfeld, dan kan het niet anders of deze komt voorbij. Brand new. I don't
2: like it unless we... Verrukkelijke tips.
0: Ja. Verrukkelijke tips. De Verrukkelijke 15 heb je net kunnen horen. Je hebt gehoord dat er 2 nieuwe binnenkomers waren. En dat betekent dat we minstens 2 nieuwe tips nodig hebben. Maar wij maken een beetje vroege zomerschoonmaak. We hebben er 5. En die stel ik graag aan je voor. Allereerst de topsong van deze week. De coach van The Voice, Ilse de Lange. Something Good. Something Good.

Something Good van Ilse de Lange, daar kun je op stemmen. En je kunt ook stemmen op Olivia Dean. Olivia Dean kennen we natuurlijk van haar single Man I Need. Van het album The Art of Loving. Ziggo werd in mei lachend uitverkocht. En op 14 juni gaat ze dat weer doen. Zij heeft een nieuwe track en die heet Baby Steps.

een single langzaam nieuw, maar hij komt van The Art of Loving. Dit is Olivia Dean, daar kun je op stemmen. Verder komt er een nieuw album uit van Muse. The Wow Signal gaat hij heten. Eind van deze maand, eind juni, eind volgende maand gaat hij uitkomen. Unraveling en Be With You, dat zijn recente verrukkelijke 15 hits. Dus ja, waarom zouden we deze er niet bij zetten? Hexagons, dit is een nieuwe Muse.

doet me heel erg denken aan Absolution, dat album uit 2004, toen ik ze fantastisch vond. En ik geloof dat ik dit ook wel weer heel erg lekker vind. Hexagons van Muse. Dan heb ik er nog één, Steen met Oscar and the Wolf. Die zijn samen de studio ingedoken en daar kwam Safe and Sound uit.

is eerst Nederlands en dan Engels en dan weer Nederlands en dan weer Engels. Oscar and the Wolf samen met Steen, Safe and Sound. Dat is te bijzonder om te laten liggen. En de laatste tip die wil ik je even helemaal laten horen. Het is de Britse band Jungle. Zij staan op 3 november in Ziggo Dome. 14 augustus komt hun nieuwe album uit. Die gaat Sunshine heten. En van mij mag de zon blijven schijnen tot 14 augustus minimaal. De nieuwe single van Jungle heet The Wave. En dat is de

0: heerlijk. My Doorbell van de White Stripes uit 2005. Jack White natuurlijk. Die dit niet alleen zingt en gitaar speelt, maar die tegenwoordig ook kunstenaar is. En als je iets van hem wil zien, moet je even naar Londen. Maar daar gaat een trein heen. Hartstikke leuk om te doen. En daar exposeert hij in de galerie van kunstenaar Damien Hirst. Dus dat is wel bijzonder. Tot september heb je de kans om daarheen te gaan.
1: De kluis van Blokhuis.
0: Ja, in de kluis van Blokhuis daar zitten de liedjes die buiten alle formats vallen, maar die zeker op de radio gedraaid moeten en kunnen worden. En ik heb er nu eentje die weer gekoppeld is aan mijn podcast. Ik heb met een flinterdunne reden een podcast gemaakt over Talk Talk. De flinterdunne reden is dat in juni 1986 Talk Talk voor het laatst in Nederland speelde. Augustus ook nog, maar dat was één tour in Groningen en later nog in Rotterdam. En daarna ja, lukte het eigenlijk niet meer. De platen waren te complex. Mark Hollis, het genie van Talk Talk, die vond dat zijn muziek live niet meer goed uit de verf kwam. Het was vaak op basis van improvisatie gemaakt. En hij zei, ja, dat kan je niet, dat kan je live niet herhalen. Dus het heeft voor hem geen zin. Het werd een kluizenaar. Het werd een man die, zich opsloot met zijn muziek. En daar kwamen onwaarschijnlijk mooie dingen bij. Ik vertel je in de podcast het verhaal van Mark Hollis en Talk Talk. Een man die begon als punker, die later synthpopper werd en die uiteindelijk zeer experimentele en prachtige muziek maakte en die evenveel waarde hechtte aan het experiment als aan het fenomeen stilte. En dat vind ik zo ongelooflijk mooi. Dus je hoort daar veel meer over in mijn podcast. En dit is een van de prachtigste nummers van Talk Talk uit zijn meer experimentele periode. Het album Spirit of Eden uit 1988. Een fantastisch album is dat. En daar staat één nummer op. Dat is ja, min of meer geïnspireerd door zijn broer Ed, die hem in het begin van zijn carrière hielp. Die zijn eerste liedje ook produceerde. En Ed was niet alleen een hele bijzondere muzikant, maar het was ook een notoire drugsgebruiker uiteindelijk. Dus hier hoor je ja, bijna een smeekbeen aan Ed. Get over it en kom er weer bovenop. Dat is niet gelukt. Ed is vlak voor het verschijnen van dit album Spirit of Eden overleden. Het is een eerbetoon aan hem. I Believe in You van Talk Talk. Luister en geniet.

0: Ja, je hoorde The Longest Time van Billy Joel uit 1983. Anekdote bij Billy Joel is dat hij zich distancieert van de nieuwe biopic die over zijn vroege jaren gemaakt gaan worden. Gezien vanuit zijn manager. Dat is niet helemaal goed afgelopen met die manager. Dus dan kun je ook vandaag gaan dat hij zich daarvan distancieerde. De opnames voor de film Billy and Me die starten dit jaar. Als je Billy's eigen verhaal wil horen en zien, dan kan ik je de tweedelige biografie over biografiefilm over Billy Joel aanraden. Die staat op één van de streamingdiensten. Ik weet eigenlijk niet uit mijn hoofd welke. Maar het duurt wel 4 uur. Maar het is vanuit zijn eigen archief gemaakt. Het is heel indrukwekkend. En ik heb er met mijn zoon met plezier naar geluisterd. En daarvoor hoorde je Talk Talk, I Believe in You. Veel mensen die zich daardoor aangesproken voelen. Ed bijvoorbeeld, die zegt, ik voel me als Ed niet aangesproken. Nee, gelukkig niet Ed, want broer Ed Hollis, dat was een geweldige man, maar die heeft het niet zo heel lang gemaakt. Maar hij heeft toevallig Talk Talk gezien bij Veronica's Rocknacht rond 84, samen met Level 42 en Sade. Mark Hollis zingend in een soort van trance. Het was toen indrukwekkend. Het was een band die heel erg in Engeland bijvoorbeeld heel slechte kritieken haalde, omdat ze het pathetische bullshit vonden en echt neergezabeld die band daar, zeker in de beginjaren. En grappig genoeg in Amerika veel beter beoordeeld en zeker ook in Europa heel goed beoordeeld. En ik vind het prachtige muziek. Als je er meer van wil weten, Blokhuis de podcast op alle streamingdiensten en
1: NPO Luister.
0: Nou, Annelie, als je dat niet meer zegt, ga ik naar huis. Ik heb je net de nieuwe tips laten horen van de Verrukkelijke 15. Een van die tips is Oscar and the Wolf samen met S10, Safe and Sound. Hier heb je hem helemaal.

0: 1999, een Britse singer-songwriter die in 1999 het album The Hour of Be Wilder Beast uitbracht. En dit was de Desillusion van die plaat. En dan wordt het tijd om in ons, in de trein te stappen. We kunnen met de trein.
1: Blokhuis.
2: Dat kan.
1: Wereldhit.
0: Ik zag je denken.
2: Ja. Ik hoor eigenlijk nooit iemand die met de trein naar Italië gaat.
0: Ik wel, ik heb een vriend die woont in Italië. En die komt regelmatig met de trein van Bologna naar Amsterdam.
2: Ah, dan zie je wel veel moois onderweg.
0: Ja, is toch leuk. Kost even wat tijd, maar die man is inmiddels met pensioen. Dus die
2: oh, dan heb je tijd.
0: Het is eigenlijk zijn vrouw die dat doet. Maar goed, dat... We gaan de wereldhit voor de wereldhit naar een van mijn lievelingslanden. Ik kom zo graag in Italië. Ik zou elke week wel een wereldhit uit Italië willen doen. Maar ja, dat kan niet. Hè. Een programma is van ons allemaal. Maar Annelie, ik ben wel blij dat je hem deze week gekozen hebt.
2: Nou, zeker. En dan schakelen we altijd met Angelo van Schaik.
0: Ja, zeker. Angelo van Schaik die woont in Rome. Is een Nederlander, is daar correspondent voor verschillende programma's. Hij woont er sinds 2001, dus als er iemand Italië kent en goed Nederlands spreekt, dan is dat wel Angelo van Schaik. Heeft daarvoor ook dingen in de Nederlandse muziekradio gedaan, dus dat is iemand die zijn muzikale hart op de juiste plek heeft zitten. Muzikaal gezien ken je Italië waarschijnlijk vooral van die Italië-cd's, of misschien zelfs een beetje van de Italo-disco, van Bocelli, van Pavarotti, van Ramazzotti. Ja,
2: mijn lievelings is Pino D'Angelo.
0: Pino D'Angelo. Mm-hmm. Ja, mijn lievelings is Gian Maria Testa. Maar dat is weer een beetje in de Paolo Conte hoek, zeg maar.
2: Ja, ook,
0: is
2: maar zoveel. Inspiratie voor straks, hè?
0: Ja. Noem eens maar. Want je weet nu al dat als wij het over Italië hebben, op deze prachtige zondag, dan betekent het dat we in het volgende uur graag een request uit Italië willen hebben. En ik zeg nu uit, niet over. Ik wil er gewoon eentje uit Italië hebben. Dus denk daar maar vast over na. En stuur het ons via de NPO Luister app. Maar eerst is hier Angelo van Schaik. Angelo, goedenavond. Wat heb jij voor ons?
3: Ciao Leo. Ik heb al eens eerder verteld over het Sanremo Festival. Ja. Het belangrijkste muziekfestival van Italië. En dat iedere Italiaanse artiest daar wel een keer staat om een beetje bekendheid te krijgen. Zo ook de band van deze wereldhit. I Pinguini Tattici Nucleari. Een bandje uit de buurt van Bergamo. En ja, die bandnaam is een tongbreker. Ze hebben zich overigens genoemd naar een Schots biertje. Tactical Nuclear Penguin. I Pinguini Tattici Nucleari deden in 2020 voor het eerst mee aan Sanremo. Toen bestonden ze al 7 jaar en hadden al 4 albums uitgebracht. En ze deden mee met het liedje Ringo Starr over, jawel, de drummer van de Beatles. En 2 jaar later deden ze nog een keer mee. Voor Sanremo speelden ze in kleine zaaltjes. Erna verkochten ze stadions uit in heel Italië. Sanremo is dus heel erg belangrijk hier. Op 1 mei 2026, tijdens die andere grote muziekmanifestatie, Il Concerto del Primo Maggio hier in Rome, kondigden ze een nieuwe single aan. En dat is het liedje wat je nu gaat horen. De wereldhit van deze week is Sorry, Scusa, Lo Siento van I Pinguini Tattici Nucleari hier op NPO Radio 2.

sorry, scusa, la siento. Van Pinguini Tatici, ja. Nucleari uit Italië. Dat betekent dat we op zoek zijn naar een geweldige hit uit Italië. En er komen al hele mooie dingen bezig. Keep them coming. In het volgende uur gaan we een wereldhit uit Italië draaien. Daar heb ik nu al zin in. Tot aan het nieuws nu. Een liedje uit het tippakket. Olivia Rodriga. Ook op haar kun je stemmen op nporadio2.nl/v15. Deze heet Drop Dead. Niet zo aardig. Wel een lekker liedje.

0: Hardlopen, Hyrox, hiken, padel, crossfit, yoga. We trainen meer dan ooit. Maar train je ook je zelfvertrouwen, je persoonlijke kracht en je werkgeluk? Daar heb je op je werk iets aan en thuis. Schouten en Nelissen. Trainingen voor je leven.
1: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week de Volkskrant. 4 weken voor maar €2 per week. Stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl.
0: Train je zelfbewuster, krachtiger en gelukkiger met Schouten en Nelissen. Kijk op sn.nl.
2: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
3: Ontdek de volledig nieuwe Mazda 6e. Elektrisch rijden met de klasse van Japans vakmanschap. Eindelijk biedt een elektrische auto ook uiterlijke schoonheid en ruimte waar alles samenkomt. Geniet van het pure rijplezier van de volledig nieuwe Mazda 6e. Ontdek meer op Mazda.nl.
4: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk, maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
5: Precies, want bij Youfone krijg je glasvezel en tv nu de eerste 6 maanden voor maar €24 per maand. Bekijk alle deals op Youfone.nl.
4: Dus waar moet je zijn voor de magic?
5: Jojo.
6: Vandaag tekenen Bas en Lotte een koopcontract. Net als 510 andere starters. En dan begint het wachten. Met Zeker Starten van ABN AMRO heb je na het tekenen van je eerste koopcontract binnen 3 dagen al duidelijkheid over de financiering. Vraag naar de voorwaarden. Eerste huis kopen? Begin goed voorbereid. Voor ieder begin. ABN AMRO.
7: Chris?
8: Ja?
7: Hoef jij niet te werken vandaag?
8: Nou, bij de Belastingdienst bepaal je zelf de indeling van je werkweek. Zoals 36 uur werken, verdeeld over 4 dagen.
7: Dus, heb je nu...
8: Een vrijdag? Wel in overleg natuurlijk.
7: Oh, dat is goed geregeld. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
6: Zeker starten is nu tijdelijk gratis. Ga naar abnamro.nl/zekerstarten.
9: Van zaakwaarnemer Mino Raiola naar de grote man van de FIFA. Gianni Infantino. We duiken in zijn wereld waarin het draait om loyaliteit, macht en veel, heel veel geld.
10: We love you, president.
9: Luister naar de nieuwe podcast Gianni's Imperium. Nu in de gratis NPO Luisteren.
11: Dit is NPO Radio 2.
12: 8 uur, Manik Sampersen met het NOS-journaal. De Israëlische bezetting van een kasteel in het zuiden van Libanon is een belangrijke overwinning, zegt premier Netanyahu. Hij noemt het een beslissende wending in de strijd tegen Hezbollah. Israël bezet steeds meer gebied in Zuid-Libanon, waardoor een groeiend aantal inwoners moet vertrekken. Zware regenbuien hebben in het oosten van het land tot overlast geleid. In Enschede heeft de politie een tunnel afgesloten, die was ondergelopen door de regen. Verkeer moet daar voorlopig omrijden. In Almelo is de bliksem ingeslagen in een huis. Daardoor ontstond schade aan het dak en de schoorsteen. En de omgeving viel de stroom uit. Bij een explosie in Myanmar zijn 55 mensen omgekomen, onder wie 6 kinderen. De ontploffing was in een gebouw waar waarschijnlijk explosieven voor de mijnbouw lagen opgeslagen. Meer dan 100 huizen zouden zijn beschadigd. De explosie was niet ver van de grens met China. De oorzaak wordt nog onderzocht. De Giro d'Italia is gewonnen door Jonas Vingegaard. Het is voor het eerst dat de Deen de wielerronde op zijn naam schrijft. Hij won deze editie 5 etappes. Vingegaard staat nu in een lijstje met 7 andere renners... die alle 3 de grote rondes hebben gewonnen. De laatste etappe van de Giro werd gewonnen door de Italiaan Jonathan Milan. Hij was in de straten van Rome de snelste in de massasprint. Dylan Groenewegen werd 4e. Het is tennisser Jesper de Jong niet gelukt om de kwartfinales te bereiken op Roland Garros. Hij verloor in zijn 8e finale in 3 sets van de Duitse Zverev, de nummer 3 van de wereld. Daardoor zijn nu alle Nederlanders in het enkelspel uitgeschakeld. Zverev wordt gezien als een van de favorieten bij het toernooi in Parijs. Het weer op een lokale bui na blijft het droog. Vannacht koelt het af naar 11 tot 15 graden. Morgen begint zonnig, later meer stapelwolken en ook kans op een enkele bui. Het wordt dan 20 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
10: Hey jij daar, het zijn nu vakantiegeld superzeelweken bij Prijsvrij Vakanties en je krijgt tot wel €600 korting.
13: Dus heb jij ook zo zin in vakantie? Boek dan nu je reis op prijsvrij.nl.
10: Prijsvrij Vakanties, jouw zorgeloze reis voor de beste prijs.
14: Oranje fans

0: Heb jij ook zo zin in vakantie?
1: Prijsvrij vakanties.
2: Wat? Nu bij Kruidvat heel veel Nivea 2 plus 2 gratis. Zoals douchegels, deo, bodylotion en haarmoes. Oh, dat is een hele band vol. Op naar
3: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
4: Alsof je een ruimtewandeling maakt. Ontdek het werk van kunstenaar Steve McQueen in de Pont Museum Tilburg. Tickets, depont.nl.
5: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
6: Van zaakwaarnemer Mino Raiola naar de grote man van de FIFA, Gianni Infantino. We duiken in zijn wereld waarin het draait om loyaliteit, macht en veel, heel veel geld.
7: We love you, president.
6: Luister naar de nieuwe podcast, Gianni's Imperium. Nu in de gratis NPO Luister-app.

0: Ik kan me daar wel wat opgewonden bewegingen bij voorstellen. En Annelies staat hem nu te doen. Hartstikke mooi, Tighten Up van Archie Bell en The Drells uit 1968.
1: Dit is Blokhuis. NPO Radio 2.
2: Ja, wat een lekkere muziekjes heb jij. Ben je een beetje aan het variëren?
0: Ja, ja. Het is zomer. Tighten Up, dat staat de boek als een van de eerste funk-hits. Funky is het zeker. Archie Bell uit Houston, Texas. Dat zegt hij zelf in het begin. Alsof hij daarmee wil zeggen van er komt ook heus wel iets goeds uit Houston, Texas. Want 1968, ja, dat is het jaar dat voor heel veel Amerikanen de moord op Kennedy nog vers in het geheugen ligt. Dallas, Texas was dat. En het is alsof Archie Bell een positieve kracht daar tegenover wil stellen. Het is het begin van het derde en ons laatste uur hier op Radio 2 voor vanavond. Volgende week zijn we er weer door. Straks is Corné Klein hier met de albumshow. Wij hebben live muziek. Pom is hier in de studio. Pom, P-O-M. Heel erg lekker, gaan we zo meteen horen. Annelie, jij hebt een theorie.
2: Ja, ik heb iets op het muziekeindexamen fout gerekend, wat hartstikke goed blijkt te zijn.
0: Och jee.
2: Ja.
0: En kun je dat later nog...
2: Nou, als het goed is, heb ik deze week een gesprek met de tweede corrector. Degene die mijn nagekeken werk ook... En dus dan moeten we erover vergaderen. Maar ik heb ergens een hele dikke, vette streep doorheen gezet, wat eigenlijk goed blijkt te zijn. En daar ben ik zelf achtergekomen.
0: Oh, wat grappig. En het grappige is, twee weken geleden hebben we aandacht besteed aan dat muziek.
2: Dus daar komt zo even een kort vervolg op.
0: Oh, nou, jij moet met de billen bloot, begrijp ik.
2: I know.
0: Oké, nou ja, goed. We zijn op zoek nog naar een request uit Italië.
2: Ja, komt best wel veel binnen via NPO Luister, maar er kan nog wel wat bij. Het is wel leuk om even uit een breed scala te kiezen.
0: Ja, er zijn mensen die slaan meteen aan op Italië. En ik kan me dat voorstellen na zo'n heerlijke week en de vakantie een beetje in het vooruitzicht. Ook mensen uit Italië. Ik zag iemand uit Sicilië die daar aan het verbouwen is, die iets vraagt. We zoeken niet het meest obscure liedje uit Italië.
2: Ja, dat mag een hitje zijn. Even.
0: Mag niet, graag een hitje zelfs. Ik heb hier een liedje van het nieuwe album van Ginzu. En Ginzu schrijf je G-H-I-N-Z-U. Het is een band uit Brussel, België. In 2004 hadden ze een fantastisch album. Dat heette Blow. Dat heb ik helemaal grijs gedraaid. En daarna was het vrij snel afgelopen eigenlijk met die band. Leek het, maar het mooie is... Nu zijn ze ineens zomaar terug met een nieuw album. W-O-W-A heet die plaat. Dit is het prachtige slotnummer. En dat heet Breathless Words. Hier is Ginzu.

0: My Silver Lining uit 2014 van First Aid Kit. De Zweedse zusjes Clara en Johanna Söderberg. Je kent hem misschien nog uit de autoreclame. En daarvoor hoorde je Kinzu uit Brussel, België met Breathless Words. Het is de afsluiter van het album W.O.W.A. Als je het mij vraagt, een prachtige plaat. En dan wordt het tijd voor de live sessie hier vandaag in de studio. Ik kijk door de dubbele beglazing, zie 5 personen glimlachend mijn kant op kijken en zelfs zwaaien. In de studio is Pom, dames en heren. Goedenavond.
1: Goedenavond.
0: Ik ga met Lisa praten, denk ik.
1: Ja, ik denk het wel.
0: Ja, ben jij de baas?
1: Ik ben altijd wel de praatpersoon.
0: En ben jij ook meer dan de praatpersoon in de band? Of is het gewoon omdat jij zingt, je hebt de microfoon toch in de hand?
1: Ja, ik weet eigenlijk niet hoe die keuze ooit is gekomen. Maar ja, misschien omdat ik toch die mic heb.
0: Ja,
1: hè? Omdat ik wel graag babbel. Dat helpt ook wel.
0: Want hoe hecht is jullie gezelschap? Als jullie schrijven bijvoorbeeld, is het is traditioneel dat de frontpersoon de teksten schrijft. Is dat bij jullie ook zo?
1: Ja, dat is wel zo. Wel,
0: dan is het ook, heeft het ook wel iets logisch dat jij gewoon gaat praten, toch?
1: Precies. Ja.
0: Hey, allereerst gefeliciteerd met jullie album Enlightened Baby. Ik heb hier een prachtige vinylversie heb ik hier in mijn hand. Ik hou hem gewoon stiekem even omhoog. Echt heel goed gelukt, vind ik hem. Jullie zijn ook een collectief dat lastig te plaatsen is, vind ik. In waar je het muzikaal moet zoeken. Het heeft in ieder geval heel veel energie. High energy, stop and go. Maar daartussen is het ook heel breekbaar of zoiets op de een of andere manier.
1: Ja. Ik denk dat ik wel graag... Ik ben een erg energiek persoon. En we zijn allemaal heel energiek. Maar toch een soort van die rustmomentjes zoeken. En daar ook over schrijven. Al is het in een soort van breekbaar, rustig nummer. Of in iets wat heel hard gaat. Dat is ook altijd heel fijn om te doen.
0: En ik heb het idee ook wel heel erg contrast. Het eerste nummer dat jullie gaan doen, daar ben ik blij mee. Want dat vind ik een hele toffe van het album ook, Sickening. Dat heeft iets heel catchy's en iets waarbij je mee zou willen breren. Maar het is vrolijk bijna. Maar als ik de titel kijk, dan is het niet alleen maar lachen in Sickening.
1: Nee, helemaal niet. Nee.
0: Zoek je die contrasten of gaat dat per ongeluk?
1: Ja, ik wou dat ik dat zocht, maar dat gaat wel. We hebben heel vaak als wij schrijven, dan maakt de hele band maakt allemaal demo's en dan luister ik en dan denk ik, hier, dit gaat dit nummer zijn. Ik voel een soort van wat de muziek is en dan schrijf ik daar iets over. En deze keer was dat zo'n nare tekst en dan gematcht met eigenlijk een hele gezellige
0: ja
1: muziek.
0: Maar bij jou associeert dat dus heel goed. Of vind je het leuk om mensen even op het verkeerde been te zetten en luister maar even goed en dan zie je dat er wat anders achter zit.
1: Ja, ik kreeg er vooral van het nummer, dat is voor mij echt renmuziek. Een soort van, je bent in paniek en je rent en je gaat gewoon rechtdoor en je stopt niet met rennen. En dat matcht denk ik wel de energie en dan ook de emotie in de tekst.
0: Ja, die is er zeker. Ik moet gewoon mijn bek houden met mijn vrolijkheid. Want dat zit er helemaal niet in.
1: Het spijt me.
0: Nou, iedereen mag dat voor zichzelf. Dus het is er zo meteen. Want jullie gaan hem spelen. Jullie album heet Enlightened Baby. Kan je die titel ook? Kan je daar iets over zeggen?
1: Ja, dat is namelijk een beetje grappend naar mezelf. Over een soort van enlightenment. En een soort van helemaal wijs en verlicht zijn. En dat denken. Omdat ik dat een hele lange tijd heb gedacht. Wat elke keer als ik daar nu op terugkijk, dan denk ik, schat, je bent 24. Maar ik dacht echt, ik heb het helemaal uitgezocht voor mezelf. En ik weet het helemaal. En toen was dat uiteindelijk niet zo. En de titel drijft een beetje spot met mijn eigen idee dat ik al een soort van monnik was.
0: En je was op je bek gegaan, of niet?
1: Ja, mijn vader is overleden, meer dan een jaar geleden.
0: Yeah.
1: En dan krijg je opeens zoveel over je heen en iets. Ik was daarvoor. Ik had een soort van heel veel gesprekken met mijn huisgenoten. Die komen uit gelovige gezinnen.
0: Ja.
1: En dat ik was van, ja, ik ben niet bang voor de dood hoor. Nee. Dat is helemaal top. Weet je wel, dat komt dan wel. En dan gebeurt zoiets. En dan denk je, nou, wat was je nou aan het praten?
0: Ja.
1: Slaat toch helemaal nergens op? Dus ja, dat probeert die titel ook op die manier te zeggen.
0: En op welke manier geef je dat dan vorm op zo'n plaat?
1: Ik denk in heel veel verschillende nummers. Er zijn er wel een paar nummers waar het ook echt over mij gaat. Maar ook wat me opviel aan deze plaat is dat ik ook veel meer over anderen ben gaan schrijven. En verhalen die niet echt zijn. Want onze vorige plaat was wel echt, is gewoon mijn autobiografie uit mijn puberjaren.
0: Maar die kan je maar één keer maken.
1: Ja, dat is zo. En nu heel veel voor andere mensen. En dan toch ook wel die blije muziek om toch op een soort van manier die blije emotie op te wekken die je op zo'n moment mist, maar wel wilt voelen. En dan ga je maar blije nummers schrijven. Omdat je dat. Ja, je wilt daar ook toch daarin gaan zitten.
0: Ja, dus dat contrast is er wel, wat ik voel.
1: Ja, eigenlijk wel.
0: Ja. En het is dus beschouwender geworden. En dat word je gewoon vanzelf als het leven je raakt.
1: Ja.
0: Ik vind het prachtig. Ik vind het een heel mooi verhaal. Dank je wel daarvoor. En ik heb heel veel zin in jullie optreden. Ik ga eventjes, je bent genoten, even snel. Lisa zingt. Je kunt dat allemaal ook zien op Visual Radio trouwens. Gitaar en ook zang is Kiki. We hebben Luc op de gitaar. Luc is volgens mij ook degene die in ieder geval geëngineerd heeft. Of in ieder geval veel aan de vormgeving van het album gedaan heeft. Ja, toch? Producer, mag ik het zeggen? Of?
2: Zeker.
0: Ja, hartstikke goed gedaan. Luc op gitaar dus. Bas en ook zang is Michael. En dan hebben we achter de drums Justin. En bij elkaar vormen zij Pom. Hier is Pom live. En zij doen als eerste Sickening.

eerste sickening. Ik kom er even tussen, want er moet volgens mij iets omgestemd worden. En dat geeft mij heel erg mooi de gelegenheid om te geven. Geeft mij heel mooi de gelegenheid om je te vertellen dat als je dit fijn vindt. En waarom zou je niet? Op 5 juni kun je Pom gaan zien in Echo in Utrecht. 11 juni Merlijn in Nijmegen. 12 juni Rotown Rotterdam. En 19 juni in Evenaar in Eindhoven. Check dus ook zeker dat tweede album van Pom dat net uit is. Enlightened Baby. Ik zie Kiki alweer springen en Hupsi die is helemaal klaar voor het volgende nummer. En dat betekent dat de rest dat ook is, als ik me niet vergis. We krijgen de openingstrek van het album ook al zo'n banger. Hier is Pom live met Rover.

0: is dat. Dat is Rover. En bij dat nummer moet ik je nog wel even zeggen, daar kun je op stemmen voor de Verrukkelijke 15. Dat is een liedje dat staat in de stemlijst. Ga naar nporadio2.nl/V15. Pom, ongelooflijk dank voor dit hele fijne en energieke optreden. Wil je meer zien? Deze en volgende week in Utrecht, Nijmegen, Rotterdam en Eindhoven. Dus heel veel plezier daar. En ontzettend dank voor jullie komst.
1: Dankjewel.
0: Wij gaan lekker door met Hall & Oates. Dit is Private Eyes.

0: Je kent haar van Messi en zoveel meer. En ineens was het vat vol, zomaar zeggen. In september stortte ze in New York op het podium neer. En Annelie, jij zegt, het gaat nog helemaal niet goed met haar.
1: Nee, ze heeft in de kliniek gezeten. Problemen met drugs, mentale problemen, optreedproblemen. Want ze was altijd verschrikkelijk zenuwachtig. Ja. En de tranen stroomden over haar wangen. En in dit liedje, het is heel fijn dat ze weer muziek uit kan brengen. En ze kan muziek schrijven, maar ze is dus nog niet in staat om het live op te treden, om het te gaan spelen. Daar is ze dus nog niet.
0: From down here, zegt, ja, dan ook, zegt dan ook alles.
2: Theorie met Annelie.
0: Nou, Annelie, je zit toch zo lekker bezig. Ga maar lekker door.
1: Ja, de vorige keer in Theorie met Annelie, Leo, hebben we examenvragen uit het eindexamen muziek besproken. En nu is er iets aan de hand. Want ik heb een vraag van een leerling fout gerekend, die dus goed blijkt te zijn. Het gaat om deze vraag. Welk slaginstrument hoor je hier? Ja, het juiste antwoord moet zijn conga. Maar wat schreef deze leerling op? Die schreef op toomba. En toen moest ik zo hard lachen, want ik had nog nooit van toomba gehoord. Ik dacht, toomba, een soort zelfverzonnen instrument. Ik dacht aan een kruising tussen een tuba en een conga. Mm-hmm. En ja, aangezien mijn leerling ook niet echt voor mijn vak leert, dacht ik, nou, die heeft gewoon zelf even leuk wat ingevuld wat als een instrument klinkt. Toen heb ik dat hier verteld in mijn nachtshow op Radio 2. En toen zei ik, ja, toomba, haha, belt er een luisteraar in. En die zegt, Annelie, je zegt wel dat de toomba niet bestaat, maar ik heb er hier eentje op zolder staan. Ik zei, wat? De toomba is een instrument, dus ik ging meteen googlen. Blijkt het, en Wiki zegt, de toomba is de grootste en laagst klinkende trommel van de conga-familie.
0: Blijkt conga-familie te hebben. Oh.
1: Hij had het dus, waarschijnlijk per ongeluk, dus goed beantwoord. Dus puntje erbij. En waarschijnlijk komt dat deze week ook wel goed. Want dan ga ik dus bellen met de tweede corrector die mijn werk ook nakijkt. Maar de toomba is dus een van de vier conga's. Van hoog naar laag. Ik neem ze even met je door. De hoogste, de requinto. Dan heb je de quinto, de tweede. Dan komt de conga. En dan de toomba. Het is een klein verschil, maar de toomba is dus echt een conga.
0: Okay.
1: De conga, die kennen we het meeste, die term. En die komt uit Cuba, want die is vernoemd naar de Cubaanse carnavalsdans. La conga. Eerst even een kleine compilatie heb ik gepakt van tracks die je niet per se aan Latin zou relateren, maar waarbij je wel hoort hoe warm die klank van die conga meteen
0: even,
1: is.
0: Even voor de duidelijkheid, we gaan dus niet Miami Sound muziek.
1: Nee, we gaan niet conga draaien. Nee. Luister maar even deze.
0: Ja.
1: Heerlijk toch?
0: Stones.
1: Ja. Stones. Of deze.
0: Oh.
1: Steely Dan.
0: Do it again.
1: Ja. Hele fijne conga. Mm. Of deze. Sade.
0: Smooth.
1: Smooth operator. Of deze.
0: Afrika.
1: Hele fijne conga's. Ja. Maar ja, ik heb er speciaal eentje uitgekozen voor mijn leerling dus, voor Quinn. En sorry Quinn, ik heb dat ik het fout heb gerekend. Ik ga het helemaal goed maken met je. En dit is dus een liedje waar het toe.

0: Sunburnt heet het nummer. Sunburnt. Niet Burnt. Lottie McLeod en snel opkomende Australische singer-songwriter. Ze komt uit Brisbane. En dit is na.
1: De NPO Radio 2 App Service.
0: Ja, Annelie, het wordt tijd om naar Italië te gaan.
2: Ja, we hadden nog een rekening openstaan. En dat gaat, als het goed is, Martin invullen.
0: Martin, goedenavond.
3: Hey, goedenavond.
0: Hey, heb jij liefde voor Italië of had je gewoon alleen een specifiek liedje in je hoofd?
3: Ja, ik ben, ik ben sowieso twee keer in Italië geweest. Ja. En het nummer wat jullie start gaan draaien, dat vind ik echt een super nummer gewoon. Maar het is misschien meer iets uit Zuid-Italië, waar ik nog naartoe moet. Mm-hmm. Maar ik vind het helemaal gaaf.
0: Het is, want jij bent in Noord-Italië geweest.
3: Sorry?
0: Vraag. Ik zeg, jij bent meer in Noord-Italië geweest.
3: Ja, ik ben in...
2: Oh.
3: Ik ben aan het Gardameer geweest.
0: Ja.
3: En ik heb ik heb een keer in mijn eentje op het San Marcoplein in Venetië gestaan.
0: Kijk, dat is hartstikke mooi, man. Maar deze man komt eigenlijk ook uit Noord-Italië, hoor. Die zit helemaal goed. Hij komt uit Piemonte. Dat is meer links op de kaart boven. Dat is tussen Turijn en Genua, dat gebied. Prachtig gebied. Wie gaan we horen?
3: We gaan Paolo Conte horen met het nummer Max.
0: Ik ben het helemaal mee eens, Martin. Dankjewel voor deze.
3: Fijne avond.
0: Jij ook fijne avond. Hoi, hoi.
3: Max. Doei.
4: Era Max. Più tranquillo che mai. La sua lucidità. Smettila, Max. La tua facilità. Non semplifica, Max. Max, non si spiega. Fammi scendere, Max. Vedo un segreto avvicinarsi qui.

0: The Greenberry Woods zijn dit. In de jaren 90 was ik er helemaal gek van. Toen hadden ze het album album Big Money Item. En nu is er een nieuwe en die heet It's All Good Sugar. Greenberry Woods, onthoud die naam en dat is hartstikke mooi. Volgende week dan zijn we er weer en dan hebben we ook live muziek. Want dan is Blackbird hier. Veel plezier bij Corné. Tot volgende week.
1: Tot volgende week.

0: NPO Radio 2.
1: Ster. Griekenland. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Boek nu met tot €300 korting per persoon. Op sunweb.nl. Bij Ecoplaza vinden wij bodemleven belangrijker dan bodemprijzen. Dus gebruiken wij geen chemische bestrijdingsmiddelen. Ook niet een beetje. En gaan wij 100% voor biologisch. En ook niet sinds gisteren, maar al ruim 40 jaar. Ecoplaza. Principieel voor een betere wereld. Niet een beetje, maar 100%.
2: Weet je nog, die avonden samen voor de buis, de spanning van de wekelijkse serie of die ene vertrouwde stem op de radio? Beeld en geluid bewaart de Nederlandse mediageschiedenis, die ruim 100 jaar teruggaat in de tijd. En maakt deze nu gratis beschikbaar. Verrijk je heden, ontdek het verleden op schatkamer.nl.
1: Hoe meer mensen met ons meedoen, hoe beter voor de wereld. Dus word ook ecovriend en ontvang 25% vriendenkorting op biofavorieten. Ecoplaza.
3: Thuiskomen, dat klinkt voor de meesten zo. Maar voor mij klinkt het zo.
4: Dankzij 140 jaar innovatie voelt elke Mercedes-Benz als thuiskomen. Ervaar tijdens de Anniversary Days onze nieuwste modellen en speciale edities met aantrekkelijke voordelen. Kom ze ontdekken bij uw Mercedes-Benz dealer of boek een proefrit op mercedes-benz.nl.
5: Bij Ziggo heb je altijd alles om van het voetbal te kunnen genieten. Switch daarom nu naar Ziggo en score een gratis Samsung.

0: abonnement. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
1: Boek de mooiste bestemmingen voor de zomervakantie op dereizen.nl of in een van onze winkels. Profiteer nu van onze vakantiegelddeals en krijg tot wel €600 korting. D-Reizen. Live your dreams.
2: Hoe klinkt werken in een wereldteam?
3: Yes, hij doet het.
4: Ja hoor, dat kan zeker.
2: Ja. Van IT'er tot planner tot chauffeur. Als je werkt in transport en logistiek, dan werk je in een wereldteam. Ontdek jouw baan op wereldteam.nl.
1: Profiteer nu van onze vakantiegelddeals. D-Reizen. Live your dreams.
5: Dit is NPO Radio 2.
6: 9 uur, Marnix Ampersen met het NOS-journaal. Zware regenbuien hebben in het oosten van het land tot overlast geleid. In Enschede heeft de politie een tunnel afgesloten die was ondergelopen door de regen. Verkeer moet daar voorlopig omrijden. In Almelo sloeg de bliksem in een huis. Daardoor ontstond schade aan het dak en de schoorsteen. In de omgeving viel de stroom uit. In Hengelo waaide een boom tegen een gebouw. Of er schade is, is nog niet bekend. Hamburg gaat zich niet kandidaat stellen voor het organiseren van de Olympische en Paralympische Spelen. Inwoners hebben in een referendum tegen het plan gestemd. 11 jaar geleden gebeurde dat ook al eens. De vraag was dit keer of de Duitse stad zich kandidaat moest stellen voor de Spelen van 2036, 2040 of 2044. De Duitse Olympische Sportbond heeft nu nog de keuze uit 3 locaties: Berlijn, München en Keulen en omgeving. In september wordt bepaald welke locatie wordt aangedragen bij het Internationaal Olympisch Comité. De Israëlische bezetting van een kasteel in het zuiden van Libanon is een belangrijke overwinning, zegt premier Netanyahu. Hij noemt het een beslissende wending in de strijd tegen Hezbollah. Het is voor het eerst in 26 jaar dat Israël zo diep Libanon is binnengedrongen. Door de bezetting moeten steeds meer inwoners vertrekken. Bij een woningbrand in de Rotterdamse wijk Feyenoord is iemand om het leven gekomen. De brandweer vond het lichaam toen het vuur geblust was. Door de brand stortte ook een deel van de achtergevel van het huis in. De oorzaak van de brand is volgens de politie nog niet duidelijk. Het is tennisser Jesper de Jong niet gelukt om de kwartfinales te bereiken op Roland Garros. Hij verloor in Parijs in zijn 8e finale in 3 sets van de Duitser Zverev, de nummer 3 van de wereld. Daardoor zijn nu alle Nederlanders in het enkelspel uitgeschakeld. Het weer: op een lokale bui na blijft het droog. Vannacht koelt het af naar 11 tot 15 graden. Morgen eerst zonnig, later stapelwolken en een enkele bui. Het wordt dan 20 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: Dat wordt een bewegelijk weekend. Nu bij Kruidvat alle Durex 1 plus 1 gratis en kans op een volledig festivalweekend voor 2 ter waarde van €1.289. Wip snel even langs bij
8: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
9: NN North Sea Jazz, 10, 11 en 12 juli. Rotterdam Ahoy, met de Isley Brothers, The Roots en special guests. Burna Boy, John Legend, Niall Rodgers en Shake. En nog veel meer. Info en tickets via northseajazz.com.
10: Montel bestaat 40 jaar. En dat voel je. Al 4 decennia lang maken we banken waar je heerlijk op zit. En dat vieren we deze week met 10% korting op alles. Montel. De bank is mooi, de prijs nog mooier.
11: Elektrisch rijden is niet de toekomst, maar juist nu de slimste keuze. De Polestar 4 is nu verkrijgbaar als Business Edition. Meer tech en meer comfort voor €59.800. Bekijk de extra's op polestar.com.
12: Obelink, alles voor kampeergeluk.
13: Vroeger speelde ik de hele vakantie met mijn campingvriendjes. Dit jaar zie ik mijn kinderen dezelfde avonturen beleven.
12: Obelink, tijd voor nieuwe herinneringen.
14: Alles voor kampeergeluk.
15: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We hebben onze volle aandacht op groei en bouwen actief mee aan het succes van deze bedrijven. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht meer rendement.
16: Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
3: Ontdek het grootste kampeerassortiment van Europa op obelink.nl. Alles voor kampeergeluk.
4: Het is Bol 10-daagse met bizar goede deals die je wel moet delen. Alleen vandaag ANG Ecolijn drogers tot €75 korting. En Dove en Dove Mint Plus Care tot 60% korting op de meest getoonde prijs. Scoor nu alle deals bij Bol.
16: De Album Show.

2026, net na 9 uur. Dit is de albumshow, 3 uur lang de beste albums aller tijden. In dit geval aflevering 407. Killing Joke scoorde maar 1 hit in ons land, maar wel eentje die je nog regelmatig hoort op de radio. Love Like Blood haalde in 1985 de nummer 5 positie in de nationale hitparade. En in de meest recente editie van de Top 2000 stond het op plek 990. En de tweede track die je hoorde van Nighttime, zo heet het album, was 80s. Het vierde album van de mannen van Keen heet Strangeland. Het was destijds hun laatste plaat voordat ze een sabbatical van een paar jaar zouden inlassen. Het stond 1 week op 1 in ons land en Silenced by the Night was de eerste

Beatles komt Paul McCartney met een nieuwe soloplaat, The Boys of Dungeon Lane, en dat is ons album van de week. Vernoemd naar een straat in Liverpool waar de jonge Paul vlakbij opgroeide. En het is gelukkig niet alleen maar een nostalgisch album geworden, maar de openingstrack kijkt wel naar het verleden. Hier denkt de oude Paul terug aan een meisje waar hij vroeger verliefd op was. Dit liedje heet As You Lie There.

Fashions 2. En het tweede studioalbum van Harry Styles, dat heet Fine Line. Een van de grootste popsterren van dit moment. In Amerika, in ons land, haalde het de eerste plek van de albumlijst. En op dit album experimenteert Harry meer dan op zijn debuutalbum met allerlei stijlen. Liet zich inspireren door onder andere David Bowie, Van Morrison en Joni Mitchell. En oh ja, ook door psychedelische drugs. Gisteravond stond Harry nog in de Johan Cruijff Arena. En dat gaat hij nog twee keer doen op 4 en op 5 juni.

0: Forum Show, NPO Radio 2.
1: Corné Klein.
2: Ik heb een Nederpop klassieker voor je in de albumshow. Frontman Hans van den Burg van Grupo Sportivo is misschien ook wel op jouw netvlies verankerd als de slungel die op de hoes van de plaat Back to 78 poedelmaakt voor zijn woning staat, terwijl hij net

ik hier heb liggen. Stuur dan een berichtje via de NPO Luister-app en voeg daaraan aan toe een korte motivatie waarom juist jij dit boek zou moeten winnen. Dus wil je dat boek hebben, geschreven door Leo Oldenburger over Gruppo Sportivo. Het boek heet Typisch Sportivo. Stuur dan een appje waarom jij dit boek zou moeten winnen.

1990, 10 jaar na de oprichting van de band. Vandaar ook het Romeinse cijfer X, kun je ook lezen als het cijfer 10. Dennis Disappear in de albumshow.

0: omroep voor ons.
1: Dit is NPO Radio 2.
2: De energieprijzen gaan door het dak. Isoleer met nieuwe kunststof kozijnen van Crayon. Zo berekend, eenvoudig besteld. Crayon kozijnen.
3: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Ook de ANWB onderweg app met makkelijke navigatie, hotels en campings onderweg. En je ziet waar je goedkoop kan tanken of laden. Dus download die app en dan kun je eindelijk zeggen: vakantie! ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
4: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
5: Hey, met mij. Weet je nog, die comfortabele essentials van Bamigo? Ze hebben deze maand een gigantische jubileumdeal. 25% korting op alles. De hele collectie. Kijk snel even op bamigo.com. Wacht niet te lang, hè?
6: Je hebt sale, je hebt super sale en je hebt de Simpel super super super sale. Zo krijg je nu bij Simpel 30 gig voor maar €2,50. Bestel snel op simpel.nl.
7: Jij gebruikt energie op jouw

0: snel zien waar je kunt besparen. Met Energie Direct.
1: BMW Rijplezier is altijd veelzijdig. En de plug-in hybride modellen illustreren dit als geen ander. Met een dynamische kracht in beide aandrijflijnen en een groot elektrisch bereik voor uw dagelijkse kilometers. Comfortabel en efficiënt, zowel op korte als lange ritten. Iedere dag elektrisch, ieder moment. BMW. Ontdek alle voordelen op bmw.nl.
2: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als de administratie klopt, kan je alle aandacht aan je klanten geven. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
1: Ontdek de BMW X3 plug-in hybride. Efficiënt en comfortabel voor elke dag. Plan je proefrit op bmw.nl.
3: Wat als Juliet blijft leven en haar eigen weg bepaalt? Zonder Romeo. Dit ontdek je in de Feel Good Power Pop Musical en Juliet. Vol iconische pophits uit de 90s en zeros. Vanaf september te zien in het Beatrix Theater Utrecht. Boek vandaag nog je tickets.
4: Dit is een ziekmakende bacterie. Zo te horen heeft hij niet het beste met ons voor. En wij worden steeds minder weerbaar. Daarom is het nodig elkaar te beschermen. Vooral voor mensen met een kwetsbare gezondheid. Kijk wat je kunt doen op sameninfectieveilig.nl. Voor elkaar tegen infecties.
5: Dit is NPO Radio 2.
6: 10 uur, Marnix Ampersen met het NOS-journaal. De politie heeft bedreigingen gekregen na een bericht op sociale media over een aanhouding in een asielzoekerscentrum in Zeist. Bij die arrestatie werd door agenten geweld gebruikt. Vanwege de bedreigingen heeft de politie de reactiemogelijkheid op Instagram en Facebook uitgezet. Of er ook strafbare reacties bij zitten, kon de politie nog niet zeggen. Bij de aanhouding in het AZC in Zeist werden een man en een vrouw hardhandig aangepakt. Beelden van de arrestatie gaan rond op sociale media en zijn ook gepubliceerd door de Arabische nieuwszender Al Jazeera. Hamburg gaat zich niet kandidaat stellen voor het organiseren van de Olympische Spelen. Inwoners hebben in een referendum tegen het plan gestemd. 11 jaar geleden gebeurde dat ook al eens. De vraag was dit keer of de Duitse stad zich kandidaat moest stellen voor de Spelen van 2036, 2040 of 2044. De Duitse Olympische Sportbond wil graag de Spelen organiseren en heeft nu nog de keus uit 3 locaties: Berlijn, München en Keulen en omgeving. In september wordt bepaald welke locatie wordt aangedragen bij het Internationaal Olympisch Comité. Bij een explosie in Myanmar zijn volgens de BBC 55 mensen omgekomen, onder wie kinderen. De explosie was in een gebouw waar waarschijnlijk explosieven voor de mijnbouw lagen opgeslagen. De ontploffing was niet ver van de grens met China. De oorzaak wordt nog onderzocht. De Giro d'Italia is gewonnen door Jonas Vingegaard. Het is voor het eerst dat de Deen de wielerronde op zijn naam schrijft. Hij won deze editie 5 etappes. Vingegaard staat nu in een lijstje met 7 andere renners... die alle 3 de grote rondes hebben gewonnen. De laatste etappe van de Giro werd gewonnen door de Italiaan Jonathan Milan. Het weer. Vannacht blijft het overal droog. Het koelt af naar 11 tot 15 graden. Morgen eerst zonnig, later meer stapelwolken en een enkele bui. Het wordt 20 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. Dus stap in. Klim, bouw, sjouw, word nat, word vies, verlies, verlies je adem, verlies je twijfel en bewijs aan jezelf dat je gelijk hebt. Als je denkt dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Ontdek de Ford e-Transit Custom. De best verkochte bedrijfswagen van het best verkochte bedrijfswagenmerk. Financieren met minder dan 1% rente. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
8: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroomverbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
9: Je MKB-bedrijf moet altijd door. Daarom is er 5G-internet voor bedrijven van Odido Business. Snel, stabiel internet voor op de bouwplaats, je winkel, op kantoor of als betrouwbare backup. Zonder kabels, zonder gedoe. Meer weten? Kijk op odido.nl/5G-internet voor bedrijven.
10: Van zaakwaarnemer Mino Raiola naar de grote man van de FIFA, Gianni Infantino. We duiken in zijn wereld waarin het draait om loyaliteit, macht En veel, heel veel geld.
11: We love you, president.
10: Luister naar de nieuwe podcast, Gianni's Imperium. Nu in de gratis NPO Luisteren.
12: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
13: Dat wordt een bewegelijk weekend. Nu bij Kruidvat alle Durex 1 plus 1 gratis. En kans op een volledig festivalweekend voor 2 ter waarde van €1289. Wip snel even langs bij.
14: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
15: 18 plus, speelbewust.
16: Ja.
17: Echt serieus?
16: Wat
17: een geld.
18: 18.000, potverdikke me.
19: En ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
20: Wil jij je fitter voelen, beter slapen, misschien wat kilo's afvallen? Doe dan van 8 tot en met 14 juni mee met de Nationale Suiker Challenge. Zeg ook voor 1 week nee tegen suiker en ja tegen gezonde voeding. Krijg ook de smaak te pakken en ontvang elke dag handige tips en heerlijke recepten. Meld je nu gratis aan op diabetesfonds.nl.
19: Nieuw, de bonustrekking. 1 op de 5 postcodes wint. En iedereen krijgt een lotcadeau. Activeer jouw lot op postcodeloterij.nl.
15: 18 plus, speelbewust.
5: De Album Show.

0: alweer 27 jaar oud. Het haalde de tweede plek in de album Top 100 en bleef anderhalf jaar in die lijst staan. En de groep won er zelfs een Edison mee. Een leuk weetje, Kane werd ooit in een Haags café ontdekt door Henk Jan Smits. Je hoorde Hands and Damn Those Eyes van As Long As You Want This. Het is 14 over 10 zondagavond. Dat wil zeggen, nog twee uurtjes heerlijke albums in de albumshow. Straks in het volgende uur een XL Classic. Dit keer in handen van The Commodores. Maar nu de tweestrijd. En de tweestrijd gaan we spelen met ABC vanavond. Twee albums van één artiest. En ik heb twee albums uitgekozen. Lexicon of Love en Alphabet City. En ga je voor die eerste Lexicon of Love, dan hoor je deze twee liedjes.
1: De tweestrijd.

0: Hey, Alphabet City met When Smokey Sings and The Night You Murdered Love. Laat het weten via NPO Luister. Ga je voor album nummer 1 van ABC, Lexicon of Love, of voor album nummer 2? Dat is Alphabet City.
1: Lekker lange albumtrack.

tweede album van de Engelse singer-songwriter Michael Kiwanuka. Je hoorde Place I Belong en daarvoor nog Love and Hate. Album is geproduceerd door Danger Mouse. En de lange versie van Cold Little Heart die staat heel hoog in de top 2000. En wij hebben dus die andere gedraaid. Love and Hate 1080 in de lijst der lijsten.

0: van het album Lexicon of Love? Of ga je voor When Smokey Sings and the Night You Murdered Love van het album Alphabet City van ABC? Laat het weten in de app NPO Luister. 6 jaar na zijn laatste album is de bijna 84-jarige Paul McCartney terug met The Boys of Dungeon Lane. Deze week ons album van de week. Voor deze plaat werkte hij samen met producer Andrew Watt, die ook verantwoordelijk is voor de laatste 2 albums van The Rolling Stones en waar Paul McCartney ook op meespeelt. Luister naar Ripples in a Pond, dat klinkt als een catchy popsingle.
1: Album van de week.

0: Paul McCartney, album van de week in de albumshow The Boys of Dungeon Lane. Dit was Ripples in a Pond. En straks in het volgende uur nog een liedje van dit album. Nou, ik dacht, dat wordt een clean sweep voor album nummer 1 van ABC, The Lexicon of Love. Maar het is album nummer 2 geworden. Dankjewel voor het stemmen via NPO Luister. En geniet van The Night You Murdered Love. En nu ABC met When Smokey Sings.
1: De tweestrijd.

met The Night You Murdered Love en daarvoor When Smokey Sings. Illuminate is het tweede album van Shawn Mendes. En de twee nummers die we vanavond gaan draaien in de albumshow, die haalden respectievelijk de vijfde en vierde plaats in de Nederlandse hitlijsten. Dit is Mercy, Shawn Mendes.

me back. Zo heet hij, There's Nothing Holding Me Back. En Mercy van Shawn Mendes. Beide van het album Illuminate in deze albumshow. True Colors is het op 1 na best verkochte album van Cyndi Lauper. Na She's So Unusual met onder andere Girls Just Wanna Have Fun erop. Ze verkocht van True Colors wereldwijd 7 miljoen exemplaren. En natuurlijk hoor je titelnummer True Colors zometeen Change of Heart. Yeah.

0: Marco Tros, de omroep voor ons. Dit is NPO Radio 2.
1: Hallo ondernemer, Odido Business hier. Onze zakelijke aftellers lopen weer. Met nu tijdelijk superveel voordeel op telefoons, plus een cashback op onze zakelijke unlimited abonnementen. Pak je favoriete deal snel, voordat de teller afloopt. Kom langs in de Odido shop of kijk op odido.nl/business. Tot zo! Odido. Een nieuwe grill, op ons terras.
2: Sorry, het is WK.
1: Ontdek waanzinnige WK-deals. Score nu een Tefal Dual Easy Fry and Grill XXL voor 139,99. Alleen bij Mediamarkt.
3: Alsof je een ruimtewandeling maakt. Ontdek het werk van kunstenaar Steve McQueen in de Pond Museum Tilburg. Tickets, depond.nl.
4: Nooit meer je kozijnen schilderen? Bestel topkwaliteit kunststof kozijnen van Crayon. Zo berekend, eenvoudig besteld. Crayon kozijnen.
5: Hey, met mij. Weet je nog, die comfortabele essentials van Bamigo? Ze hebben deze maand een gigantische jubileumdeal. 25% korting op alles. De hele collectie. Kijk snel even op bamigo.com. Wacht niet te lang, hè?
6: Weet je nog, die avonden samen voor de buis, de spanning van de wekelijkse serie of die ene vertrouwde stem op de radio? Beeld en geluid bewaart de Nederlandse mediageschiedenis, die ruim 100 jaar teruggaat in de tijd. En maakt deze nu gratis beschikbaar. Verrijk je heden, ontdek het verleden op schatkamer.nl.
7: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu voor deze zomer een extra scherp geprijsde cruise naar Noord-Europa. Kijk op hollandamerika.com.
8: Stop met luieren en kom naar de babydealdagen bij Kruidvat. Nu 4 Jumbo-packs Kruidvatluiers en luierbroekjes voor €50... en alle Kruidvat opvolgmelk voor €6,99.
9: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
0: Dit is NPO Radio 2.
10: 11 uur, Manik Zampersen met het NOS-journaal. De Israëlische premier Netanyahu noemt de bezetting van een strategisch belangrijk kasteel in het zuiden van Libanon een belangrijke overwinning in de strijd tegen Hezbollah. De inname van het fort volgt na dagen van Israëlische aanvallen in de omgeving. Het is voor het eerst in 26 jaar dat Israël zo diep Libanon is binnengedrongen. Door de bezetting moeten steeds meer inwoners vertrekken. De politie heeft bedreigingen gekregen na een bericht op sociale media over een aanhouding in een asielzoekerscentrum in Zeist. Bij die arrestatie werd door agenten geweld gebruikt. Vanwege de bedreigingen heeft de politie de reactiemogelijkheid op Instagram en Facebook uitgezet. Of er ook strafbare reacties bij zitten, kon de politie nog niet zeggen. Bij de aanhouding in het AZC in Zeist werden een man en een vrouw hardhandig aangepakt. Beelden van de arrestatie gaan rond op sociale media en zijn ook gepubliceerd door de Arabische nieuwszender Al Jazeera. Bij een explosie in Myanmar zijn volgens de BBC 55 mensen omgekomen, onder wie kinderen. De ontploffing was in een gebouw waar waarschijnlijk explosieven voor de mijnbouw lagen opgeslagen. Meer dan 100 huizen zouden zijn beschadigd. De explosie was niet ver van de grens met China. De oorzaak wordt nog onderzocht. In Parijs is voetbalclub Paris Saint-Germain gehuldigd na het winnen van de Champions League. In de finale werd gisteren Arsenal verslagen. De spelers en trainers maakten een ereronde bij de Eiffeltoren en werden door president Macron ontvangen in zijn ambtswoning. Daarna werden ze door tienduizenden mensen toegejuicht in het stadion. Macron verwees bij de huldiging naar de rellen van gisteravond in Parijs en andere Franse steden. Daarbij werden honderden arrestaties verricht. Macron zei dat het geweld moet stoppen en dat de railschoppers hard worden aangepakt. Hamburg gaat zich niet kandidaat stellen voor het organiseren van de Olympische en Paralympische Spelen. Inwoners hebben in een referendum tegen het plan gestemd. 11 jaar geleden gebeurde dat ook al eens. De vraag was dit keer of de Duitse stad zich kandidaat moest stellen voor de Spelen van 2036, 2040 of 2044... De Duitse Olympische Bond wil graag de Spelen organiseren en heeft nu nog de keuze uit 3 locaties: Berlijn, München en Keulen en omgeving. In september wordt bepaald welke locatie wordt aangedragen bij het Internationaal Olympisch Comité. De laatste etappe van de Giro d'Italia is gewonnen door de Italiaan Jonathan Milan. Hij won de massasprint in Rome. Dylan Groenewegen werd vierde. De Deen Jonas Vingegaard won voor het eerst het algemeen klassement. Hij heeft nu alle drie de grote wielerrondes gewonnen. De Nederlander Tijmen Arendsman eindigde als vierde. Het weer. Vannacht blijft het overal droog. Het koelt af naar een graad of 13. Morgen eerst zonnig, later meer stapelwolken en een enkele bui. Het wordt 20 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
11: Ster. Nu bij Zeeman. Dames singlets 3 voor 7 euro. En kinderhemdjes 3 voor 6 euro. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
12: Bij de radio. Papa, wilt u iets zeggen?
13: Klopt. Het zijn namelijk vakantiegeld superseilweken bij prijsvrij vakanties.
12: Wat is dat?
13: Dan kan je dus een vakantie boeken met tot wel 600 euro korting.
12: Wie heeft daar nou geen zin in?
14: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
12: Heb jij ook zo zin in vakantie?
13: Prijsvrij vakanties.
15: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa. Plus de anti-inbraakhulp van Interpolis is doei inbrekers.
16: Drie sterren slot.
15: Hou je huis veilig met de anti-inbraakhulp van Interpolis. Zoals onze sloten tool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
17: Geniet jij minder van de zon omdat je dan al gauw meer teruglevert? Met de zonoplossingen van Vattenfall verbruik je zoveel mogelijk van je opgewekte stroom zelf. Dat voelt als nieuwe energie. Vattenfall. Er is altijd een weg.
18: Vakantie viert iedereen gewoon anders. De een wil naar Faro, de ander wil Faro's. Boek jouw favoriete bestemming op transavia.com.
5: Hey, met mij. Weet je nog, die comfortabele essentials van Bamigo? Ze hebben deze maand een gigantische jubileumdeal. 25% korting op alles. De hele collectie. Kijk snel even op bamigo.com. Wacht niet te lang, hè?
18: Vakantie viert iedereen gewoon anders. De een wil naar Las Palmas, de ander wil naaldbomen zien. Boek jouw favoriete bestemming op transavia.com.
19: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
20: Precies, want bij Youfone krijg je glasvezel en tv... nu de eerste 6 maanden voor maar 24 euro per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
19: Dus waar moet je zijn voor de magic?
20: Jojo.
18: Bij Transavia is ook deze zomer de prijs waarvoor je boekt... de prijs waarvoor je vliegt. Geen verrassingen achteraf, dat vinden wij niet normaal. Gewoon...
0: De Albumshow.

Hiroshima in 1945. Het laatste uurtje van de albumshow, net 11 uur geweest, aflevering 407. En ik heb het vijfde studioalbum van Ilse de Lange voor je. Opgenomen in Los Angeles, stond 1 weekje op 1 in ons land.

0: het vijfde studioalbum van Ilse. Op zijn nieuwe album The Boys of Dungeon Lane kijkt Paul McCartney terug op zijn jonge jaren in Liverpool, nog voordat de Beatles bekend waren. We zijn toe aan de laatste track die we vanavond van het album draaien. En dat wordt Down South. Het verslag van een liftvakantie die hij eind jaren 50 met George Harrison ondernam. Paul McCartney en Down South.
1: Album van de week.

0: south. Drie liedjes vanavond in de albumshow van het album van de week. Afkomstig van Paul McCartney. Dit was Down South. En het album heet The Boys of Dungeon Lane. Ook elke week in dit laatste uur een XL Classic. En dat is dit keer een live opname van The Commodores. Het album heette ook, hoe kan het anders, Commodores Live. Dik 10 minuten genieten van Brick House.
1: XL Classic.

Live. Dit was Brick House uit 1978. 10 minuten genieten in de albumshow. En bijzonder is, dit liedje wordt niet gezongen door Lionel Richie, maar door de drummer Walter Clyde Orange, omdat hij de meest funky stem had van het stel. Dat was het verhaal. En ook een funky stem, zeker deze Miley Cyrus. Dit is Angels Like You.

0: 2020 was dit het zevende studioalbum van Miley Cyrus. Britney Spears en Metallica waren de grootste inspiratiebronnen voor Miley om dit album te maken. En een aantal van haar grote muzikale helden zong ook mee op dit album. Namelijk Dua Lipa, Joan Jett, Stevie Nicks en de man die je net hoorde, Billy Idol op Nightcrawling. En daarvoor nog Miley in haar uppie Angels Like You. Dit is de albumshow. We gaan luisteren naar Fisher Z en Going Deaf for a Living. Altijd die eindeloze discussie. Is het nou Fisher Z of is het Fisher Z? Dat hangt een beetje van het land af waar je bent. Zometeen hoor je Room Service, nu solo.
1: En nu een hit, maar dan wel een lange albumversie.

0: Service, daarvoor nog So Long van Fischer Zette. Meestal als je in Amerika bent en je luistert naar een alternative radio station, dan hoor je Fischer Z. Het is ook Z100 in New York. Maar bij ons is het gewoon Fischer Z van het album Going Deaf for a Living. Use Your Illusion 2. In 1991 kwamen er twee albums uit van Guns N' Roses. Use Your Illusion 1 en 2. Ze haalden allebei de tweede positie in de albumtop 100. En grote hits van het eerste deel zijn Live and Let Die. En natuurlijk de nummer 16 uit de top 2000, November Rain. En op deel 2 staat die andere grote hit, Knocking on Heaven's Door. Wij draaien vanavond eens wat anders, zoals deze Yesterday's.
1: 90s classic.

Als je nog een paar minuten wacht, dan is deze dag ook alweer een yesterday. Want 1 juni komt eraan. Zitten we alweer in juni, zeg. Onvoorstelbaar. Ik ruik de oliebollen nog van oud en nieuw.

0: straks een slimme AI-reisgenoot op zak? Nu geregeld. Dat doe je met de Samsung Galaxy S26. Nu met extra veel voordeel en een Galaxy Tab A11 Plus cadeau. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Tijdelijke supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Ga naar odido.nl. Tot zo!
1: Ontworpen in Zweden, geproduceerd in België. De volledig elektrische Volvo EX30. Een compacte SUV met een rijbereik tot 475 kilometer. De Volvo EX30 is er nu, vanaf €32.995. Boek nu een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
2: Hoe lang voer jij al een strijd tegen de kilo's? Bij Goodway helpen we je met blijvend gewichtsverlies. Ga naar goodway.nl. Gewichtsverlies verandert je leven.
1: De Volvo EX30 is nu leverbaar in speciale Europa-uitvoeringen. Met voordeel tot wel €6.000. Kijk op volvocars.nl.
3: Hey, met mij. Weet je nog, die comfortabele essentials van Bamigo? Ze hebben deze maand een gigantische jubileumdeal. 25% korting op alles. De hele collectie. Kijk snel even op bamigo.com. Wacht niet te lang, hè?
4: Dat wordt een bewegelijk weekend. Nu bij Kruidvat alle Durex 1 plus 1 gratis en kans op een volledig festivalweekend voor 2 ter waarde van €1.289. Wip snel even langs bij
5: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
6: Passie voor techniek? Mooi! Bij Hanap werk je aan techniek die Nederland draaiend houdt. In energie, water, installatie en telecom. Bij Hanap vind je collega's die net als jij houden van een uitdaging. Ook technisch de beste worden? Ga naar werkenbijhanap.nl.
7: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
6: Toe aan een uitdaging in techniek? Bekijk alle HANAP-vacatures op werkenbijhanap.nl.
8: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Coolbox? Check. Beschimmelde bolwerkar? Check. Wacht, beschimmeld? Dan moet je nog even langs ANWB. Want in de winkel en webshop van ANWB vind je alles voor een relaxte vakantie. Zoals een bolwerkar, nu voor maar €59. ANWB en gaan!
9: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We hebben onze volle aandacht op groei en bouwen actief mee aan het succes van deze bedrijven. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
10: Dit is NPO Radio 2.
11: Middernacht, het begin van maandag 1 juni. Etienne Verschuren met het NOS-journaal. De politie heeft bedreigingen gekregen na een bericht op sociale media over een aanhouding in een asielzoekerscentrum in Zeist. Bij die arrestatie werd door agenten geweld gebruikt. Vanwege de bedreigingen heeft de politie de reactiemogelijkheid op Instagram en Facebook uitgezet. Of er ook strafbare reacties bij zitten, kon de politie nog niet zeggen. Bij de aanhouding in het AZC in Zeist werden een man en een vrouw hardhandig aangepakt. Beelden van de arrestatie gaan rond op sociale media en zijn ook gepubliceerd door de Arabische nieuwszender Al Jazeera. De Israëlische premier Netanyahu noemt de bezetting van een strategisch belangrijk kasteel in het zuiden van Libanon een belangrijke overwinning in de strijd tegen Hezbollah. De inname van het fort volgt na dagen van Israëlische aanvallen in de omgeving. Het is voor het eerst in 26 jaar dat Israël zo diep Libanon is binnengedrongen. Door de bezetting moeten steeds meer inwoners vertrekken. In Parijs is voetbalclub Paris Saint-Germain gehuldigd na het winnen van de Champions League. In de finale werd zaterdag Arsenal verslagen. De spelers en trainers maakten een ereronde bij de Eiffeltoren en werden door president Macron ontvangen in zijn ambtswoning. Daarna werden ze door tienduizenden mensen toegejuicht in het stadion. Macron verwees bij de huldiging naar de rellen van zaterdagavond in Parijs en andere Franse steden. Daarbij werden honderden arrestaties verricht. Macron zei dat het geweld moet stoppen en dat de railschoppers hard worden aangepakt. Discuswerper Ruben Rolfink heeft een dag na het verbeteren van het Nederlands record zijn eigen record gebroken. Bij de wedstrijden in het Amerikaanse Ramona gooide hij de discus naar een afstand van 71,22 meter. Een dag eerder had hij het Nederlands record nog aangescherpt tot 70,23 meter. Holvink is viervoudig Nederlands kampioen discuswerpen. Het weer. Vannacht blijft het overal droog. Het koelt af naar 11 tot 15 graden. Komende dag eerst zonnig, later meer stapelwolken en een enkele bui. En het wordt 20 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
10: Het NPO Radio 2 Top 2000 dossier.

0: Radio 2.
1: 1 uur, Etienne Verschuren met het NOS Journaal. In Cuneo in Noord-Italië is een reddingsoperatie gaande om een man te bevrijden die vastzit in een grot. De 20-jarige man zou op 120 meter diepte zijn geraakt door een vallend rotsblok en ernstig gewond zijn aan zijn voet. Hij kan niet meer klimmen en moet door een specialistisch team worden gered. De operatie zal naar verwachting nog uren duren. De politie heeft bedreigingen gekregen na een bericht op sociale media over een aanhouding in een asielzoekerscentrum in Zeist. Bij die arrestatie werd door agenten geweld gebruikt. Vanwege de bedreigingen heeft de politie de reactiemogelijkheid op Instagram en Facebook uitgezet. Of er ook strafbare reacties bij zitten, kon de politie nog niet zeggen. Bij de aanhouding in het AZC in Zeist werden een man en een vrouw hardhandig aangepakt. Beelden van de arrestatie gaan rond op sociale media en zijn ook gepubliceerd door de Arabische nieuwszender Al Jazeera. De Israëlische premier Netanyahu noemt de bezetting van een strategisch belangrijk kasteel in het zuiden van Libanon een belangrijke overwinning in de strijd tegen Hezbollah. De inname van het fort volgt na dagen van Israëlische aanvallen in de omgeving. Het is voor het eerst in 26 jaar dat Israël het fort bezet. Israël bezet steeds meer gebied in Libanon en zegt dat dat nodig is om Hezbollah te verslaan. Frankrijk spreekt van een schending van het internationaal recht en wil een spoedzitting van de VN-veiligheidsraad. Dat gaat volgens persbureau AFP de komende dag gebeuren. En discuswerper Ruben Rolfink heeft een dag na het verbeteren van het Nederlands record zijn eigen record gebroken. Bij de wedstrijden in het Amerikaanse Ramona gooide hij de discus naar een afstand van 71,22 meter. Een dag eerder had hij het Nederlands record nog aangescherpt tot 70,23 meter. Rolfink is viervoudig Nederlands kampioen discuswerpen. Het weer. Vannacht blijft het overal droog. Het koelt af naar 11 tot 15 graden. Komende dag eerst zonnig, later meer stapelwolken en een enkele bui. En het wordt 20 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Het NPO Radio 2 Top 2000 dossier.

0: NPO Radio 2.
1: Twee uur Etienne Verschuren met het NOS-journaal. Bij een aanrijding op de A4 vlakbij de grens met België is iemand overleden. Wat er precies is gebeurd is niet bekendgemaakt. De politie doet onderzoek en zegt de komende dag meer informatie te geven over het ongeval. De weg is gedeeltelijk afgesloten tussen knooppunt Markiezaat en Zandvliet in België. En ook het viaduct over de A4 in Ossendrecht is dicht. De afsluitingen zullen naar verwachting nog enkele uren duren. Op de weg worden schermen geplaatst in verband met het onderzoek. In Cuneo in Noord-Italië is een reddingsoperatie gaande om een man te bevrijden die vastzit in een grot. De 20-jarige man zou op 120 meter diepte zijn geraakt door een afgebroken rotsblok en ernstig gewond zijn aan zijn voet. Hij kan niet meer klimmen en moet door een specialistisch team worden bevrijd. Reddingswerkers moeten een doorgang op enkele plekken verbreden om de man te kunnen evacueren. De operatie zal naar verwachting nog uren duren. De politie heeft bedreigingen gekregen na een bericht op sociale media over een aanhouding in een asielzoekerscentrum in Zeist. Bij die arrestatie werd door agenten geweld gebruikt. Vanwege de bedreigingen heeft de politie de reactiemogelijkheid op Instagram en Facebook uitgezet. Of er ook strafbare reacties bij zitten, kon de politie nog niet zeggen. Bij de aanhouding in het AZC in Zeist werden een man en een vrouw hardhandig aangepakt. Beelden van de arrestatie gaan rond op sociale media en zijn ook gepubliceerd door de Arabische nieuwszender Al Jazeera. De Braziliaan João Fonseca heeft op Roland Garros voor het eerst de kwartfinales bereikt van een Grand Slam toernooi door de Noor Casper Ruud te verslaan. De 19-jarige Fonseca versloeg de tweevoudig finalist in 4 sets... en neemt het nu op tegen de Tsjech Jakub Mensik. Nederlander Jesper de Jong verloor eerder op de dag in de 8e finales van de Duitser Alexander Zverev en ligt uit het toernooi. De Jong mocht meedoen aan het hoofdtoernooi door een afmelding nadat hij eerder was gestrand in de kwalificatie. Het weer. Vannacht blijft het overal droog. Het is zo'n 11 tot 15 graden. Komende dag eerst zonnig, later meer stapelwolken en een enkele bui. En het wordt 20 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Het NPO Radio 2 Top 2000 dossier.